0: Bericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TVW Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TVW Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
4: incendio!

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM. Dit is Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Lossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. Het team is weer compleet. En Reinoud, die is als eerste aan de beurt met het nieuws.
6: Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk op de Lozerlaan precies is gebeurd, is niet bekend. In 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de gang. In de Prinsessenflats en de Lekkenborg belt de flatcoach geregeld aan bij bewoners voor een praatje en om te zien hoe het met ze gaat en of ze extra hulp nodig hebben. En tennister Arantxa Rus heeft in de tweede kwalificatieronde van de US Open haar landgenote Suzanne Lamens verslagen. De Westlandse Rus, nummer 203 op de wereldranglijst, won met 6-3 en 6-4. Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag. Meer regionieuws hoor je om 6:30 nu, het andere nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
11: De hele week Amazing 80's.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

gelukt. Reinoud.

0: krijg er gelijk al een appje van Ton. Goedemorgen, team weer compleet. Ach, ach, ach, dan gaat het rustig wakker worden. Ja, dat heb je met al die vrouwen in de studio. Dat gekakel af en toe. Dan hoop ik dat je er vrolijk mee wakker wordt natuurlijk.
1: Dat hoop ik ook, ja. Gezellig.
0: En natuurlijk ook met de Amazing 80's. Het is alweer de ene laatste dag. De tijd gaat supersnel.
1: Maar wat was het lekker. En vandaag heerlijke dag. En morgen wordt hij nog lekkerder met alle muziek. Ja. Want dan is het muziek van jullie.
0: Ja, inderdaad. Het is vrijdag verzoekdag. En dus ja, dit is een beetje de laatste dag natuurlijk dat je die verzoekjes aan kan vragen. Hoewel, morgen accepteren we ze ook nog gewoon hoor. Maar als je iets wil horen, iets specifieks uit de jaren 80, misschien iets dat je nog niet hebt langs horen komen.
1: Precies.
0: Je hoort ook niet alles natuurlijk.
1: Nee, en misschien een nummer inderdaad waar je speciale herinneringen aan hebt. Waar je je eerste zoen op hebt gegeven.
0: Ja, of misschien wel je eerste dans op je bruiloft.
1: Dat is ook mooi.
0: Dat zou ook leuk zijn. Of misschien iets dat je gewoon toen op de radio hebt gehoord en altijd bij je is gebleven. Altijd een van je favoriete nummers is geworden en gebleven. Dat kan je doorgeven.
1: Zo'n nummer waar je hart een sprongetje van maakt, dan app je ons op 070-307-8080. En geef ook even de reden door. Vinden we leuk om te horen.
0: Ja, Gwen zit ook natuurlijk in de studio. Onze buitenpost. Nu nog heel even binnen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt het ook niet meegemaakt, net als ik. Geniet je dan wel een beetje van de muziek en zo en van de verhalen die je hoort?
2: Ja, als ik deze week zo naar de radio luister, dan is dit toch eigenlijk wel een van de beste decennia die er ooit is gemaakt qua muziek. Toch?
1: Ja, eens, maar ik ben bevooroordeeld.
0: Ja, dat is, maar het is vaak heel vrolijk, heel veel energie.
2: Ja.
0: Ik ben het wel met je eens eigenlijk.
2: Ja, als 23-jarige daar goede herinneringen aan heeft, dat is toch eigenlijk best wel bijzonder.
0: Ja.
2: Toch?
0: Waar is het dan misgegaan, zou je zeggen?
1: Ja, maar het was niet alleen vrolijk. Het waren ook maatschappijkritische nummers en zo. En het was ook een periode dat we ook net als nu best bang waren voor oorlog. En er waren daar ook best wel veel nummers over. Maar ja, dan dansen we daarop inderdaad.
0: Ja, maar dat is het inderdaad. Want bijvoorbeeld de jaren 90, dat waren hele zorgeloze jaren eigenlijk. Oh, het ging goed met de economie, de dingen, geen oorlog in de lucht. Nou ja, ver weg. Maar...
1: Ja, maar de muur was er niet meer.
0: Nee, precies.
1: De kans op vrede leek toen veel groter.
0: Ja, maar de muziek werd er niet beter van.
1: Nee. Toch een beetje ongeluk om iets moois te maken.
0: Ja, misschien is dat zo, ja. Dat is ook vaak, je hebt liefdesverdriet nodig. Tenminste, bijvoorbeeld een Adele heeft liefdesverdriet nodig om een mooi album te kunnen
1: maken. Zeker, ja.
0: We hebben een beetje pijn nodig. Nou, wij zorgen gewoon voor vrolijkheid op Radio West. Hoop ik in ieder geval met al die mooie liedjes uit de jaren 80.

0: Het is de heruitvindingsplaat van Earth, Wind & Fire. Na al die disco-hits uit de jaren 70 moet de groep mee met zijn tijd. En hier hoor je dus ineens hun elektronische kans. Let's Groove. Er werd meer dan 1 miljoen keer verkocht.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we pakken de kranten er even bij. Ook Reinoud is er natuurlijk bij. Goedemorgen, Reinoud.
2: Goedemorgen, Jorin.
0: Zo, je doet nog een stukje selectie.
2: Ja, dat moet weer een beetje gescheurd worden. Tjert wil dat altijd.
0: Ja, we moeten dat scheuren weer een beetje opvoeren. Ja. Voor als die dinsdag weer komt natuurlijk.
3: Langzamerhand zijn jullie bezig met het voorbereiden van de terugkeer van de master.
2: Ja, vooral geestelijk. Vooral geestelijk.
0: Ja, ja. We hebben gisteren al even geluncht met elkaar. Met z'n drieën. En nou, hij is er weer bijna klaar voor.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, hij heeft er weer zin in ieder geval. Ik pak de krant er even bij. Het Leids Dagblad, daar beginnen we mee. De komst van Eli Lilly naar Katwijk is gunstig voor Nederland en de regio. Maar voor Katwijk zelf zijn de economische voordelen beperkt, dat schrijft de krant. Het blijkt uit nieuw onderzoek, onafhankelijk onderzoek, naar de komst van de grote pillenfabriek. Katwijk profiteert wel natuurlijk, bijvoorbeeld van 100 miljoen euro die de gemeente van het Rijk krijgt. Daar worden huizen van gebouwd. En ook de bereikbaarheid wordt aangepakt. Maar aan de andere kant komt er wel zo'n hoog gebouw, heel groot wordt het, bij het Valkenburgse Meer. Dat zorgt voor vervuiling en minder natuur. Volgens het onderzoek heeft de gemeente niet duidelijk gemaakt hoe die voor- en nadelen worden afgewogen. Wethouder Mostert die geeft dat ook toe in de krant. En 1 oktober moet de gemeenteraad officieel een definitief besluit nemen.
2: Sinds 1 januari 2024 mogen ouders bij de aangifte van hun baby ervoor kiezen de baby de achternaam van beide ouders te geven. Sinds die wetswijziging kiest de ene na de andere kersverse ouder voor een gecombineerde naam voor hun kind. Hoewel daarmee de eeuwenoude gewoonte om het kind de achternaam van de vader te geven wat afbrokkelt, wordt nog wel vaak de achternaam van de vader als eerste achternaam gebruikt. Wie ervoor kiest om beide achternamen te gebruiken, merkt dat meteen op het geboortekaartje de langste achternaam die is geregistreerd is 49 tekens lang. Dat is ook leuk bij je brievenbus op het bordje, toch?
0: Ja, het is ook als je Van den Broek en ook nog Van den Hoeven of zo heet. Dan heb je een achternaam van 6 woorden.
3: Ja. Die oude staatssecretaris Melanie Schultz
2: van Hagen.
3: Ja, en dan kwam er nog wat. En dat was al haar officiële naam. En dan zou er dus nog een naam komen.
0: Ja, precies. Ja, ja, het wordt wel een lange boel. Maar goed, je hoeft het niet dagelijks te gebruiken natuurlijk.
2: Nou ja, 49 tekens lang dus die achternaam die het langst is. En het doorgeven van een dubbele achternaam is ook nog een dingetje. Het is niet zo dat er dan 4 namen bij een toekomstige baby of een net geboren baby komen. Er mag bij de burgerlijke stand namelijk maar maximaal 1 naam worden doorgegeven. En ook daar gaat het nog wel eens fout.
3: Dus de baby's die nu 2 namen krijgen als achternaam, ja, krijgen dan niet straks hun kinderen weer 4 achternamen?
0: Oh, zo. Nee, precies.
2: Ja, dus, dat zou
3: Dat wordt te veel, dus dan moet er toch uiteindelijk 1 naam gekozen worden.
0: Ja, ik vind het wel wat voor jou om alle dubbele achternamen zo achter elkaar te plakken.
3: Nou ja, wij hebben iets soortgelijks gedaan. De kinderen hebben mijn achternaam. Daar heeft mijn man ook officieel voor getekend. Hij is de jongste van 7 zonen, dus ik had zoiets. Jouw achternaam is er genoeg en mijn achternaam zou er niet meer zijn. Dat heeft met de oorlog ook te maken en dat soort gezelligheden. Dus we hebben er toen voor gekozen de kinderen mijn achternaam te geven.
2: Om die te laten bestaan.
3: Ja, precies, om die naam voor te laten bestaan.
0: En was je man gelijk enthousiast? Of had hij toch iets met zijn mannelijkheid dat wat minder werd?
3: Nee, helemaal niet. Okay. Hij vond het heel mooi om dat ook voor mijn vader te doen, zodat de familienaam anders zou die uitsterven.
0: Ja, dus, wat progressief allemaal van jullie.
3: Ja. Maar voor, gewoon heel mooi.
0: En voor je tijd uit.
3: Ja.
0: Ja.
3: Mona Keizer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging. Het is volgens de oud-staatssecretaris nog te vroeg om te spreken van de politieke partij. Dat zegt ze in een interview met de Telegraaf. De naam is nu Project 2029. En de stap naar een politieke partij vereist best wel veel geld, zegt Keizer. Vandaar dat ze naast leden voor haar beweging ook op zoek is naar donateurs. En Keizer wil nog niet zeggen hoe groot de animo is voor haar beweging. Tegelijkertijd hoopt ze dus stiekem met de beweging die dan nog geen politieke partij is, maar dan toch misschien de politieke partij gaat worden, namelijk in maart volgend jaar aan de provinciale statenverkiezingen mee te doen.
0: Ja,
3: dus
0: dat is
3: dan
0: snel.
3: 2027. Dus de stap van beweging naar politieke partij gaat misschien toch wel sneller, hoopt ze.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want vaak bij die provinciale verkiezingen en ook dan gelijk indirect voor de Eerste Kamer natuurlijk, is het vaak een nieuwe partij die ineens zo als een paddenstoel uit de grond schiet.
3: Ja.
0: Die dan heel groot wordt. En ja, dan daarna vaak ook wel weer inzakt.
3: Klopt. Natuurlijk. Ja, ook weer als een paddenstoel.
0: Ja, maar zij is natuurlijk best wel populair, onder, ja, zeker onder rechtse kiezers. Dus ik ben er wel benieuwd, ja, hoeveel impact zij daar gaat maken.
3: Ja. Ja,
0: en of het niet een beetje te snel komt misschien ook. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Hè, dat je ineens heel snel een partij uit de grond stampt. En je moet ook nog de goede mensen kiezen. Hè?
3: Dat hebben we ook wel gezien, ja, in het verleden, dat je de goede mensen moet hebben. Nou ja, ze heeft nog meer dan een half jaar. Dus,
2: maar ja, en het project heet 2029, niet, ja, 2045 of zo. Dus je hebt best kans dat het toch nog snel gebeurt.
0: Zeker, ja. Ik ben benieuwd. In het Leids Dagblad gaat het nog even over Dolly Parton. Superfan Lisanne Blom uit Leiden is heel verdrietig over het overlijden van de countryzangeres. Ze draait haar muziek nu de hele dag. En ze heeft die liefde voor Dolly met de paplepel ingegoten gekregen. Want haar moeder was ook fan. En de tweede naam van Lisanne is zelfs Jolene. Naar het beroemde iconische nummer natuurlijk. Ik vind het wel mooi dat dat dan lukt om die naam dan te geven. En dan ook nog een superfan van te maken.
3: Ja.
0: Van je eigen dochter. Ja, ze prijst de openheid van Dolly Parton binnen de queer gemeenschap. Leidse fan dus, heeft Dolly Parton nooit live gezien. Ze had het wel gehoopt dat ze ooit nog eens naar een concert zou gaan. Maar ja, dat is dus niet meer gelukt. Ze draait dinsdag dus de hele dag de platen van Parton. Het is mijn verjaardag, dus niemand kan me iets maken. Ik mag de hele dag Dolly Parton draaien. En weet je wat? We doen er nog even een liedje achteraan.
2: Ja. Oh, deze is mooi.
0: Ja, zeker. Met Kenny Rogers... Islands in the stream. Dolly Parton.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Goedemorgen, het is precies 6:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
5: Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting van Wateringen. De politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. In 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de gang. In de Prinsessenflats en de Lekkenborg belt de flatcoach geregeld aan bij bewoners voor een praatje en om te zien hoe het met ze gaat en of ze extra hulp nodig hebben. De flatcoach verleent geen zorg. Het gaat in Gouda om een proef die eenzaamheid moet tegengaan en contact onder bewoners moet versterken. De groei van het aantal fracties per gemeenteraad is voor het eerst in bijna 25 jaar gestopt. Gemiddeld telt een gemeenteraad nu 8 zetels, heeft het blad Binnenlands Bestuur becijferd. In 2002 telden de Nederlandse gemeenteraden gemiddeld 6 fracties, nu dus 8. Het aantal fracties per gemeenteraad varieert van 3, op Schiermonnikoog bijvoorbeeld, tot 16 in Maastricht en Utrecht. De gemeenteraad van Delft telt alleen al 7 eenmansfracties. Tennister Arantxa Rus heeft in de tweede kwalificatieronde van de US Open haar landgenote Suzanne Lamens verslagen. De Westlandse, nummer 203 op de wereldranglijst, won met 6-3 en 6-4. Rus treft in de derde en laatste kwalificatieronde Suzanne Bandecchi uit Zwitserland. Het hoofdtoernooi van de US Open in New York begint zondag.
4: Gaan we naar Jordi Bloem. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Jorinda.
4: Ja, ik heb mijn agenda erbij gehaald. En ik sta helemaal klaar. Tot hoe laat kan ik Casper uitlaten vandaag?
6: Ik denk in ieder geval tot 12:00, denk ik wel. Daarna is er al kans op een enkele bui. Maar ja, het zou ook kunnen dat hij je mist. Dus ik denk dat de hele ochtend nog naar verwachting droog is.
4: En, dat is wel een beetje karig, denk ik, als het alleen 's ochtends komt.
6: Van vanmiddag is het 1 bui en dan is hij weer weg. Oh. Dus dan moet je even goed kijken naar de radar. Ja. En dan is hij voorlopig weer verdwenen. Voordat dan een onweerscomplex mogelijk, is ook nog niet helemaal zeker, later vanavond en vannacht gaat passeren. En dan krijgt iedereen er wel mee te maken. En dan kan het donderen, bliksemen, harde regenen, meer regen in korte tijd kan er ook vallen. En vanmiddag is het slechts een enkele ongeluksbui dan voor Casper. En geen geluksbui, die hebben we natuurlijk ook wel nodig, de neerslag. Maar voor het uitlaten van Casper is dat dan een bui die je eigenlijk vanmiddag niet wilt hebben.
4: Nee, precies.
6: Maar het valt nog wel mee. Met eerst ook nog wel vanochtend ruimte voor aardig wat zon. Dan kan de temperatuur lekker omhoog gaan. Afgelopen nacht was niet veel kouder dan 16 graden. Dat is nu ook de starttemperatuur. En vanmiddag, dan doe ik daar 10 graden bij. Zit je op 26, misschien wel 27 graden. Het zal ook wat broeierig aanvoelen met een oost-zuidoostenwind. Maar vooral die hogere luchtvochtigheid. En dan voel je eigenlijk al de broeit wat daar. Er is wat aan de hand. Nou, wat ik al zei, laat vanavond en vannacht staat een code geel uit van het KNMI. Kunnen dus stevige buien passeren. Hoe en precies het allemaal gaat, is nog even afwachten. En ja, dan zijn we wel vertrokken voor een periode van een aantal dagen met onbestendig weer. Er komt een lage drukgebied ten westen van Frankrijk naar de Noordzee. Daar hebben we dan een aantal dagen mee te maken. Morgenochtend is het misschien wel eventjes weer droog. Later op de dag een aantal stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen dan. Later op de dag ook steeds meer wind uit het zuidwesten. En morgen wordt het nog maar 21 of 22 graden. En dat zijn eigenlijk wel de temperaturen ook voor de dagen daarna. Dus ook in het weekend, begin volgende week, soms de zon, bij tijden een regen- of onweersbui. Het zal niet elke bui zijn met onweer. Maar ja, onstandvastig dus een aantal dagen.
4: Onstandvastig, een mooi woord. Dankjewel Jordi.
6: Jo, graag gedaan.
5: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: De Pet Shop Boys, ja, als iets jaren 80 is, dat is dat wel die groep. Always on my mind. We kijken even naar het nieuws van buiten onze regio. En dan beginnen we in Nepal en in Tibet. Want daar worden nog steeds overlevenden gezocht door reddingsteams na de stortvloed van gisteren. De precieze omvang van de rampen is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om het leven door die overstromingen. En ook zijn er nog honderden mensen vermist, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Maar het is lastig om de juiste cijfers te achterhalen, simpelweg omdat het gebied zo moeilijk bereikbaar is. Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden, is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: Ja, meestal zie je op tv natuurlijk beelden van na de ramp, maar hier zag je de ramp letterlijk op je afkomen. En ook nog gewoon mensen die, ja, waarvan je gewoon weet, die zijn daaronder bedolven, zag je nog gewoon lopen vlak voordat die stortvloed daar kwam. Ongelooflijk echt. Ik schrok echt enorm van die beelden gisteren.
2: Meedogenloos.
0: Ja, inderdaad. Veel getroffen dorpen liggen hoog in de Himalaya. Er is ook ontzettend veel schade. Naast huizen zijn er ook 19 bruggen en 8 waterkrachtcentrales verwoest.
2: In Goedenavond Nederland, aandacht was er gisteravond voor het West-Nijl-virus. Want deze week overleed iemand in de provincie Utrecht aan de gevolgen van dit virus. Diegene had het in Nederland opgelopen en stierf in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Het ging om een persoon die ouder was dan 80 jaar met onderliggende ziekte. En Bart Knols die is muggen-expert en doet al 35 jaar onderzoek naar muggen. En het Nijl-virus heeft zich al eens eerder snel verspreid, zegt hij.
3: In Amerika was het zo dat in 1999 kwam dat West Nile virus met muggen die besmet waren met een vliegtuig uit Israël aan op John F. Kennedy Airport in New York. Het duurde 5 jaar voordat heel Amerika, dus 50 staten in Amerika, allemaal besmet waren met West Nile.
0: Meta heeft een schikking getroffen in een Amerikaanse rechtszaak. De zaak ging over de verslavende werking van sociale media op jongeren. Meta is het bedrijf achter Facebook en Instagram en heeft ingestemd om zo'n $18 miljard te betalen. Onderzoeker Marietje Schaken vertelt hoe het nieuws is ontvangen door het bedrijf.
4: Dit is echt een nederlaag voor Meta. Aan de andere kant waren de bedragen die genoemd waren als Meta de zaak verloren had en niet geschikt had, veel hoger. Dus je merkt nu dat mensen even moeten kijken waarom is dit bedrag toch relatief laag. Maar Meta betaalt een andere prijs, want ze moeten aanpassingen doen aan hun producten. En dat heeft waarschijnlijk veel meer impact dan dit.

0: geldbedrag wat voor een bedrijf wat honderden miljarden omzet toch op zich te verwerken is.
1: Ja, Meta belooft dus die apps ook aan te passen voor minderjarige gebruikers.
2: Premier Jette heeft gisteren in Arnhem het nieuwe studiejaar geopend. En normaal gebeurt dat op universiteiten, maar Jette die was op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
3: Ja, omdat hogescholen echt superbelangrijk zijn. Hè. Hier leren heel veel studenten geweldige vakken waar we heel veel aan hebben. Als het gaat om de energietransitie, in de zorg, in al die sectoren waar we de economie maken. Dus ik wilde ook als minister-president nog eens onderstrepen dat Nederland sterker wordt met het HBO.
2: En niet iedereen was blij met zijn komst. Er werd ook gedemonstreerd tegen bezuiniging op bijvoorbeeld de werkloosheidswet. I can wait.

0: Het was de soundtrack voor de film Give My Regards to Broad Street. Een soort gedramatiseerde film over een dag in het leven van Paul McCartney. Zijn vrouw Linda komt er ook in voor en Ringo Starr. Wat zeg je? Je hebt hem niet gezien? Nee. Oh nee, je bent niet de enige, want het was namelijk een enorme flop. Maar dat lag niet aan de muziek.
1: De Buitenpost.
0: Nou, Den Haag krijgt er al één, al heel snel, 1 november. Maar ook Zoetermeer krijgt een eigen marathon. Gisteren werd dat bekend, de omloop van Zoetermeer. Zondag 23 mei 2027. Dan vindt die plaats. We moeten er dus nog heel even op wachten. Ook de plaats in de omgeving doet hij aan. Bijvoorbeeld Leidschendam en Voorburg, Lansingerland, Pijnakker en Nootdorp. En ja, gisteren was het sportieve deel van Gwen Ouwehand niet helemaal geslaagd. Want toen kon ze nog niet over... ja, was ook in Zoetermeer trouwens, Gwen. Was je ook alweer?
2: Ja, gisteren was ik bij de langste stormbaan van Nederland.
0: Dat was het, ja. Ja, en die was toen nog niet opgeblazen. 'Smiddags heb je hem alsnog uitgeprobeerd. Maar je bent nu wel lekker bezig of was met die marathon?
2: Nou, ik ben alvast aan het oefenen.
0: Ja, ben je een hardloper?
2: Ik heb het gedaan en toen was mijn grootste doel om 10 kilometer te halen. Toen ik dat nou eenmaal had gehaald, ja, toen zag ik het eigenlijk niet meer zitten. Dan dacht ik, nou, dan kan ik het wel laten voor wat het is. Maar ja, nu hoor ik dat Zoetermeer dus een eigen marathon krijgt. Niet vergissen met de halve marathon van Zoetermeer die al bestaat. Maar ja, ik dacht, ik moet wel eventjes gaan oefenen. Want Zoetermeer heeft zulke mooie plekjes. Op dit moment bevind ik me in het Westerpark. Ja, het zou toch fantastisch zijn als hier die marathon langs gaat. Maar ik moet zeggen dat ik er nu al buiten adem ben.
0: Ik hoor het, ja.
2: Dus, of ik dan die hele marathon ga halen, dat weet ik niet. Gelukkig moet het een laagdrempelig evenement worden. Dus er worden op dezelfde dag ook kortere lopen georganiseerd. Ik denk dat de 5 kilometer beter bij mij zou passen, heel eerlijk gezegd. Ja. Ten opzichte van die 42 kilometer van de hele marathon.
0: Hoeveel heb je nu al gehad? Denk je? 500 meter?
2: Nou, ja, zoiets. Hoop ik. Hoop ik dat het 500 meter is. Ja. Maar nee, kijk, hier is tenminste eventjes een bankje. Ik ga heel eventjes rustig zitten hier en genieten van het uitzicht. Want hier vlakbij het Westerpark zit ook Snow World. En daar moet de finish en de start komen. Dus ik ben gelukkig al in de buurt. Dat is heel fijn.
0: Bij de finish, hè? Of bij de start?
2: Ja, precies, ja.
0: Nou, running zit niet in de Westen-familie. Dankjewel. Maar Level 42 zingt er wel over.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
5: Wat stond er op het menu in de jaren 80? Meer is alweer bezig in de keuken. En oh, het rookt ook een beetje. Oh, nee. Oh. Meer, het gaat weer helemaal mis.
6: Straks gaat de sprinkler aan.
5: Ja, nou, ik hoop het niet hier in de studio. Nee. Want dan horen we hier nieuws niet meer. Reinoud.
6: Vorig jaar zijn 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Dat is het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de 4 grote steden het meest voor. Afgelopen 5 jaar was dat goed voor een kwart van alle slachtoffers, met in Den Haag 12 slachtoffers. Meer zo over deze cijfers in het NOS-nieuws. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En tennister Arantxa Rus heeft in de tweede kwalificatieronde van de US Open haar landgenote Suzanne Lamens verslagen. De Westlandse Rus, nummer 203 op de wereldranglijst, won met 6-3 en 6-4. Meer regionieuws 19:30, nu het andere nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
8: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
7: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
9: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
7: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Uffelen, Das Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
12: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
13: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
12: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
13: Al 100 jaar.
12: Van der Geest.
14: Dat is verhuizen en meer.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: De hele week, Amazing 80's.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.
20: Dit is

0: We zijn zojuist gerickrolled. Never Gonna Give You Up van Rick Ashley. Dat is zo'n online fenomeen, hè? Dat als je ergens op klikt en denkt, nou, ik ga nu echt wat interessant zien. En dat je dan ineens Rick Ashley met dit nummer hoort en ziet. En dan is het een beetje een uitstervend appje. Of uitstervende grap, denk ik. Want met al die phishing mails klik je natuurlijk helemaal nergens meer op.
1: Best voor

0: je hoort al wat gerommel. Ik ben meer ook al een kwartier kwijt, gewoon. Je bent weer van alles van plan met jouw zelfverzonnen eetrubriek.
1: Ja, we gaan een ode brengen in de jaren 80 aan het eten wat we hadden na het stappen. Dat was een idee van Reinoud Roemer. Het nachteten, het heerlijke. Ja, de vette bek kan je toch wel noemen. Ja. Maar er waren ook bepaalde trends toen in opkomst die we nu nog steeds zien. Daar gaan we heerlijk herinneringen aan ophalen. Okay. En ja, daar moet ook bij gegeten worden. En het is zo jammer dat het geen geurradio is.
0: Ja, nou inderdaad. Kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Het is een vermoeden van knoflook. Heel veel.
0: Oh, het is 7:15.
1: En lekker broodjes. En dan wat vlees erin. En dan heerlijk. Ook om 7:10, Jorinda. Ja,
0: het is een beetje een tijdstip waar je het dan in de jaren 80 waarschijnlijk at. Maar dan na een hele lange nacht.
1: Precies. Dan nog net voordat je thuis weer in je bed kroop, was dit het laatste wat je nog naar binnen smikkelde en smulde.
0: Nou, ga lekker aan de slag. Ik ben ontzettend benieuwd zo. Wat als de stroom voor langere tijd uitvalt en je moet het doen zonder telefoon en zonder internet? En dan is het fijn dat je ergens terecht kan. In het najaar worden in meerdere Haagse wijken geoefend met noodsteunpunten. Die moeten ervoor zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt in de buurt. We praten erover met de projectleider Mariette van Dalen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe moet zo'n noodsteunpunt eruit zien?
2: Ja, dat is juist waar de pilot over gaat. De proef die we in Den Haag krijgen. Want ja, een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen of bijvoorbeeld een noodmelding kunnen doen. Want ja, de telefonie is uitgevallen als er een langdurig stroomuitval is. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken.
0: Ja, want betekent dat dan ook, als je daar zo'n noodmelding doet, dat zo'n punt wel bereikbaar moet zijn? Dat je toch 112 moet kunnen bellen bijvoorbeeld?
2: Nee, dat hoort ook allemaal bij de proef. We zijn ook aan het zoeken naar communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld hoe we in contact staan met de hulpdiensten, met bijvoorbeeld een portofoon. En die mogelijk op een netwerk zit die wel werkt. En dat onderzoek ook, de landelijke pilot, is ook een onderdeel daarvan.
0: Ja. Ja, want de afgelopen jaren is er natuurlijk steeds meer in het nieuws. Hè. Je moet je voorbereiden, je moet een pakket in huis nemen, zodat je altijd nog wel wat te eten hebt voor de eerste 72 uur. Daar hoort dit dan eigenlijk ook bij, denk ik. Hè. Waarom is dat juist nu nodig, dat die proef nu is?
2: Nou, het is niet echt dat er een concrete dreiging is of zo, maar we zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. En daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt. Ja, en langdurig, zodat eigenlijk dan niks meer werkt. Maar wat doen we dan?
0: Ja, dat is nog best wel lastig, denk ik. Want je zit er inderdaad zo in je hoofd mee dat alles gewoon werkt. Waar heb je tot nu toe aan gedacht? Wat moet er in zo'n punt aanwezig zijn om gewoon toch normaal even daar te kunnen verblijven?
2: Nou ja, dat gaan we dus juist onderzoeken. We vragen zelfs bewoners wat zij van een noodsteunpunt verwachten. Wat is voor hun een bekende plek in de wijk waar ze naartoe gaan? We spreken ook met netwerkorganisaties, bewonersgroepen in de wijk, om juist ook op te halen wat zij kunnen betekenen in de wijk. Want zij kennen de wijk als geen ander.
0: Maar je hebt toch al wel wat bedacht?
2: Zeker. Dus wij gaan dan vervolgens ook een proef doen met. Eigenlijk nabootsen we dan de stroomuitval. En we gaan juist oefenen met die netwerken om te kijken hoe dan zo'n noodsteunpunt functioneert. En ook hoe de informatie uit de wijk wordt opgehaald en weer terugkomt bij bewoners.
0: Ja, wat spannend inderdaad dan zo'n eerste proef, kan ik me voorstellen, van hoe dat dan werkt. Wanneer gaat dat allemaal plaatsvinden?
2: Dat gebeurt in het najaar. Het bestaat natuurlijk uit 3 delen. Dus we zijn al gestart met bewonersbevraging. En vervolgens gaan we met de netwerken om tafel. En dan in oktober is dan de praktijktest.
0: Ja, en wanneer is de bedoeling dat zo'n noodsteunpunt er echt helemaal klaar voor is?
2: Ja, dat is. We focussen ons op 2027. Al deze, wij doen het niet alleen. Leidschendam-Voorburg in de buurt hier heeft ook een proef. Ook in het land, 70 gemeentes en veiligheidsregio oefenen met een proef. Iedereen heeft een ander item en dat gaat allemaal naar het landelijke projectteam. En die bekijken van nou, wat is er nu allemaal opgehaald en hoe kunnen we nu noodsteunpunten het beste inrichten?
0: Nou, we gaan het zien inderdaad. Mariette van Dalen, projectleider van de pilot Haagse noodsteunpunten. Dankjewel voor je tijd vanmorgen.
2: Prima, dankjewel.

0: De Romantics. En ja, we hebben niet zo'n romantisch moment eigenlijk. Want ja, ik weet nog niet zo goed wat ik hiervan vind.
1: Sorry.
2: Ja, als je dit hebt gegeten, dan moet je even...
0: Nou, liggen, denk ik, naar bed.
2: Ja, maar je moet niet heel erg intensief gaan zoenen en zo. Want dat vindt de ander dan niet leuk, zeg. Nee.
0: En we zitten midden in de Amazing 80s. Dus alles wat je hoort op Radio West heeft met de jaren 80 te maken. Behalve het nieuws natuurlijk, wat we in West wordt wakker behandelen. Maar meer dacht, nou ja, ik hou van eten, dus kan je iets minder kraken, alsjeblieft.
2: Dat is wel mooi, maar dit is zilverfolie. Dat hadden we altijd, zilverfolie.
0: Ook wel jaren 80. Ja. Meer dacht, ja, ik hou van eten, dus ik wil wel iets vertellen over wat we allemaal aten in de jaren 80. En ja, Reinoud, dit is eigenlijk jouw schuld, wat we vandaag voorgeschoteld krijgen.
2: Ja, sorry, maar ook weer niet sorry, want ik ben er heel blij mee. Ik heb het in mijn handen, in dat zilverfolie en een servetje eromheen zit een, mag ik het zeggen?
0: Ja hoor. Ja.
2: Broodje. De knoflooksaus lacht mij toe en daaronder ligt... heel mooi, met een beetje salade. Shawarma.
1: Shawarma, ja.
0: Shawarma.
1: Want dat was echt iets van de jaren 80. De fastfood, dat komt echt op in de jaren 80. Hoewel in de jaren 70, eind jaren 70... de eerste shawarma zaken zich al in Nederland vestigen. En ook die grote hamburgerketen met de letter M er zich vestigt. Komt het grote gebruik van lekker die vette bek halen... komt echt jaren 80 op.
0: En wanneer at je dat dan, Rijn? Ja, je hebt al een hap genomen ook.
1: Voor mij was het in Noordwijk, na het stappen inderdaad. Daar was een tent aan de boulevard. Daar gingen we dan altijd, nadat we in de disco waren geweest... gingen we naartoe om een broodje shawarma te halen. En wat was dat bijzonder en uniek in die tijd?
2: Twee uur s'nachts, drie uur s'nachts.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Zeven
1: uur s'ochtends.
2: Ja, ik heb het heel vaak licht zien worden achter een broodje shawarma.
0: En wat was het dan met een broodje shawarma dat je dacht... ja, maar dat wil ik s'nachts eten?
2: Nou, dat dacht ik al als ik aan het dansen was in de marathon. Dan dacht ik van jezelf... maar leuk en zo en gezellig. En je dronk heel veel dan. Ja. Dat deden we nou eenmaal. Ja. Maar als je dan in die shawarmazaak zat... van Middenvoort had je er een heleboel in Den Haag. Om drie uur s'nachts, vier uur s'nachts... dan dronk je fruitsapje of zo.
1: Oh.
2: En juist niet meer bier. Dus dat had ook nog wel een gezonde uitwerking.
0: Ja, ontnuchteren was het echt letterlijk. En dan zo'n vette hap. Dat is ook fijn als je juist een beetje aangeschoten bent of dronken.
1: Ja.
2: Ja, en dan...
0: In jouw geval dronken, Rijn, denk ik.
2: Zeker. Maar dan drie of vier van die broodjes achter elkaar. En dan, ja, heerlijk, ja. Dat, helemaal goed.
0: Ja, en ook inderdaad die grote M.
1: Ja, die kwam toen ook op. En wij hadden bijvoorbeeld op de middelbare school... hadden wij een leerlingenparlementbestuur. Die organiseerde dan dingen. En die hebben toen één keer, en dat maakte zo'n indruk op mij... geregeld dat we dus geen gewone onze lunch konden halen in de kantine. Maar dat dus daar de hamburgers en cheeseburgers van die keten lagen... mocht je van tevoren opgeven. Dat was in mijn herinnering ook de eerste cheeseburger die ik had. Nou, je zou er nu op school niet meer mee aan mogen komen met de gezonde kantine. Maar dat was echt heel bijzonder.
0: Ja. Dus, hoe smaakte die eerste cheeseburger?
1: Heerlijk, met die gesmolten kaas, die cheddar en dan die augurkjes. Ik had echt zoiets van, wat is dit geweldig? Ik wil meer. Nou ja,
0: dat was ook de bedoeling natuurlijk van die grote M.
2: Maar het is ook echt iets uit de jaren 80. Ja. Hè? Ik geloof niet dat we dit in 79 deden. Dit is echt...
1: Voor mij ook jaren 80. Disco-leven in Noordwijk. Want iedereen heeft het dan altijd wel over de marathon. Maar in Noordwijk had je ook echt hele gave disco's... waar we dan met z'n allen gingen dansen. En dat was fantastisch. Ik heb even een gewetensvraag voor jou tussendoor. Wil jij knoflooksaus? Of ik heb ook een beetje net iets anders tzatziki-saus. Dus dat is knoflook, maar met een beetje komkommer er doorheen.
2: Nee, het is niet en-en.
0: Nee, het is niet en-en.
2: Het is of-of.
1: Jawel,
0: het is of-of.
2: Oh.
0: Toch knoflook, denk ik. Ik vind tzatziki wel lekker. Maar,
1: ja. Dan gaat de pot even doen.
0: Is die klaar? Ja.
1: Ja,
2: lekker zo'n eerste broodje. Ja,
0: hoe smaakt het, s'ochtends vroeg?
2: Ja, nee, prima.
0: Is het smaakt hetzelfde als...
1: Het ziet een beetje uit met de knoflook.
0: S'nachts.
2: Feest der herkenning. Ja. Nou, en dit tijdstip is prima ervoor.
1: En geen hoofdpijn nu.
0: Nee, dat is ook fijn.
1: Die kater die we vroeger dan hadden.
2: Nou, na het intro van deze plaat weer wel hoofdpijn.
0: Ja, ik ga hem van je aannemen, Meer. Ik ben heel erg benieuwd. Eet er zelf ook eentje.
1: Zeker.
0: En dan hebben we even OMD om hem weg te werken. Gaan we even kijken of dat voldoende is. Ja, dit is inderdaad wel een heftige intro om 's ochtends vroeg ook. Maar we zitten gewoon midden in de nacht op dit moment qua sfeer.
2: Het intro is lang genoeg om een tweede broodje te doen. Het duurt nog 50 seconden.
0: Ja.
2: Gaat u even iets voor uzelf
0: wat
2: doen.
0: Wat had jij in de jaren 80? Zijn we natuurlijk ook benieuwd naar... was het ook voor het eerst dat jij een broodje shawarma at... of naar die fastfoodketen ging? Je kan altijd even appen. En met ons bemoeien 070-307-8080... En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Wel lekker hoor.
1: Lekker,
0: zelfs op dit tijdstip eigenlijk. Eigenlijk maakt dat helemaal niet uit.
1: Het is eigenlijk een nieuw ontbijt.
0: Ja.
1: Ik denk dat dit een afslankhype is. Gewoon beginnen met knoflook. En dan krijg je daarna niks meer aangeboden van mensen.
0: Nee, precies, ja. Jij noemde het ook al een voorbehoedsmiddel.
1: Ja, na het stappen. Als jij wel knoflook had en de ander niet, dan was het gewoon heel erg veilig, denk ik.
0: Dan was het gedaan, ja, met de pret. Ja.
1: Ja, geen kietenkaaien dan.
0: Morgen, de laatste, daar ben je ook al druk mee bezig geweest, hè?
1: Ja, morgen de laatste en dan komt er een hele speciale, lekkere, zoete verrassing.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Whitney Houston is dit.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
12: Het is 19:30 geweest. Ik voel het ook. Ik merk het gewoon helemaal aan mijn eigen adem dat ik nu stink. Dat is echt heel erg.
13: Je zal maar hierna. Je zal maar straks tussen 10 en 12 hier een programma moeten gaan doen.
12: Ja, heel heftig. Patrick kwam al binnen. Die zegt: nou, het is toch iets te vroeg voor mij voor een broodjesvorma.
13: Dus zijn broodje is nu over.
12: Ja. We gaan erop vechten. Ja. Reinoud, het nieuws.
13: Jorinda, goedemorgen. Meer, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Vorig jaar zijn, en dat is minder leuk, 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. 65 mannen en 38 vrouwen. Dat is het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de 4 grote steden het meest voor. Afgelopen 5 jaar was dat goed voor 25% van alle slachtoffers. Met in Den Haag 12 doden. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. Met allebei ruim 60 doden door moord en doodslag. De helft van de vrouwelijke slachtoffers in 2025 werd vermoord door de eigen partner of ex-man. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 best verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoorde Hout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en internet. En voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar in Den Haag geoefend met bewoners, zegt projectleider Mariette van Dalen.
15: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
13: Niet alleen in Den Haag is een experiment, ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. In 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de gang. In de Prinsessenflats en de Lekkenborg belt de flatcoach geregeld aan bij bewoners voor een praatje en om te zien hoe het met ze gaat en of ze extra hulp nodig hebben. De flatcoach verleent geen zorg. Het gaat in Gouda om een proef die eenzaamheid moet tegengaan en contact onder bewoners moet versterken. De groei van het aantal fracties per gemeenteraad is voor het eerst in bijna 25 jaar gestopt. Gemiddeld telt een gemeenteraad nu 8 zetels. heeft het blad Binnenland Bestuur becijferd. In 2002 telden de Nederlandse gemeenteraden gemiddeld 6 fracties, nu dus 8. Het aantal fracties per gemeenteraad varieert van 3 op Schiermonnikoog bijvoorbeeld tot 16 in Maastricht en Utrecht. En in de gemeenteraad van Delft bijvoorbeeld zijn alleen al 7 eenmansfracties.
12: Ja, er komen steeds meer eenmansfracties ook bij. Waarschijnlijk in de komende jaren nog.
13: Ja.
12: Dan gaan we naar het weer. Jordi Bloem, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen, Jorinda.
12: Ja, ik lees allemaal horrorverhalen over vanavond. Onweerbuien, code geel, grote hagelstenen. Ja, hoe erg gaat het worden eigenlijk, dat noodweer vanavond?
8: Een beetje lastig om in te schatten. De nieuwste inzichten geven aan dat de zwaardere buien vooral over Oost-Frankrijk, Zuidoost-Frankrijk, waar ze van de week ook die tornado hadden, die bij Poma heet dat volgens mij, die plaats.
12: Ja.
8: Daar hebben we de beelden wel van gezien. Het kan opnieuw vandaag daar weer heel erg zwaar weer worden. En dat deel trekt waarschijnlijk over Oost-Frankrijk richting Duitsland. Dat gaan wij dan missen. Gelukkig maar. Maar er zit ook nog wel ten westen van Frankrijk het een en ander te broeien. En dat komt ook nog onze kant op bij een lage drukgebied met onstabiele, vochtige, warme lucht. Dus de ingrediënten zijn er wel. Maar het kan ook zomaar een hele stevige onweersbui zijn. Met bliksem, met veel regen in korte tijd. Een beetje hagel en windvlagen. Maar niet meer dan dat. Ja, dat is op zich natuurlijk ook al behoorlijk wat. Maar dan noem ik dat meer gewoon huistuin- en keukenonweersbuien, zoals je die vroeger ook wel had. En vandaar ook voorlopig nog een code geel van het KNMI. Het is geen code oranje. Vanaf een uur of 10 vanavond doorlopend tot in de nacht. Want dan gaat het zich afspelen. En daarvooruit zou er vanmiddag al een plaatselijke pechbui kunnen passeren. Op de meeste plaatsen ook wel droog. En voor de rest ook nog wel ruimte voor de zon. Je ziet ook wel wat bewolking en die hoge temperaturen. Want het wordt vanmiddag nog 26 of 27 graden, ook in onze regio. Met eerst nog een oost-zuidoostenwind die warme lucht aanvoert, matig. Later draait de wind naar het zuidwesten of westen. En dan gaat het een beetje minder warm worden. Maar ja, die broeierigheid, die blijft er nog wel een beetje in zitten. Maar morgen, dan is dat alweer voorbij. Want dan zitten we in duidelijk een andere luchtsoort, een minder warme luchtsoort, vanaf de Britse eilanden met een zuidwestelijke bries. Gaat later ook toenemen. Morgenavond misschien windkracht 6 aan de kust. En die depressie trekt dan de Noordzee op. En dan krijg je vooral morgenmiddag opnieuw buien, mogelijk met onweer en ook weer veel regen. Dan komen ze niet vanuit Frankrijk of België, maar vanaf de zee. En het zeewater is natuurlijk nog hartstikke warm, dus dat is ook een voedingsbodem voor die buien. En voor de rest, Jorinda, morgen ook duidelijk meer bewolking dan vandaag. En dat houden we ook vast het weekend begin volgende week. Niet veel verandering, soms de zon, af en toe een regen- of onweersbui, stevige zuidwestenwind, middagtemperatuur 21, 22, heel misschien 23 graden. Ja, dat zijn eigenlijk wel de gebruikelijke cijfers, zo voor de nadagen van de weerkundige zomer.
12: Dankjewel, Jordi.
8: Graag gedaan.
13: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: West wordt wakker.
9: Dit is Radio West.

0: Speciaal voor Live Aid maakten David Bowie en Mick Jagger deze versie van Dancing in the Street. Het was ook de bedoeling dat ze hem live zouden zingen. Dan Bowie vanuit Londen en Jagger vanuit Philadelphia. Maar ja, vertraging op de satelliet zorgde er toch voor dat het de opgenomen versie toen te zien was. Ondertussen krijgen we ontzettend veel appjes over het uitgaansleven in de jaren 80 en hoe mensen ook naar de Swarma tent gingen. Meer die is alweer een tweede broodje aan het maken. Dus nou ja, we gaan hier nog even mee door. Straks hoor je al die verhalen natuurlijk. Maar we gaan eerst even naar Rijswijk, want daar schieten binnenkort niet alleen de paddenstoelen uit de grond, maar ook uit een gloednieuwe kwekerij. Vandaag wordt die geopend aan het laantje van het Laan van Haantje. Vanmiddag is het grote feest en vanmorgen mag onze buitenpost alvast even kijken. Gwen, jij bent daar. Ziet het er al een beetje feestelijk uit?
1: Nou, voor mij zie ik eigenlijk een stuk of 10 zeecontainers. Dus dat hier vanmiddag echt een feestelijke opening gaat plaatsvinden, dat is nog niet echt te merken op wat staattafels na. Maar ik ben heel erg benieuwd wat hier binnen schuil gaat, Ludo. Dus ik zou zeggen, laten we heel eventjes de container openmaken.
2: Dat gaan we doen.
3: Achter deze deuren groeit iets moois.
1: En dan maakt nu de container open. Dat maakt een beetje lawaai. En dan lopen we naar binnen. En dan voelt het eigenlijk een beetje aan als een soort laboratorium, Ludo.
3: Oké, ja. Nou ja, het is een beetje een vreemde omgeving. We hebben links en rechts van de container een roestvrijstalen binnenkant. En links en rechts hebben we rekken staan. Achterin is een klimaatinstallatie.
1: Ja, en dan zie je op die stellage zie je allemaal zakken met, het lijkt op potgrond eigenlijk, met daaruit groeien er een soort van bloemkolen.
3: Ja, nou die bloemkolen, dat is de lion's mane, oftewel de pruikzwam. En dat groeit op substraat. Dat substraat, dat is de grondstof voor ons om de paddenstoelen op te laten groeien. En de bedoeling is dat we dat op koffiedik van de stadse omgeving doen. Niet alleen koffiedik, maar eigenlijk de stadse reststromen gebruiken we voor de tilt van de paddenstoelen. En dit is één soort, deze bloemkool, ofwel de pruikzwam. Dat is één soort, maar we kunnen 6 soorten paddenstoelen kweken.
1: En waar is dit dan eigenlijk allemaal goed voor?
3: Nou, dat is een goede vraag. Paddenstoelen zijn altijd gezond. In die zin, we maken daar ook snacks van. Daar kom ik zo op. Maar de paddenstoelen kan je als vers bereiden. En de lion's mane, die heeft de stofjes die in de lion's mane zitten, die hebben een gunstig effect op de hersenstructuur. Er zijn onderzoeken naar verricht dat het een positieve invloed heeft op de neurologische verbindingen in je hersenen. Dus dit is ook een gezonde versie.
1: Nou, dat klinkt heel erg goed. Ik kan wel wat verbeteringen in mijn hersenstructuur gebruiken. Heel dus goed. Misschien kunnen we een stukje eraf halen, want eentje was al rijp voor de oogst. Ja. En die heeft dus ook allemaal kleine haartjes op die bloemkool zitten.
3: Ja, dus ja, jij zegt bloemkool, daar lijkt het ook wel een beetje op. De Engelse benaming is lion's mane. En dat is aan de buitenkant zie je inderdaad een harige baardstructuur. Die wordt steeds langer naarmate die groeit. Maar deze begint ook wel een beetje uit te drogen. Die had ik eigenlijk gisteren al moeten oogsten. Dus nu haal ik het eraf.
1: Oh, je trekt het er echt heel makkelijk van.
3: Ja,
1: die.
3: Het gaat heel makkelijk op. Maar hier zie je nu het stukje van het substraat. En dat wil je dan niet hebben, dat snij ik er dan af.
1: Dan zet hij eigenlijk gewoon een keukenmesje in die paddenstoel. Ja. En dan gaat het er heel makkelijk van af, hè?
3: Ja. Eigenlijk moet ik hem gewoon eraf snijden. Zo, kijk.
1: En wat gaat er dan nu met deze paddenstoel gebeuren?
3: Deze die wordt nu gedroogd. Die wordt in plakken gesneden. Die gaat in de droogmachine. Dan komt hij de kurk droog uit. En dan vermalen we hem tot poeder. En

0: Dat poeder, dat kunnen we pillen maken. En dat is dan de pil die je zeg maar kan eten, slikken. Omdat het daar positieve invloed voor je hersenen voor heeft.
1: En voor nu is dit eigenlijk de enige soort die je hier op dit moment kweekt.
0: Ja.
1: Maar je hebt grote dromen. Je wil verder.
0: Ja. Er zijn 6 soorten die je op koffiedik of stadse reststromen kan laten groeien. De koningsoesterzwam, maitake, wat hebben we nog meer? De king.
1: Het zijn ook allemaal moeilijke namen, hè?
0: Nou ja, ik kan ze nu even niet. Even kijken. Nee, het valt mee. Het valt mee. Ik zocht er. Oh, shiitake had ik die al genoemd. Die groeien er ook op. Oesterzwammen, koningsoesterzwammen, maitake. Nou, daar vergeet ik er nog 2. En we hebben ook deze. Dit is een growkit, zoals we noemen. En dat is, daar kun je thuis op je eigen koffiedik kweken. En die wordt op 4 plaatsen verkocht in de regio. Proef op de Weimarstraat. Boerderij het Geertje, wellicht bekend in de regio. Weidehorst in Wassenaar. En de Wereldwinkel in Zoetermeer.
1: En dan kunnen mensen dus gewoon thuis hun eigen paddenstoelen kweken. Die
0: koffiedik. Ja, koffiedik. En dat is dan de oesterzwam. En deze kit die kan je dan blijven gebruiken.
1: Nou, dat klinkt goed, Ludo. Heel veel plezier en succes vandaag.
0: Dankjewel. Dat gaat een feestje worden.
2: En voel jij je hersencapaciteit al wat groeien? Gewoon in het nabijzijn van deze zwammen?
1: Ik denk dat mijn IQ intussen met heel veel aantallen is gegroeid.
2: Nou, ik ben zo ontzettend benieuwd naar alle intelligente bijdragers die je nog gaat doen in Westerbakker. Maar geen druk verder, hoor.
1: Komt helemaal goed.

0: Nederlandse band uit Groningen, Splitsing. De grootste hit was natuurlijk Wind en Zeilen uit 1985. Maar de opvolger, deze mag er ook zijn, Recht uit het hart. Zo, is dat tweede broodje al klaar eigenlijk, Mer?
1: Ze zitten in de grill, dus ik kan ze bijna voor je gaan vullen.
0: Het is toch erg eigenlijk. Maar hij was echt, echt lekker.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik moet eerlijk bekennen. En we krijgen er heel veel reacties op, want mensen ja, die herkennen dit natuurlijk wel. Want ik had natuurlijk ook nog een broodje shawarma na het uitgaan. Maar dat was dan in de zeros of het...
1: Precies, maar dat begon dus in de jaren 80.
0: Ja, dat is grappig.
1: Dat we dat allemaal deden. Ja, dat is absoluut gebleven. En was ze daarvoor, dan aten geen idee. Maar dat broodje shawarma met die sla erin, dan had je toch nog het idee, je was gezond en ik nog loksaus.
0: Mm. Ja, inderdaad, ja. Goedemorgen, Meer en Jorinda. Ja, dat broodje, Meer, wat jij gaat zeggen, dat was toen, hadden we toen nog niet bekendgemaakt na het stappen. Maar een broodje speklap of schnitzel bij de Vrijheid, die ging er ook altijd wel in. Groetjes van Marcel. Ja, dat is ook gewoon een vette hap natuurlijk.
1: Ja, dat is ook een heerlijke. De Vrijheid was daar wel iconisch om die speklap.
0: Mijn eerste ervaring met de broodjes Pharma, toen zag ik iedereen met al die saus op het gezicht aan het kliederen. Nou, ik dacht echt niet. Dat is niks voor mij. Het heeft een paar maanden geduurd tot ik een keer toch alleen in de shawarma-tent was en dacht, nou, ik ga het proberen. En toen heb ik ontdekt hoe zalig het was. Groetjes van Hans.
1: Geweldig. En Kirsten, die at ze in Schoonhoven na het stappen bij discotheek De Flash. Die bestaat helaas niet meer. En daarna doorhalen bij café De Tol. Lekker met shawarma daar eten. Saus zat in bakjes, herinnert ze zich. Rode saus met stukjes paprika of knoflooksaus.
0: Mm. Mm, lekker, ja. Ja, daar heb ik ook nog wel gezeten. Café De Tol trouwens.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker, ja. En, want ik kom daar natuurlijk ook uit de buurt. En Alex, die zegt, ja, het water loopt me in de mond. Eerst naar de discotheek in Ede. En daarna even zo'n swarmaatje of drie halen. En twee bakjes saus per broodje.
1: Ja, dat snap ik.
0: Zo'n emoticon met de handen voor de hoofd. Nou, heerlijk klinkt dat. Ja, we gaan morgen iets zoets doen. Ook lekker. Maar dit is wel wat een
1: topper.
0: Topper, wat een goed idee was dit van Reinhard Roemer.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, op hetzelfde tijdstip als dat je het normaal doet na het uitgaan, doen we het nu 's ochtends vroeg.
1: Heerlijk.

0: Klaassen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: De stembus voor het mooiste woord van de regio is open. We bellen straks weer met iemand die een woord heeft aangeleverd. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
14: Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. In 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de gang. In de Prinsessenflats en de Lekkenborg belt de flatcoach geregeld aan bij bewoners voor een praatje of om te zien hoe het met ze gaat en of ze extra hulp nodig hebben. En Den Haag houdt een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 wijken: Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Benoordenhout en Ypenburg. Bij een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en internet. En voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar in Den Haag geoefend met bewoners. Meer regio nieuws 8:30. Nu het andere nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
16: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
15: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
17: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
15: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
29: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
30: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: het album Bad. En ja, iets zegt wel dat dat een enorm goed album was. Dit was namelijk de 6e single.
1: Ja, het was fantastisch. En hij had zo'n invloed. Ja. Ik had ook zo'n rood jasje.
0: Oh ja, van, was het van Thriller, toch?
1: Ja, precies.
0: Dat was het rode jasje.
1: Ja, ja, dat was ik helemaal de bom.
0: Ja,

0: Het zou kunnen dat hij een beetje ruikt inmiddels naar knoflook. Want de mok staat hier al even. Is toch een beetje, ja, alles walmt hier. Ja.
1: Die kan er ook knoflooksaus in doen. En dan ook, gewoon lekker wat in dippen. Dat is ook helemaal handig.
0: Ja, zeker. We hoorden net dat je op koffiedik ook nog champignons kan verbouwen.
1: Precies.
0: Dus je kan er van alles in doen. De enige echte Radio West mok, hij is prachtig.
1: Hij is prachtig, hij is stabiel. Hij drinkt lekker aan je mond. Hij heeft een goed gevoel. En ja, ik zie al meteen smikkelen en smullen.
0: Lekker, ja.
1: En hij heeft een mooie opdruk. Dus die kan je krijgen. En dat is gewoon het enige wat je moet doen. Is nu die telefoon pakken. Toets, draai 070-390-5454. En dan heb jij gewoon zomaar die koffiemok. Je hoeft geen antwoord te geven op ingewikkelde vraag. Je hoeft niet op je hoofd te staan. Je hoeft niet te zingen. Weet ik veel. Gewoon zomaar gratis kan jij die koffiemok van ons krijgen. Als jij nu belt 070-390-5454.
0: Draaien, dat is wel heel erg jaren 80.
1: Ja, dat klopt. En dan ging het weer fout. Dan was je dus bezig met dat telefoonnummer. En dan deed je verkeerd. En dan moest je alles weer opnieuw doen.
0: Ja, inderdaad. Nou, we hebben een beller. Zet jij hem erop? Ja, daar komt hij. Ja. Goedemorgen, met wie?
2: Met Astrid.
0: Hallo Astrid, goedemorgen. Heb je heb je koffie al op vanmorgen?
2: Ik ben koffie aan het drinken.
0: Oh, en wat voor mok zit dat?
2: Wat zegt u?
0: In wat voor mok zit de koffie?
2: In een grote mok.
0: En wat
2: maar niet zo een als jullie hebben.
0: Nee, die is niet zo mooi. De mok waar je nu uit drinkt. Nee, ik hoor het inderdaad, ja.
2: Even de telefoon harder zetten.
0: Oh ja, dat is goed. We wachten even. Is het gelukt, Astrid?
2: Ja hoor.
0: Hoor je mij nu goed?
2: Ja hoor, prima.
0: Maar de mok waar je nu uit drinkt, die is vast niet zo mooi als de mok die je gaat krijgen.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja, inderdaad, ja. Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Oh, dat is lekker simpel. Ik heb goed nieuws, Astrid, want die koffiemok, die enige echte Radio West koffiemok, die is voor jou.
2: Dank je wel.
0: Blijf nog even aan de lijn en dan gaat Meert helemaal met je regelen.
2: Oké, dank je.
0: Veel plezier ermee, hè. Fijne dag.
2: Ja hoor, dank je wel.
0: Doeg.
2: Dag.
0: En dan gaan wij naar Gouda. Dat gaat eigenlijk ook over een kopje koffie drinken. Of een praatje aan de deur. In 4 grote woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach de komende tijd namelijk regelmatig aanbellen. De gemeente wil hiermee eenzaamheid voorkomen. En ervoor zorgen dat de bewoners zelfstandig kunnen wonen. We praten er even over met de wethouder in Gouda, Sjane Marie Koppers. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja.
0: Ja,
3: ook met een kopje koffie bij de hand, maar niet in jullie mond.
0: Nee, nou, we kunnen ervoor zorgen hoor, dat is geen probleem. Ja, kijken we eigenlijk te weinig naar elkaar om dat er zo'n speciale coach nodig is?
3: Nou, in de flat waar we het over hebben, en dat gaf je net al heel mooi aan, zien we dat mensen ouder worden. En dan neemt automatisch, niet altijd, hè, we hebben ook mensen die dat heel lang volhouden, toch door, ze komen wat minder buiten de deur, hun partner vervalt of overlijdt. Dan zien we mensen toch wel wat vereenzamen. En we willen eigenlijk voorkomen dat dat zodanig erg wordt dat men echt vereenzaamt. En daarom willen we nu die flatcoach gaan inzetten. Ja. We werken er al mee en we zien ook dat dat echt wel helpt om even een praatje te maken. En te zeggen, heb je iets anders nodig? Hoe gaat het met je? En ja, die resultaten die we nu zien zijn best al heel positief.
0: Ja, en komt zo'n flatcoach ook binnen bij mensen als ze dat willen? Inderdaad, om letterlijk zo'n kopje koffie te drinken? Of is het meer aan de deur van, kan ik je ergens mee verder helpen?
3: Nou, dat hangt een beetje af van wat de persoon natuurlijk wil. Want we zijn niet opdringerig. Hè. We komen niet controleren of het allemaal goed gaat. We komen inderdaad kennis maken en dan kan dat inderdaad zo zijn. Maar we organiseren ook, de flatcoach organiseert ook bijeenkomsten als mensen gewoon niet prettig vinden dat iemand binnenkomt. Dus dat wordt een beetje het is echt aftasten wat mensen willen, nodig hebben. En we gaan zeker niet controleren en we gaan zeker niet opdringerig zijn. Dat is niet de bedoeling.
0: Maar wat voor situaties komt zo'n flatcoach tegen tot nu toe?
3: Soms is het heel simpel. Er loopt natuurlijk al heel veel zorg rond in de flats, hè? De professionele zorg. Maar soms kan het ook zijn dat mensen zeggen, nou, ik ontmoet helemaal niemand meer. Ik zie alleen maar de schoonmaker van, die komt schoonmaken. Maar is er iemand bijvoorbeeld die met mij samen nog een kop koffie kan drinken of een gesprek, iets kan organiseren? Ik zou best gezamenlijk een activiteit willen organiseren of ik wil deelnemen aan iets. Ja, dat is wat die flatcoach dan eigenlijk heel laagdrempelig, dat is dan een mooi woord, organiseert en doet. Die brengt mensen met elkaar in verbinding. Ja. Dat is wat deze persoon doet.
0: Letterlijk eigenlijk, dat je dus ook met iemand anders uit dezelfde flat bijvoorbeeld een spelletje gaat doen of even een wandelingetje kan maken.
3: Ja, zoiets. Dus heel simpel. En dat lukt bijna niet als je inderdaad, of omwille dat je niet meer zo mobiel bent, of omdat je... Nou, het is best een grote stap voor mensen om zomaar contact te leggen met mensen.
0: Ja.
3: Dat zien we eigenlijk bij alle leeftijdsgroepen wel een beetje.
0: Ja,
3: dus dat is wat deze coach doet.
0: Ja, we kregen ook nog een vraag van een luisteraar, want het zat al heel even in het bulletin, dit nieuwsbericht. En die schrijft, ik vind het eigenlijk niet zo handig om bekend te maken dat er een coach kan aanbellen bij flats. Want ja, misschien komen er dan ook mensen misbruik van maken die nu daar gaan aanbellen en zeggen, ja, ik ben een flatcoach, maar die komen uiteindelijk je huis leeg halen. Is daarover nagedacht eigenlijk?
3: Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Dus we doen heel veel aan voorinformatie. Hè? Dus het gezicht van de flatcoach, die heet Angelique trouwens, die is bekend. Van tevoren wordt goed aangegeven, we hebben op deze flat een flatcoach, hè? Een verbindingsofficier of een verbindingspersoon. Ze ziet er zo uit, ze heeft een badge, ze komt daar vandaan. En het is dus niet zo dat, hè, je ziet dat natuurlijk bij de politieagenten, dat iemand in een uniform aanbelt. Ja, dat is gezagsdrager. Dat is best een groot probleem bij mensen, bij oudere mensen. Nou, we proberen er echt alles aan te doen om te bekend te maken hoe deze persoon eruit ziet, wie het is, dat ze zich moet, een badge heeft. Dus we proberen er echt alles aan te doen om te voorkomen dat er zomaar iemand aanbelt en zegt, ik ben nu de flatcoach van deze flat.
0: Ja, het is ook wel fijn dat het gewoon één iemand is, kan ik me voorstellen. Dan raak je ook echt vertrouwd met die persoon.
3: Dat is denk ik, dat is de spijker op de kop. Het is echt een vast persoon, niet iemand anders. En die kan die vertrouwensrelatie dan ook opbouwen.
0: Ja.
3: Dat is gewoon goed gezegd, ja, helemaal waar.
0: Ja, is dit nou een pilot waarbij wordt gekeken of het misschien nog meer flatcoaches aan de gang kunnen gaan bij andere wooncomplexen?
3: Nou, wat we hopen is, en dat komt ook wel naar voren. Soms heb je een aanname over een flat. Dat je denkt, nou, het heeft ook met wonen te maken. Hè? Hoe ziet de flat eruit? Dat daar misschien meer eenzaamheid zou zijn. En dat blijkt dan in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Dus wat we eigenlijk hopen is dat we een goed beeld hebben. Dat datgene wat bewoners zelf kunnen, dat we dat kunnen faciliteren. Dat die verbinding wordt gelegd. En dan zou het best wel eens kunnen zijn, de 24 uur die nu wordt ingezet, dat we zeggen, nou, voor deze flat is dat nu nog helemaal niet zo nodig.
0: Ja.
3: En dat is wat we eigenlijk... dus dat kan ook. Maar we hopen na 2 jaar en 4 maanden wel te kunnen zeggen, nou, dit is zodanig succesvol. We kunnen misschien daar een beetje afschalen. En daar zetten we inderdaad. Dan gaan we in een andere plek, op een andere plek verder. Dat is wat we hopen.
0: Ja, precies. Dat er dan in ieder geval genoeg contact onderling is gelegd eigenlijk.
3: Ja.
0: Dat niet meer nodig is. Ja, dat is een mooi doel, lijkt mij inderdaad. Wethouder Sjanne-Marie Koppers van Gouda, bedankt even voor de uitleg vanmorgen.
3: Nou, graag gedaan.
0: Heel druk.
4: West wordt wakker, we praten je even bij.
0: Ik doe eens even in radiowest.nl. Oh ja, dan kan je stemmen op het mooiste woord.

0: anderhalve maand geleden overleed ze, Bonnie Tyler. En dit was haar grootste hit, Total Eclipse of the Heart.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, je kan nog een paar dagen stemmen op het mooiste woord van de regio. Daar zijn we toch de hele zomer druk mee geweest. En wat ontzettend leuk dat er zoveel mensen hebben meegedaan.
2: Fantastisch. En uit zo breed ook van de regio.
0: Ja, inderdaad. Overal vandaan kwamen de woorden. En dat maakt het ook leuk dat je echt kennis maakt met elkaars dialectje.
2: Elkaars taal en de rijkheid ook weer, hoe mensen woorden omschrijven.
0: Ja, absoluut inderdaad. Ja, soms op een hele grappige manier. Soms echt een woord dat je denkt, waar komt dat vandaan? Maar ja, dan is dat zo gegroeid. En we hebben de 5 woorden uitgekozen die nu in de finale staan. En we nemen ze nog even door. We hebben het Schevenings kokenbak.
2: Pannenkoek.
0: Oh, heerlijk. Ik zag het gisteren nog op de menukaart staan. Toen dacht ik niet pannenkoek, maar toen dacht ik, hé, dat is kokenbak. Wat leuk. Westlands plukkenjal.
2: Dat betekent, hey, hoe gaat het met je? Of heb je al verkering?
0: Ja,
2: oelala.
0: Ja. Keun is het leuke woord van het Noordwijks.
2: En dat betekent gewoon leuk.
0: Heel simpel eigenlijk. Ook een beetje een stout woord uit het Katwijks. Kietekaaien.
2: Ja, dat betekent heimelijk knuffelen. Maar Gwen, onze Katwijkse held, die wist te vertellen dat dat ook iets meer ondeugends betekent.
0: En het Haagse woord, ja, dat komt eigenlijk helemaal niet uit Den Haag bij ons, in ieder geval. Goedemorgen, Yvonne.
3: Hallo.
0: Want waar kom jij vandaan?
3: Ik kom zelf uit de Zilk.
0: Ja. En hoe kom je dan bij een Haagse woord? Of een Haagse zin is het zelfs?
3: Nou, dat heb ik vroeger eens een keer gehoord van een Hagenaar of een Hagenees. Dat is ook nog verschil in, hè?
0: Ja, zeker inderdaad. Ja.
3: Ja,
0: ik vind het meer een uitspraak voor een Hagenees,
2: ja,
0: denk ik.
2: Absoluut, okay, absoluut. Ja. Helemaal met je eens. Ja.
0: En je dacht toen je dat hoorde, dacht je, hey, dat is grappig.
3: Ja, ik onthoud dat soort dingen. Vind ik leuk.
0: Want in de buurt van Lisse wordt er toch ook wel een beetje dialect gesproken?
3: Ja, in Lisse, of in de Zilk dan, hebben ze het over de warf. En het is van zijn, die dingen. Maar ik heb dat nooit gedaan.
0: Nee? Je hebt dat niet overgenomen?
3: Nee.
0: En vind je het Haags dan een leuker dialect?
3: Ik vind dat wel, klinken, ja.
0: Ja.
3: Lijp zuurdeeg.
0: Ja, wat zei je nou, het zuurdeeg?
3: Lijp zuurdeeg.
0: En wat is dat?
3: Gek, joh. Lijp zuurdeeg.
0: Welke zin gaat het op dit moment over? Wat is er genomineerd in de finale?
3: Ik schraap even mijn keel.
0: Ja.
3: Gaat even lekker in je eigen sterfbed leggen.
0: Ja, ik vind dat je het wel voor een listenaar, dat je het wel goed uitspreekt.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ik heb mijn best erop gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Gaat even in je eigen sterfbed leggen. Wat betekent het?
3: Ja, bemoei je er niet mee.
0: Ja.
3: Rot op.
0: Ja, precies. Ja, bemoei je met je eigen zaken. Ja.
3: Ja, precies.
0: Ja, het is wel. Ja, ik vind het altijd wel een hele creatieve taal, dat Haags.
3: Ja. Ik vind ook dat iemand uit de Achterhoek ook kijkstijger heeft bedacht. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat is zo, inderdaad. Ja, ja, dat is die toren bij het Binnenhof waar je kon opklimmen. De kijkstijger. Ja. Yvonne, vind je het leuk dat je genomineerd bent? Zelfs met een woord wat dus helemaal niet uit je eigen...
3: Ik vind het wel bijzonder,
0: Ja. Je kan erop stemmen. Ik heb even gegluurd in de tussenstand. Maar het gaat helemaal niet goed met jouw woord.
2: Oh,
3: nou, dat is ook niet erg, hoor.
0: Hij staat op dit moment op de laatste plek, Yvonne.
3: Dat is ook niet erg.
0: Nee, niet erg. Nee. Maar ik geef je wel de kans om nog even een goede oproep te doen om te stemmen op jouw woord, op jouw zin.
3: Nou, als je het leuk vindt, als je het erg leuk vindt, dan kun je op mij stemmen.
0: Ja, inderdaad. En dat kan via radiowest.nl. Dan kan je stemmen op al die woorden natuurlijk. Maar ook op die Haagse zin. En ook op al die andere. Ik ga toch even een beetje zal ik een tussenstandje doen? Is dat leuk?
2: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, want op plek 5 staat dus, gaat even op je sterfbed leggen. Op 4 staat plukkenjal. Op 3.
3: Dat vind ik ook leuk.
0: Ja, die is ook leuk, hè? De Westlands. Op 3 staat Keun.
2: Leuk.
0: Ja, Noordwijk. 2 is op dit moment Kietekaaien.
2: Ja, heimelijk knuffelen, Katwijk. Ja.
0: En 1 is nipt op nummer 1, kokenbak.
2: Kokebak, Scheveningen, pannenkoek. Ja. Oeh, spannend.
0: Dus ben je ze hier niet mee eens? Snel naar radiowest.nl gaan. Of misschien wil je Scheveningen nog wel een grotere voorsprong geven. Dan kan je natuurlijk ook stemmen via radiowest.nl. En als je dat nou lastig vindt, kan je ook altijd even een appje sturen naar naar 070-307-8080. Of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. Yvonne, leuk dat we even konden bellen.
3: Dankjewel, het mogen de beste winnen.
0: Zo is het. Misschien tot maandag. Misschien heb je nog wel een enorme stijging in die lijst. Want dan maken we natuurlijk de winnaar bekend zo rond 7:45. Ga stemmen. Dit is Take On Me van Aha.

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Twee hele belangrijke vragen. Doe jij tennis in je sportnieuws, Martin?
12: Nee.
11: Nee.
13: Zal ik het dan doen?
12: Ja, doe jij maar.
13: Dan kan jij weer reageren en doe je toch weer tennis.
11: Heren, Dit is de bedoeling dat dit buiten de uitzending omgaat.
13: Dit moet je voorbereiden altijd. Ja, maar de Swarma gooit weer niet goed in het eten.
11: Nee. Jordi, Doe jij straks het weer? Ja?
13: Ik doe mijn bril af.
11: Jordi?
12: Ja?
11: Ja, doe jij straks het weer?
12: Ja.
11: Ja, oké. Nee, want dan doet Reinhard het niet.
13: Nee,
11: dus dat bij deze afgesproken.
12: Oh, oké, anders heb je misschien dubbele dingen.
11: Ja, precies. Ja.
14: En wie maakt de grapjes?
13: Jordi doet het weer, want dat deed hij 1 uur geleden ook al.
11: Laten we daarmee stoppen. Ja. Reinhard.
13: Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 best verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningendorp, Ypenburg en het Benoorde Hout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon, internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar dus geoefend met bewoners, zegt projectleider Mariette van Dalen.
15: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
13: Niet alleen in Den Haag, ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt zo'n proef, zo'n pilot gehouden met noodsteunpunten. Vorig jaar zijn 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag in Nederland. 65 mannen en 38 vrouwen. Dat is het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de 4 grote steden het meest voor. Afgelopen 5 jaar was dat goed voor 1/4 van alle slachtoffers, met in Den Haag 12 doden. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. In 2025 is de helft van de vrouwelijke slachtoffers vermoord door de eigen partner of ex-man. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting van Wateringen. De politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. In 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de slag. Bewoners van de Prinsessenflats en de Lekkenborgflat krijgen geregeld een bezoekje, waarbij de flatcoach ook kijkt of ze ergens hulp bij nodig hebben. De Goudse wethouder Sjane Marie Koppers legde het project vanmorgen uit in West wordt wakker.
15: Er loopt natuurlijk al heel veel zorg rond in de flats, hè? De professionele zorg. Maar soms kan het ook zijn dat mensen zeggen, ik ontmoet helemaal niemand meer. Ik zie alleen maar de schoonmaker. Maar is er iemand bijvoorbeeld die met mij samen nog een kop koffie kan drinken?
13: Over de veiligheid is ook nagedacht, zegt de wethouder.
15: Nou, we proberen er echt alles aan te doen om bekend te maken hoe deze persoon eruit ziet, wie het is, dat ze zich een badge heeft. Dus we proberen er echt alles aan te doen om te voorkomen dat er zomaar iemand aanbelt en zegt, ik ben nu de flatcoach van deze flat.
13: Het gaat in Gouda om een proef die eenzaamheid moet tegengaan en contact onder bewoners moet versterken. Een flatcoach verleent geen zorg, daar zijn anderen voor. En tennister Arantxa Rus heeft in de tweede kwalificatieronde van de US Open haar landgenote Suzanne Lamens verslagen. De Westlandse, de nummer 203 op de wereldranglijst, won met 6-3 en 6-4. Rus treft in de derde en laatste kwalificatieronde Suzanne Bandecchi uit Zwitserland. Het hoofdtoernooi van de US Open in New York begint zondag.
11: We gaan naar Jordi Bloem, Jordem, al even. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Jorinda.
11: Ja, vanavond code geel. Het is natuurlijk ook wel een beetje een sport- en een uitgaansavond, die donderdagavond. Hoe laat moeten we binnen zijn?
12: Nou, ik zou zeggen vanaf een uur of 8-9, dan kan het stevig tekeer gaan. Kan, want het is nog steeds niet helemaal zeker. Er zijn ook weer modellen die zeggen, trek meer over het zuiden en midden van het land. Krijgen wij er maar iets van mee. Maar goed, dat is nog eventjes afwachten. Dat is nowcasten, dus in het nu forecasten is dat eigenlijk het nu verwachten. Dus je kunt nu nog niks zeggen, maar vanavond wat meer. Dus ik zou, begin vanavond kun je nog gewoon sporten. En ondertussen zou ik ook wat dingen binnenhalen. Want als die buien komen, zijn het meteen buien met veel regen en water in korte tijd, misschien wel plaatselijk wateroverlast, windvlagen, dat je opeens even stevige wind hebt, ja. En ook wat hagel.
11: Dus alle plantjes en potjes, die moeten lekker naar binnen.
12: Dat zou ik even binnenzetten. Maar het is niet zo dat het hele avond tot buien komt. En waarschijnlijk pas laat op de avond en vooral ook in de nachtperiode. En dan is het inderdaad afwachten hoe zwaar worden die buien dan in onze regio. Dus even afwachten. Maar nu is er nog eigenlijk niks aan de hand. Ja, je ziet wat bewolking. Vanmiddag is er weer wat meer zon. En dan is het 26 of 27 graden. Nu is het ongeveer 17 buiten, dus er komt nog aardig wat bij. Met een oost-zuidoostelijke wind, meestal matig. En vanavond en vannacht wat minder wind buiten de buien om. Die draait geleidelijk ook naar zuidwest of west. En die wind, die hebben we ook de dagen daarna vanaf morgen. Want die zuidwestelijke wind gaat toenemen en gaat een aantal buien teweeg brengen. Morgen vooral in de middag en avond. Daarvoor zou het in de ochtend nog wel eens mee kunnen vallen. Morgenmiddag 22 graden, duidelijk minder warm. En dus die wat toenemende zuidwestenwind. Later aan de kust windkracht 6. En ook in het weekend en begin volgende week een beetje datzelfde weer. Stevige zuidwestenwind, soms een zonnetje, maar ook donkere luchten. Af en toe regen of onweersbui. Ja, heel bestendig is het niet. Er is nog steeds een mogelijkheid dat het ergens later in de week wel weer wat beter wordt. Wat meer zon, vaker droog en middagtemperatuur nog steeds net boven de 20 graden. Dus wie weet komt er, ik houd het erin, een klein nazomertje op gang in de loop van volgende week.
11: Nou, daar hou ik me aan vast. Dankjewel, Jordi.
12: Ja, graag gedaan.
11: En dan gaan we ook nog naar de ANWB. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jorinda. Ja, tot dusver gebeurde er weinig op de wegen bij ons. Maar goed, op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, er staat nu wel een lange file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude. 8 kilometer stilstaand verkeer met een uur extra reistijd. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. En omdat de weg dus helemaal dicht is, kun je maar beter omrijden. Dat kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld via Wassenaar over de N44 en de A44. Ja, hou daar dan wel rekening met wat extra drukte op de N44. Bij Wassenaar Noord nu 10 minuten extra reistijd. De andere kant op vanuit Amsterdam tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
11: Dankjewel.
14: Graag gedaan.
13: Dat was het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
16: West wordt wakker.

0: Liedje speciaal gemaakt voor Martin Bruin. Crazy van IJshouse.
1: Sorry, Martin.
0: Wat zit er nu weer in Martin Bruin's brievenbusje?
2: Ach, god toch.
0: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben post.
2: Leuk.
0: Ja, voor Martins brievenbusje. ADO is nog op zoek naar onder andere een middenvelder en een rechterspits. Bel Mark Wotten even om voor te stellen om Sam Stijn te huren van Feyenoord. En om Kevin Monsialo van FC Den Bosch over te nemen. Groetjes van Marcel de Koning. Kan je dat even doen?
2: Ik ga hem vanmiddag bellen, ja. Maar ik denk dat Sam Stijn buiten het budget valt.
0: Oh ja, denk je, die is te duur inmiddels?
2: Ja, die verdient het salaris dat wij met de drie hier nog niet verdienen. Dus ik denk niet dat dat gaat lukken.
0: Nee. Maar verder, Kevin Monsialo wel eens?
2: Ik ken hem helemaal niet.
0: Nee, van FC Den Bosch.
2: Oh, wij zijn in Den Bosch, Nou, ik heb wel heel veel familie in Den Bosch wonen, maar ik zal ze vandaag even bellen.
0: Je moet wel op de hoogte blijven.
2: Ja.
3: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, Martin, wel andere ADO-spelers die er al bij komen.
2: Ja, ik
0: je had het gisteren al een beetje voorspeld, hè?
2: Ja, ik heb gisteren een risico genomen. Want je hebt er altijd... Martin, voorspellingen moet je nog niet op de radio zeggen. Want dat is levensgevaarlijk. Ja. Want er kan iets tussenkomen. Maar mijn voorspelling van gisteren was in ieder geval heel goed. Een verdediger, Jonas Jensen Abel, heeft een contract tot 2028 getekend. Nou, zitten we alleen nog op de spits te wachten.
0: Ja. En wie had je daar nou genoemd?
2: Ja, dat heb ik
0: of die had je nog niet genoemd?
2: Nee, die heb ik nog niet genoemd. Nee. Ik ga dat ook niet doen, ook, want dan krijg ik dadelijk weer een commentaar.
0: Ja, hij is er volgende week weer, hè? Dus ik moet nu weer oppassen.
2: Ja, daar kom ik dadelijk weer op terug.
0: Oké. Okay. Dan gaan we ook nog naar het damesvoetbal, want er wordt ook Champions League gespeeld. PSV had niet zo goed gedaan, hè?
2: Ja, het was gisteren een damesavond, maar jee, meneer, zeg. Feyenoord. In de Europa Cup tegen Anderlecht. 2-1, nederlaag. Return 2 september. PSV tegen Kogen.
0: Ja.
2: Uit Noorwegen. 0-1.
0: Ja.
2: Ook niet goed. Ajax, nou ja, daar kan je dan mee leven tegen Real Madrid. 0-2. Het was geen damesavond gisteren.
0: Nee, geen goed voetbalavond.
2: Nee, helaas.
0: En volgende week dus de returns. Dus, ja.
2: Ja, er is nog kans.
0: Nog
2: kijk,
0: kans, maar...
2: je hebt nog 90 minuten. Maar ja, als ik al die... ik wil die dames niet vandaag weer allemaal op de app hebben. Maar... Het was gisteren geen damesavond.
0: Nee, we hebben er net enorm over onderhandeld, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Ja?
0: Wel tennis, geen tennis, maar je doet toch een beetje tennis.
2: Ja, ik doe toch een beetje tennis, want er is gisteren toch iets unieks gebeurd. Van Zandschilp, die moest tegen Luciano Dardari uit Italië. En hij schitterde werkelijk

0: daar in Winston. En hij klopte die speler met 6-1, 6-0. En de teletext die was lovend. 6-1, 6-0. Het was tennis van bijzonder niveau. Nou, er is nog hoop.
1: Nou, dat is mooi inderdaad, ja.
0: Er is nog hoop.
1: Ook bijzonder niveau. In de Vuelta, toch nou een beetje Nederlands succes.
0: Ja, kijk, ik kijk altijd naar de Nederlandse ploegen, Visma. En gisteren was het weer prijs. Matthew Bremen van Visma wint na de tweede etappe nu ook de vijfde etappe. Hij werd geweldig afgezet door Wout van Aert en Christian Laporte. En het was eigenlijk appeltje-eitje.
1: Ja. En er staat op je lijstje ook nog dat je op trainingskamp gaat?
0: Ik ga op trainingskamp, ja, want ik moet dus volgende week weer even omzetten. Hè? Ja, voor er komt weer een van de grijze gobbelbol terug.
1: Ja, en we moeten allemaal weer even wennen.
0: Ja, moeten we allemaal even wennen. Dus ik ga vanaf vanavond in trainingskamp, zodat ik weer kan wennen aan zijn... Je begrijpt wat ik bedoel, hè?
1: Ja, zeg het maar.
0: Ja, aan zijn grijze haren en onze oude rompot.
2: En hij is jonger dan ik, hè?
0: Echt waar?
2: Ja, hij is jonger dan ik.
0: Ik dacht dat hij al lang met pensioen was.
1: Dat is niet te zien, hè?
0: Dat is ongelooflijk gewoon.
1: Ja, Taxi Theo moet ik ook weer uit de kast halen vanaf dinsdag.
0: Mag je niet vergeten je declaratieformulier in te leveren, hè, bij meneer Ruil.
1: Ja, dat doe ik allemaal gratis voor niets.
0: Want je weet te goed voor deze wereld.
1: Martin, heel erg bedankt weer voor deze week en dinsdag.
0: Ja, ik wil nog even meer bedanken.
1: Oh ja.
0: Ja,
2: ik vond het heerlijk.
0: Ik vond het geweldig om met je samen te werken.
2: Ik ook. Ik heb zoveel van de sport geleerd en ik ben veel meer een sportmeisje nu aan het worden. Nou, dankzij jou, Martin.
1: Nou, je hebt zelfs bloemen.
2: Ja, ik heb heel mooi. Ik ben er ontroerd van. Oh. Ik heb mooie rozen gekregen.
0: Je wordt hier toch maar neergezet. Het is je hobby of het is je beroep. Weet ik veel allemaal. Maar je hebt het uitstekend gedaan.
2: Nou, dankjewel. Heel lief van je.
0: Nou, goed zo.

0: werk je dus op een radioprogramma. En dan heb je dus drie maanden een invaller. En die zegt dan wel, net voordat de schuif open gaat, de microfoon open gaat. Ja, maar ik kan nu niet praten hoor. Want er zit nog een broodje sperma in mijn mond.
1: Dat is jullie schuld, hè?
0: Je staat er ook helemaal als een kok bij met zo'n theedoek over je schouder. Broodje in je hand.
1: Ik heb zo'n medelijden met mondhygiënisten. Moet

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
0: incendio!
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
10: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
12: Vodafone. Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
13: We gaan zo naar
14: 80 op de Beeldbuis.
13: En dan kijken we naar een programma uit de jaren 80. En dat is best knap op de radio. Maar eerst het nieuws, Reinhard Roemer.
15: Den Haag houdt een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het benoorde Hout. Bij een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en internet. En voor dat soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar in Den Haag geoefend met bewoners. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. En in 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de slag. In de Prinsessenflats en de Lekkenborgflat belt de flatcoach regelmatig aan bij bewoners voor een praatje en om te zien hoe het met ze gaat en of ze extra hulp nodig hebben. Bij Regio Nieuws hoor je straks om 9:30 nu het andere nieuws.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
17: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
16: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de 2 moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van 1 van de 2 vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
18: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder.
3: geslagen, geschopt. Ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
16: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wijnand Zwaan die is bij de ANWB.
14: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp is de extra reistijd 1 uur. De politie doet daar nu onderzoek. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Den Haag via Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. N44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 4 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
20: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
21: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
22: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
23: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
24: Dus het maken van staal wordt schoner.
25: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
26: Maar moet dat dan in Nederland?
27: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
22: En wat levert dat dan op?
25: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
22: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
28: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
29: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Het is eigenlijk te mooi om doorheen te praten hier. Oh, prachtig. Sting en Englishman in New York aan het begin van het laatste uur van Westwoord Wakker. West

0: En daarin duiken we in het tv-seizoen van de jaren 80.
1: 80 op de beeldbuis.
0: En dan laten we iets horen uit de jaren 80, wat er dan op die beeldbuis te zien was. Zat jij dan met de natte haartjes, denk je, voor de tv?
2: Al iets ouder, want ik was natuurlijk 11, 12 toen het decennium begon.
0: Dus je mocht al wat langer wakker blijven.
2: Ik mocht al wat langer wakker blijven. En de ruzie om wat er gezien mocht worden begon te ontstaan, inderdaad.
0: Te escaleren.
2: Precies. En we hadden dan wel ook nog een hele oude zwart-wit televisie, maar die moest je, geloof ik, 3 kwartier van tevoren aanzetten. En dan kwamen er ook nog zo van die strepen door. Dus als er wel een belangrijke serie was van Dallas of Dynasty, dan moest je vader toch overtuigen dat dat echt belangrijker was dan een of andere voetbalwedstrijd.
0: Ja, en lukte dat dan?
2: Nee.
0: We gaan niet Dallas of Dynasty horen. Dat kan ik alvast verklappen, maar wat hoor je wel?
1: 80 op de beeldbuis.
3: Wij kunnen helaas niets doen voor u, meneer. Daarvoor moet u bij de wijkagent zijn.
4: Ja, maar waar kan ik die bereiken? Mijn bomen zijn bijna verdwenen.
3: Ja, de wijkagent is momenteel met vakantie. Probeert u de dienst Groenvoorzieningen eens?
4: Hallo, Groenvoorzieningen. Komt u onmiddellijk hierheen? Die tuinman heeft mijn boom nu bijna omgezaagd.
5: Waarom belt u de politie niet?
4: Ja, dat heb ik al gedaan!
0: Ja, dit is inmiddels van alle tijden. Want ik heb het in de jaren 90 zeker ook nog gezien. En het is ook wel weer terug van weg geweest. De afgelopen jaren. Dus welk programma gaat dit over? Als je het weet, dan win je een hele leuke prijs.
2: Dan win je een hele echte fijne jaren 80 prijs. Namelijk een boek Forever 80. Je herbeleeft de jaren 80 erin. De iconische jaren 80. De reclames komen erin voorbij. En aan de hand van die reclames, het Zwitserse levengevoel, de Benetton tot Buckler. En dat is een beetje een mooie reis door de jaren 80 met een andere bril op.
0: Welk programma hoor je hier?
1: 80 op de beeldbuis.
3: Wij kunnen helaas niets doen voor u, meneer. Daarvoor moet u bij de wijkagent zijn.
4: Ja, maar waar kan ik die bereiken? Mijn bomen zijn bijna verdwenen.
3: Ja, de wijkagent is momenteel met vakantie. Probeert u de dienst Groenvoorzieningen eens?
4: Hallo, Groenvoorzieningen. Komt u onmiddellijk hierheen? Die tuinman heeft mijn boom nu bijna omgezaagd.
5: Waarom belt u de politie niet?
4: Ja, dat heb ik al gedaan!
0: Snel bellen 070-390-5454. 070-390-5454. Als je er vandoor wil gaan met die mooie jaren 80 prijs en weet wat je net hoorde.

0: Ja, we bellen ze hoor. Het nummer 070-390-5454. Oh nee, dat is ons nummer. De Ghostbusters van Ray Parker Jr.
1: 80 op de beeldbuis.
0: We gaan het lekker kletsen over tv. Dat is altijd het allerleukste om te doen, vind ik. En dat doen we met René, die zit lekker in de auto. Goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Waar ben je nou onderweg?
2: Ik ben onderweg naar een afspraak in Ede.
0: Oh, dat is een stukje rijden.
2: Ja, nou, gewoon een kwartiertje, dan ben ik er.
0: Oh, dat valt mee. Je bent al flink onderweg.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja. De jaren 80, daar hebben we het natuurlijk de hele week al over. Waar keek jij het liefst naar?
2: Ja, eigenlijk, waar keek je het liefst naar in die periode? Ik denk best wel heel gevarieerd.
0: Ja.
2: Eigenlijk, ja.
0: Had je een favoriet programma?
2: Nou, laat ik zeggen, het programma waarvan ik dat fragment uitkomt, dat vond ik altijd wel een leuk programma inderdaad.
0: Oh, nou laten we dan gelijk daar naartoe gaan. Dan laat ik het nog één keer horen, René. En dan hoor ik daarna graag welk programma het is. Komt-ie.
1: 80 op de beeldbuis.
3: Wij kunnen helaas niets doen voor u, meneer. Daarvoor moet u bij de wijkagent zijn.
4: Ja, maar waar kan ik die bereiken? Mijn bomen zijn bijna verdwenen.
3: Ja, de wijkagent is momenteel met vakantie. Probeert u de dienst Groenvoorzieningen eens?
4: Hallo, Groenvoorzieningen. Komt u onmiddellijk hierheen? Die tuinman heeft mijn boom nu bijna omgezaagd.
5: Waarom belt u de politie niet?
4: Ja, dat heb ik al gedaan.
0: Ja, René, welk programma gaat het om?
2: Nou, het is sowieso een satirisch programma, maar ik denk dat het kans is dat het ook dat nog is.
0: Ja, heel goed, ja. Je twijfelde wel een beetje.
2: Nee, dat was eigenlijk wel het eerste wat in mijn hoofd kwam,
0: okay.
2: Dat
0: nog.
2: Ja. Ah, volgens mij was dat ergens eind jaren 80, maar dat weet ik niet zeker.
0: Oh, dat zou kunnen. Ik ga het even opzoeken voor je, maar waarom vond je het zo'n goed programma?
2: Nou, ik vond het op zich altijd wel grappig dat dagelijks herkenbare problemen in Nederland, zeg maar, op een leuke manier aan het licht gebracht werden.
0: Ja, en het komt inderdaad uit eind jaren 80, 1989 tot 2004 is het toen uitgezonden. En toen is het vorig jaar nog één seizoen geweest. Ik heb het wat later dan de jaren 80 natuurlijk gezien. Het is ook grappig vooral omdat er dus hele rare problemen zijn eigenlijk zonder oplossing. De een stuurt je weer van het kastje naar de muur. Die frustratie, dat is heel herkenbaar, denk ik. Vooral hoe ze dat natuurlijk brachten in dat programma.
2: Ja, ja, want dat gaat is daar nog weinig aan veranderd in deze tijd, want er gebeurt nog steeds.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in, inderdaad. René, dit programma, ook dat nog, levert je wel een hele mooie prijs op meer. Wat gaat er richting René?
6: Nou, er gaat een boek richting René. En dat boek dat is gebaseerd op de reclames van de jaren 80. Dus de reclames van Benetton, die kleurrijke reclame. De reclame van Buckler, weet je nog wel, dat alcoholvrije bier. Nou ja, op die manier word je de hele decennium mee doorgenomen. En heb je een andere invalshoek op dat bijzondere jaar, 10 jaren.
0: Was dat Buckler dat toen helemaal flopte vanwege Joep van Teck.
6: Ja, en ik denk dat hij tegenwoordig wel alcoholvrije bier deed. Maar toen werd hij liever doodgevonden dan Buckler te drinken.
0: Nou, het boek gaat naar je toe, René. Veel plezier ermee.
2: Hey, super, dankjewel.
0: Oké, fijne dag.
2: En een adres heb je voor mij? Ja, dat heb je.
0: Nou, we gaan het toch even checken, maar het komt helemaal goed. Doeg!
2: Oké, dankjewel. Joep, doei.
0: Dit zijn de Bengals. Walk like an Egyptian. Radio West.

0: Je zou de Bengals zomaar kunnen aanvragen voor...
1: Vrijdag verzoekdag.
0: Ja, morgen dan draaien we zoveel mogelijk verzoekjes van jou. Uit natuurlijk de jaren 80. Dat is eigenlijk de enige eis. Mag een grote hit zijn geweest, een goede klassieker. Of misschien wel iets juist onbekenders waar je een mooie herinnering aan hebt. Je kan jouw verzoek doorgeven via 070-307-8080. Dat is ons appnummer. Je kan ook mailen natuurlijk naar westwordwakker@omroepwest.nl. Normaal kan je je verzoekjes doen natuurlijk bij Bas of in het weekend bij Muziek van Alle Tijden. Maar nu kan het gewoon de hele dag door. En we draaien er zoveel mogelijk. Snel doorgeven dus. Dit is je kans om je te moeien met onze playlist 070-307-8080. Of mail naar westwordwakker@omroepwest.nl. Nou, deze bijvoorbeeld, Los Lobos, kan ook.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben dino-snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed vond te liggen en ik kan niet meer goed praten en ik kan niet meer naar de wc en het wordt één ellende troep ten koste van een ander die jou moet verzorgen, dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
15: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
16: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
17: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
18: Op de seconde is het 9:30. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
19: De A4 is in de ochtendspits afgesloten tussen Leidschendam en Leiden in de richting Amsterdam. Aanleiding is een politieonderzoek ter hoogte van Leiden en Zoeterwoude-dorp. Op die plek is kort daarvoor een ongeluk gebeurd. Verkeer werd vanmorgen omgeleid via Wassenaar over de N44 en de A44. En of dat nog het geval is, horen we straks van Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vorig jaar zijn 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. 65 mannen en 38 vrouwen. Dat is het laagste aantal in Nederland sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de vier grote steden het meest voor. De afgelopen 5 jaar was dat goed voor een kwart van alle slachtoffers, met in Den Haag 12 doden. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. Bij de helft van de vrouwen die vorig jaar in Nederland werd vermoord was de eigen partner of ex-man de dader. In 4 woonflats voor ouderen in Gouda gaat een flatcoach aan de slag. Bewoners van de Prinsessenflats en de Lekkenborgflat krijgen geregeld een bezoekje, waarbij de flatcoach ook kijkt of ze ergens hulp bij nodig hebben. De Goudse wethouder Sjane-Marie Koppers legde het project vanmorgen uit in West wordt wakker.
20: Er loopt natuurlijk al heel veel zorg rond in de flats, hè, de professionele zorg. Maar soms kan het ook zijn dat mensen zeggen, ik ontmoet helemaal niemand meer. Ik zie alleen maar de schoonmaker. Maar is er iemand bijvoorbeeld die met mij samen nog een kop koffie kan drinken?
19: En ook over de veiligheid in het gebouw is nagedacht, zegt de wethouder.
20: Nou, we proberen er echt alles aan te doen om bekend te maken hoe deze persoon eruit ziet, wie het is, dat ze zich moet, een badge heeft. Dus we proberen er echt alles aan te doen om te voorkomen dat er zomaar iemand aanbelt en zegt, ik ben nu de flatcoach van deze flat.
19: Het gaat gaat in Gouda om een pilot die eenzaamheid moet tegengaan en contact onder bewoners moet versterken. Een flatcoach verleent geen zorg, daar zijn anderen voor.
18: Dan gaan we naar het weer, Jordi Bloem.
1: Vandaag zitten we in hele warme en vochtige lucht. Het voelt broeierig aan vanmiddag met 26 of 27 graden op de thermometer. Er zijn wat wolkenvelden, maar ook perioden met zon. En op de meeste plaatsen is het tot de avond of tot en met de avond droog. Vanavond later en vannacht, dan passeren waarschijnlijk enkele stevige buien. Misschien met onweer, plaatselijk veel regen, plaatselijk ook windstoten en hagel. Maar dat kan ook net buiten de regio gebeuren. Het wordt vannacht uiteindelijk niet veel kouder dan 17 of 18 graden. Vanaf morgen zitten we in een minder warme en wisselvallige periode. Morgen in de ochtend nog een beetje zon. Daarna vooral in de middag weer buien, mogelijk met onweer, veel regen. En een toenemende zuidwestenwind. Dan wordt het morgen ongeveer 22 graden. In het weekend nog wat meer wind uit het zuidwesten. Soms de zon, soms ook een regen- of onweersbui. En middagtemperatuur zo'n 22 graden.
18: En Wijnand Zwaan zit nog op zijn post bij de ANWB.
7: Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Bij Zoeterwoude-dorp is de parallelrijbaan dicht. Daar staat file vanaf knooppunt Ypenburg 11 kilometer met een uur extra reistijd. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. Voorlopig kan het verkeer beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, N44 en de A44. Op de N44 is inmiddels wel file ontstaan vanuit Den Haag tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.
19: Wijnand, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Er klonk hier een ijzingwekkende gil in de studio. Ik dacht, wat is er aan de hand? Is er iemand flauwgevallen? Maar het was meer omdat ze Billy Joel hoorden.
1: Dan krijg ik spontaan een opvlieger. Nog niet in de jaren 80, maar nu wel.
2: Ondertussen in...
0: In België. En daar hebben we natuurlijk onze regiogenoot Niels zitten. Goedemorgen, Niels.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Zat jij al in in België in de jaren 80 eigenlijk?
3: Nee. Toen was ik nog veilig in Den Haag.
0: Oh, oké. Okay. Hoe waren jouw jaren 80? Want we zitten midden in de Amazing 80's, namelijk op Radio West. Met alleen maar jaren 80 liedjes en herinneringen.
3: Nou, in de sfeer te blijven vol opvliegers.
0: Oh ja? Oh.
3: Ja, nee, absoluut. Ik heb in België ook zo'n radiozender met liedjes uit de jaren 80 en 90. En elke keer als er dan uit de jaren 80, eind jaren 80 voor mij dan, voorbij komt, ja, dan zing ik mee.
0: Ja, dat,
3: luidkeels.
0: Ja, dat is genieten dan, hè, om al die oude liedjes weer terug te horen.
3: Jeugd sentiment.
0: Ja, precies, ja. Was je fan van een bepaalde artiest?
3: Nee, niet echt, nee. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, gewoon een beetje top 40 luisteren eigenlijk.
3: Ja, er was zowel top 40 muziek.
0: Ja.
3: Er was natuurlijk Madonna en Michael Jackson die alles domineerden. En dan vond ik het wel leuk als er ook Nederlandstalige muziek was. Dus daar was ik ook wel van.
0: Ja.
3: Ik denk dat we toen ook... Ja, ik weet niet precies meer hoe het allemaal zat. Maar was het niet Clouseau uit België die toen opkwam?
0: Ja, dat is meer jaren 90, denk ik. Maar ook wel een beetje jaren 80.
3: Dat is al jaren 90, hè? Ja, precies. Nee, we moeten toch iets verder. Ja, ik weet het ook niet precies.
0: Nee, doe maar bijvoorbeeld.
3: Maar krijg er opvliegers van.
0: Doe maar, ja, dat is natuurlijk heel erg jaren 80. Ja, nou, we gaan het over het nieuws hebben. Hoewel, ook een beetje oud nieuws, zei jij al stiekem tegen mij buiten de uitzending om. Want het gaat over besmette eieren. Wat is er aan de hand in België?
3: Nou ja, eerst, wat is salmonella ook alweer?
0: Ja, inderdaad.
3: Is dat erg? Ja. Ja, het is een bacterie waar mensen darminfecties van krijgen. En die zit dan voornamelijk in dierlijke producten, dus eieren bijvoorbeeld. En nu is er begin augustus een oproep geweest in België bij mensen die gekocht hebben bij de winkel Delhaize. Of ze even willen checken dat het nummertje wat op het ei staat, dat niet 4 bepaalde nummers was. Want die zouden dan mogelijk besmet zijn met een bacterie. Dus dat hebben we toen gedaan. Even gekeken in de koelkast. Hè, van goh, welk nummer is het? En er zijn heel wat mensen teruggegaan naar de winkel, omdat dat dan in die serienummers zat. Maar dat was begin augustus. Ze dachten, nou, dat is allemaal achter ons. Maar nu heeft het Belgische RIVM, zal ik maar zeggen, die heeft onderzoek gedaan. En die heeft ontdekt, op basis van stoelgangstalen...
0: Ja.
3: Dus dat zijn mensen die echt met hun poepje naar de dokter zijn geweest ermee.
0: Ja.
3: Dat 306 mensen in België besmet zijn geweest met het salmonella eierenvirus van de afgelopen maanden.
0: Ja.
3: En dat is een record.
0: Ja, dat is wel heel veel inderdaad.
3: Ja, en zeker in de zomerperiode. Dat is echt een record. Dus dat haalt natuurlijk de krant. En nog veel erger. Het is niet alleen in België op de markt gekomen. Maar ook, dames en heren luisteraars, in Nederland.
0: Ja.
3: Ja, en dan is het natuurlijk wereldnieuws.
0: Dan is het pas echt erg. Ja. Zo is het, ja.
3: Zeg ik met enige ironie.
0: Ja, zijn die mensen die besmet, die het ook echt besmet zijn geraakt natuurlijk door het salmonella virus. Zijn die er ook echt flink ziek van geworden?
3: Ja, die zijn echt zo ziek geweest dat ze hun stoelgangstaal hebben afgestaan aan de dokter.
0: Ja, dus ze moesten wel echt naar de dokter.
3: Wel, ja, die hadden echt wel dagenlang diarree en dat soort dingen, buikpijn, koorts, overgeven. En die zijn dus daar echt mee naar de dokter geweest. Die dachten dat ze een voedselvergiftiging hadden. Nou, dat is dan ook gebleken.
0: Ja, ik heb in Nederland verder nog geen oproep gezien eigenlijk van check even je eieren.
3: Nee, gek hè?
0: Nee.
3: Ja, men had waarschijnlijk gedacht dat het niet verder was gekomen dan de plaatselijke supermarkten.
0: Ja.
3: Want het komt uit Geel. Dat is net over de grens bij Tilburg. 1 bedrijf ook maar, waar het om gaat. Die is ook dicht nu, dat bedrijf. Het heeft 2 stallen. Eerst ging die ene dicht en nu is ook die andere dicht gegaan. Dus dat wordt echt grondig uitgezocht waar die bacterie dan zijn origine heeft. Waar de bron ligt, zeg maar. Maar wij dachten dus op 10 augustus er al vanaf te zijn in België. Maar nu komt dit onderzoek dus uit. En blijkt het dus achter, met terugwerkende kracht, toch wel iets serieus geweest te zijn.
0: Ja, ja.
3: En je hebt 10 augustus er al vanaf te zijn in

0: die daar de oorzaak van is.
1: Eet je er een eitje minder om?
0: Nou, ik eet eigenlijk weinig rauwe eieren. En dat scheelt natuurlijk ook, hè? Dat als je het kookt of bakt, dan is de besmetting al veel minder. Dan heb je dat eigenlijk vermeden. Ja, ik eet weinig rauwe eieren eigenlijk.
1: Ja, nou, verstandig.
0: Wel lekker.
1: Ja.
0: Wel lekker. Ja. Ja.
1: Nou, voorzichtig met de eitjes, Niels. En fijn dat
0: maar,
1: je. Ja, wat we toch weer even.
0: Voor de Pasen moet u wel vanaf zijn,
1: ja,
0: natuurlijk. Hè?
1: Inderdaad, ja. Ja, en dat we het nieuws weer even konden oppakken op deze moment.
0: Ja,
1: deze
0: precies, manier. Zo is dat. En voorzichtig met die Belgische eieren, hè?
1: Ja, dat gaan we doen. Ja, we houden ze buiten de deur.
0: En anders maar eierengevecht.
1: Ja, ja, lekker. Dankjewel, Niels. Groetjes daar.
0: Met veel plezier. Groeten daar. Goede werkdag.
1: Hoi. Het zijn de Pointer Sisters.

0: Twenty Sisters en Should I Do It.
1: We gaan even door!
0: Ja, Westwood Wakker zit er alweer bijna op voor vandaag. En gelukkig is Patrick alweer in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gaat het goed met de verzoekjes eigenlijk, de vrijdagverzoekdag?
2: Zeker, het gaat hartstikke goed, maar er kunnen er altijd meer bij. Dus laat ze maar binnenkomen via 070-307-8080. Als je nog platen gemist hebt deze week, morgen gaan we proberen aan zoveel mogelijk verzoekjes te voldoen.
0: Ja, leuk, vind ik dat altijd. Ja. Angelique, heb je ook nog een verzoekje, iets uit de jaren 80?
3: Iets uit de jaren 80. Joe Jackson.
0: Ja. Altijd goed. Lekker. Ja, zeker. Ja.
3: Graag.
0: Bonjour, Angelique.
3: Bonjour tout le monde.
0: Laten we toch even officieel starten. Ja.
3: Ja, ja, zeker.
0: We gaan.

0: Op pad natuurlijk vandaag. En ja, ik vind het leuk. Overal zijn er altijd van die laatste vakantieweken waar er van alles wordt georganiseerd. En dat is ook in Katwijk.
1: Absoluut. De Oranje Vereniging die is daar weer echt goed bezig. Want joh, als we zin hebben in een feestje, dan moeten we vandaag naar Katwijk toe. Ze zijn de hele week al bezig. Ze zijn begonnen afgelopen maandag en ze gaan door tot en met zaterdag. Maar vandaag een leuk programma hoor. En het is ook echt een hele mooie opbouw. Ze beginnen heel rustig en dan gaan ze echt met een knaller gaan ze eruit. Deze ochtend kan je heel rustig in de Open Hofkerk in de Rijnstraat 18 kan je kijken naar een foto-expositie en die heet Bedrijvigheid in Katwijk aan de Rijn. En dan zie je 1500 foto's over het bedrijfsleven van weleer langs de oevers van de Oude Rijn. Dus dat is nog heel rustig. Kom je er een beetje in.
0: 1500 foto's?
1: 1500 foto's. Ja, het zijn er een hele hoop.
0: Jeetje, daar ben je wel een paar uur mee bezig.
1: Daar ben je zeker heel. Misschien moet je niet voor alle foto's heel aandachtig staan te kijken. Maar gewoon even snel scannen. Zo van, zit er wat bij voor mij? Nou, dan ben je een beetje opgewarmd. Hè? Nou, en dan ga je verder. Dan ga je naar de Commandeurslaan in Katwijk aan de Rijn. Want daar begint om 19:30 het buikschuiven spektakel. Dat is een poosje weg geweest op de agenda. Sinds lange tijd was het er niet meer. De laatste keer was in 1999. Maar het is er weer hoor. En je kan je inschrijven vanavond om 19:00. De wedstrijd start om 19:30. En voor de eerste, de tweede of de derde prijs. Of als je een hele originele oranje outfit hebt. Nou, dan maak je ook kans op een prijsje. Categorieën, jeugd vanaf 7 tot 16 en 16 jaar en ouder. Dus we kunnen allemaal meedoen.
0: Ja, ik geef je vast op, Angelique. Ik denk dat jij een ontzettend goede buikschuiver bent.
1: Maar, ja, laat mij maar glijden.
2: Maar ja, precies. Is dat inderdaad op zo'n zeepbaan? En dat je dan dus op je buik...
1: Ja, Patrick, okay. Dat is het. Het is de groene zeep en water erop en gaan.
2: Okay.
1: Nou goed, als je dat gedaan hebt en je hebt dat overleefd... Ja, dan is er nog iets wat rustigers. Dat is het concert van de Harmonie op de Kerklaan. Dat begint om 19:00. En dat is de Harmonie uit Katwijk. En die brengt een heel gevarieerd programma met blaas- en slagwerk, muziek. Kan je rustig zitten, een beetje opdrogen. 2 uur lang prachtige live muziek in de buitenlucht. En dan, als je nou denkt van na een uurtje, ik heb het wel gezien, ik heb zin in wat stevigers, dan kan je richting het Rijnfestijn in de Oranjevallei. Dat begint om 19:00. En daar wordt muziek gespeeld van de 80's, de 90's en van nu. Er zijn 2 bands zijn er, Throwback en The Guilty Six. En ja, die spelen van fantastische nummers. En daar kan je gewoon heerlijk swingen en een beetje uit je dak gaan.
0: Nou, het klinkt als een hele leuke dag daar in Katwijk.
1: Volgens mij kom je s'avonds gewoon doodmoe thuis en slaap je als een dolle.
0: Ik denk maar het ook, een heerlijke inderdaad. Dag. Ja, heb je wel een leuke dag gehad, inderdaad. Ja, leuk, ik ga met je mee. Dan gaan we samen buikschuiven. Goed, Angelique?
1: Heerlijk, Joën.
0: En dan luisteren we natuurlijk naar Aan de Bak.
2: Zeker met een nieuw fragment van de tv uit de jaren 80. De jarigen van vandaag, 27 augustus. Laat ze maar binnenkomen via aandebak@omroepwest.nl. Aandacht voor de aerobics raad. In 1983 in de archiefbak. En 2 gevleugelde platen in de plaat voor 12.
3: Vlieg
0: met me mee.
3: Nee,
0: dat is een regenboog.
2: Jaren 90.
3: Dat is jaren 90, ja. Potsie.
0: Ja, Angelique, iets met fly.
1: Oh, nee.
0: Nee,
1: Fly Me to the Moon, maar dat is een heel oud nummer.
2: Dat is net iets ouder. Ja,
1: dat is een heel oud nummer.
0: Ja. We zitten nog niet helemaal goed in de jaren 80, volgens mij. Morgen laatste poging.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
5: Hartje.
4: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Werkte je ook in het zweet in de jaren 80 met van die fluoriserende zweetbandjes tijdens aerobics? Straks meer. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Robber.
13: Op de kruising van de Planbaan en de Aziëweg in Zoetermeer zijn een motor en een auto op elkaar gebotst. De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanmorgen. De A4 is in de ochtendspits afgesloten tussen Leidschendam en Leiden richting Amsterdam. Ter hoogte van Leiden en Zoeterwoudendorp was een botsing en de politie zette de snelweg af voor onderzoek. En vorig jaar zijn in Nederland 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. 65 mannen en 38 vrouwen. De helft van de vrouwelijke slachtoffers is vermoord door de eigen partner of ex-man. In Den Haag waren 12 doden. Dat zijn er een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. Meer regionieuws straks om 10:30. Nu het andere nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
15: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht.
2: gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
20: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
21: Dus het maken van staal wordt schoner.
22: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
23: Maar moet dat dan in Nederland?
24: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
19: En wat levert dat dan op?
22: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
19: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
25: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: John Hyatt. Kampte met een verslaving aan drugs en alcohol, waardoor zijn huwelijk eraan ging en waardoor hij door zijn platenlabels de laan uit werd gestuurd. Maar toen hij daarvan hersteld was, toen hij weer helemaal nuchter was, schreef en maakte hij dit liedje. Have a little faith in me. Ik ben er weer. Ik kan dat weer. En heb er een beetje vertrouwen in. Dan komt het helemaal goed. Dat was een beetje de boodschap. John Hyatt aan het begin van Aan de Bak. Goedemorgen en hartelijk welkom. Het is een beetje klamme donderdag, wat mij betreft.
1: Koud, hè?
0: Nou, dat sowieso niet. Het is de 10e jaargang, aflevering 2351 van Aan de Bak. En de Amazing 80's denderen door op weg naar de vrijdagverzoekdag. Als je nog een verzoekje wil indienen, dan kan dat via app 070-307-8080. Straks gevleugelde plaat in de plaat voor 12. We hebben dit uur weer een mooi fragment van een tv-programma uit de jaren 80. En al jouw jarigen zijn natuurlijk van harte welkom. En verder de aerobics rage. Ja, ik zie mezelf nog staan hoor, met zo'n zweetbandje en dan op de maat van de muziek. Straks meer daarover, dus dat mag je niet missen.
2: Wat een geluk, meisje. Dan ga ik even leggen meuren hier.
3: Terug naar de jaren 80, Amazing 80's.
0: Goedemorgen.

word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

0: Danny Nijman, die prachtige liedjes had in de jaren 80. Je moet niet bang zijn voor het leven.
1: De plaats. Voor 12.
0: En we gaan op vleugels naar 12 uur vandaag.
1: Nummer 1.

0: de Everly Brothers. Keuzemogelijkheid 2 vandaag met On the Wings of a Nightingale. En The Broken Wings worden bezongen door Mr. Mister. Keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Met welke gevleugelde plaat gaan wij straks naar 12 uur? Laat het me weten via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1, Mr. Mister. Nummer 2, Everly Brothers. Of appen naar 070 307 8080.

0: tussen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: dorstlessend liedje van Robin Beck. En For the Very First Time. Het was een nummer 1 hit voor haar. En haar enige ook trouwens. For the very first time. Zo dadelijk in 80 op de beeldbuis. Weer een nieuw fragment uit de jaren 80. En als prijs, ja dat is leuk. 2 kaarten voor Iconic Albums. België van het Goede Doel in de Rijswijkse Schouwburg. Dat is volgend jaar, 28 april. Dan is componist en tekstschrijver Henk Temming in de Rijswijkse Schouwburg. En die duikt dan samen met presentator Martin Kuiper in de verhalen achter het debuutalbum van het Goede Doel. Met natuurlijk België en Vriendschap en al die andere klassiekers die daarop staan. Mooi, straks 2 kaarten te winnen. En daarnaast natuurlijk ook het regionieuws. Met daarin onder meer 4 wijken in Den Haag krijgen een noodsteunpunt. Wat het is, hoor je zo.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Goedemorgen, Radio West, 11:20. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen, Patrick. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 best verschillende wijken. Scheveningen-Dorp, Transvaalkwartier, het Benoordenhout en Ypenburg. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten zoals telefoon en internet uit. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar in Den Haag geoefend met bewoners, zegt projectleider Mariette van Dalen.
11: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
10: Niet alleen in Den Haag, ook bijvoorbeeld in Leidschendam, Voorburg en nog tientallen andere gemeenten wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. De A4 is in de ochtendspits richting Amsterdam afgesloten tussen Leidschendam en Leiden. Daar was even na 8 vanmorgen een botsing. Politie zette de snelweg af voor onderzoek en daarna werd een spoedreparatie uitgevoerd. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de botsing op de A4 is niet bekendgemaakt. En het is nog niet helemaal voorbij daar. Wijnand Zwaan van de ANWB praat je zo bij. Op de kruising van de Planbaan en de Azieweg in Zoetermeer zijn een motor en een auto op elkaar gebotst. De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de voorruit van de auto zit een grote barst en de bumper ligt eraf. En opnieuw een hitterecord in Nederland. Deze zomer is de warmste sinds het begin van de weermetingen in het jaar 1901. De zomermaand augustus duurt nog een paar dagen, maar het hitterecord is nu al een feit, vertelt een klimaatexpert van het KNMI.
12: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Maar ja, bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog. Dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
10: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden... bij het meetpunt van het KNMI in de Bilt in Utrecht.
13: En dan is het een kleine stap naar Jordi Bloem voor het weer van vandaag.
14: Vandaag zitten we in hele warme en vochtige lucht. Het voelt broeierig aan vanmiddag met 26 of 27 graden op de thermometer. Er zijn wat wolkenvelden, maar ook perioden met zon. En op de meeste plaatsen is het tot de avond of tot en met de avond droog. Vanavond later en vannacht dan passeren waarschijnlijk enkele stevige buien. Misschien met onweer, plaatselijk veel regen, plaatselijk ook windstoten en hagel. Maar dat kan ook net buiten de regio gebeuren. Het wordt vannacht uiteindelijk niet veel kouder dan 17 of 18 graden. Vanaf morgen zitten we in een minder warme en wisselvallige periode. Morgen in de ochtend nog een beetje zon. Daarna vooral in de middag weer buien, mogelijk met onweer, veel regen. En een toenemende zuidwestenwind. Dan wordt het morgen ongeveer 22 graden. In het weekend nog wat meer wind uit het zuidwesten. Soms de zon, soms ook een regen- of onweersbui. En middagtemperatuur zo'n 22 graden.
13: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan bij de ANWB.
15: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De parallelrijbaan is dicht. A20 van Gouda naar Rotterdam, die weg is helemaal dicht bij knooppunt Terbrechtseplein door een ongeluk. De vertraging loopt flink op. Omrijden kan vanaf Gouda via Den Haag en Delft over de A12, A4 en de A13.
10: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Geweldig met die gitaar erin. Forever Man van Eric Clapton.
1: De archiefbak.
0: Brengt in het jaar
2: 1983.
0: Herman van Veen gaat opnieuw naar New York. De theaterman stond eind 1982 al op Broadway met zijn solotheaterprogramma All of Him. En in augustus 1983 wordt bekend dat hij in december nog een reeks optredens mag doen in The Big Apple. Na zijn Amerikaanse avontuur gaat de kleinkunstenaar op tournee naar Vlaanderen, Parijs, Tokio en Berlijn. Het EK schaatsen voor heren wordt in 1983 verreden in Den Haag. De schaatsbaan van de Uithof is de locatie voor het kampioenschap. 30 schaatsers uit 13 landen doen eraan mee. Het kampioenschap gaat de boeken in als het meest barre kampioenschap uit de schaatsgeschiedenis. Hevige rukwinden, regen, hagel en sneeuwbuien zorgden voor moeilijke omstandigheden. Hilbert van der Duim verovert in Den Haag zijn allereerste Europese titel dat jaar. En Ron Brandsteder speelt handig in op de aerobics garage in 1983. Navolging van de succesvolle video's van actrice Jane Fonda komt hij met een eigen langspeelplaat, vol oefeningen om fit te blijven. Aerobic dansen, in het Nederlands natuurlijk. Aerobic dansen, zo heet dat werkje. Nou, laten wij nu een exemplaar van die LP hebben liggen hier bij West. Dus ik zet hem even op. Misschien kunnen we even een klein oefeningetje doen met z'n allen.
3: Staat iedereen klaar?
0: Ja, ik ben er.
3: Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk.
0: Maak ik zelf wel uit, hè.
3: 1,
0: ja.
3: 2,
0: ja, daar ga ik.
3: 1, 2, 3, rol af.
0: Met wat?
3: 2, 3, 4, rol op. 6, 7, 8, rol af.
2: 1983.
0: Nou, ik heb mijn handdoek inmiddels opgerold, maar verder ben ik nog niet heel veel verder gekomen. Maar goed, misschien moet je de beelden erbij zien, maar toch ging dat onhandig met een LP. Ik weet niet hoe die

0: Een zwoele plaat op een zwoele dag als vandaag. Jimmy Cliff.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Jazeker, we zetten weer even de tv op de jaren 80. Want de grote vraag is, welk programma ga je zo dadelijk horen? En het is de moeite waard om mee te spelen, want heb je het programma goed, dan win je 2 kaarten voor een avond vol met muziek van het goede doel. Ja, met Henk Temming zelf, de componist en tekstschrijver, naast Henk Westbroek natuurlijk, die een avond lang in de Rijswijkse Schouwburg duikt in het album België, met klassiekers als Vriendschap en het nummer België zelf natuurlijk. Wil je erbij zijn, dan is dit de vraag. Welk tv-programma uit de jaren 80 hoor je hier?
1: 80 op de beeldbuis.
2: Ah, hey, daar gaat mij iets dagen, kereltje.
3: Jij hebt je paasrapport gekregen, laat zien.
2: Ja, kom.
3: Is het zo slecht?
4: Nou, helemaal niet.
2: Nee, laat kijken dan. Kom.
5: Nou, dat valt me wel van je tegen, zeg.
6: Dat is geen paasrapport, dat zijn voetbaluitslagen.
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Als je denkt te weten om welk tv-programma uit de jaren 80. Het heeft langer gelopen dan alleen de jaren 80. Maar het begon in de jaren 80. Je hier hoort.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Ah, hey, daar gaat mij iets dagen, kereltje.
3: Jij hebt je paasrapport gekregen, laat zien.
2: Ja, kom.
3: Is het zo slecht?
4: Nou, helemaal niet.
2: Nee, laat zien. Kom.
5: Nou, dat valt me wel van je tegen, zeg.
6: Dat is geen paasrapport, dat zijn voetbaluitslagen.
0: 070-390-5454. Welk razend populair tv-programma uit de jaren 80 hoorde je hier? Voor een avond lang muziek van het goede doel in de Rijswijkse Schouwburg volgend jaar.

0: Ter van Leo.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Met Monique Meng uit Rijswijk. Goedemorgen, Monique.
2: Goedemorgen.
0: Als je nou terugdenkt aan tv-avondjes uit de jaren 80, aan wat voor programma's moet jij dan denken?
2: Ja, toch veel van die honeymoon quiz en dergelijke.
0: Oh ja, natuurlijk met Ron en de bruidjes.
2: Ja, ja. Dat was leuk. Ja, ja.
0: Leuk als ze dat een in het water sodemieterde, hè, bij het begin van het programma. Hè. Ja, dan gingen ze altijd rondom die vijver en daar werd er gezongen en dan alle familie erbij. En dan ging het wel eens een keer mis.
2: Ja.
0: Nou, dat programma hebben we nu niet, maar ik heb wel een ander programma. Luister.
1: 80 op de beeldbuis.
3: Hey, er gaat mij iets dagen, kereltje.
4: Jij hebt je paasrapport gekregen, laat zien.
3: Bijstraks!
4: Is het zo slecht?
5: Nou, helemaal niet.
3: Nee, laat zien. Dan.
0: Welk programma hebben we hier te bakken?
2: Ik dacht oppassen.
0: Ja! Wat goed, met de twee opa's. Ja, toch?
2: Wat zeg je?
0: Met de twee opa's, toch?
2: Het is oppassen, ja.
0: Ja, het was oppassen, inderdaad. Ja. De opvolger van Zeggen ze aan bij de vader. Dat betekent dat jij lekker naar de Rijswijkse Schouwburg gaat. Want jij bent erbij als Henk Temming op 28 april volgend jaar in de Rijswijkse Schouwburg het album België van het Goede Doel helemaal gaat doorpluizen. Dat is lekker, toch?
2: Hartstikke leuk, ja.
0: Dat wordt vast een hartstikke leuke muzikale avond. Veel plezier, hè?
2: Dankjewel, hoor.
0: En zo dadelijk bij Bob Brinkman natuurlijk een nieuwe ronde van 80 op de beeldbuis.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Donna Summer, Frankie Goes to Hollywood en Duran Duran. Ze strijden straks tegen elkaar in eeuwige roem. 11 uur, eerste nieuws uit de regio, Reinhard Rommer.
2: De A4 is vanmorgen urenlang afgesloten geweest richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Leiden was kort na 8 uur een aanrijding. En de snelweg werd afgezet voor onderzoek en een spoedreparatie. Of er mensen gewond zijn geraakt bij de botsing op de A4 is niet bekend. Vorig jaar zijn in Nederland 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. 65 mannen en 38 vrouwen. De helft van de vrouwelijke slachtoffers is vermoord door de eigen partner of ex-man. In Den Haag waren 12 doden. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. Meer regio nieuws 11:30, nu het andere nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
8: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
9: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
8: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
9: Al 100 jaar.
8: Van der Geest.
9: Dat is verhuizen en meer.
10: Tot 12 uur.

0: Verder brengen zij ook nog een cd-speler, draagbaar, met een ingebouwde tuner. Dat wil zeggen dat je gelijk een AM en FM radio erbij hebt. En dat apparaat zal ik even laten spelen.
1: Amazing 80's.

0: The Commodores. Ja, toen Lionel Richie al lang solo was. Maar wel een leuk liedje, hè? Lang niet gehoord, dit. Going to the Bank. Liedje dat in Amerika en Engeland niet zoveel deed. Maar hier bij ons in de top 20 terecht kwam.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat zijn weer van die pareltjes die dankzij Amazing 80's boven komen drijven. Of natuurlijk omdat jij ze mailt naar patrick@omroepwest.nl. Ja, zo kun je dat zelf namelijk regelen. Dan komt jouw plaat weer eens op de radio en dan doet hij ook nog mee aan dit muzikale spel. Waarin een plaat 7 dagen moet volmaken om op de roemlijst van dit programma terecht te komen. Nou, probeer het gewoon eens met jouw favoriete liedje. Volgende week zijn weer alle decennia welkom vanaf het jaar 1965 natuurlijk. Tot en met vorig jaar, want liedjes uit dit jaar die moeten nog even rijpen. Patrick@omroepwest.nl. Vandaag naar Dick Vermeulen uit Noodorp. Die is 57 jaar en getrouwd. Samen hebben ze een dochter en een zoon. Hij werkt bij een spoorwegonderneming. Kijkt graag naar voetbal. Is ook wel eens in het stadion van Feyenoord te vinden. En Dick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: We mogen welkom terug zeggen, want je bent net terug van vakantie. Hè? Waar zat je?
2: Ja, dat klopt. Ik ben in Engeland geweest.
0: Oh.
2: 2 weken lang.
0: Wauw. En waar in Engeland?
2: Ongeveer 30 kilometer onder Londen, tussen Londen en Brighton.
0: Oké, zat je in een appartement of zat je in een hotel?
2: Nee, we hadden een huisje gehuurd voor 2 weken en vanaf daaruit zijn we allerlei tripjes geweest doen.
0: Nou ja, je hebt in ieder geval zomers weer gehad over het algemeen, toch? Of viel het tegen?
2: Het was zelfs warmer dan in Nederland, heb ik gehoord.
0: Ja, precies. Ze hebben daar echt gezweet daar. En was het prettig of mag het wel een tandje minder wat jou betreft?
2: Voor mij mag het dan een tandje minder, ja. Want al die hitte is niet goed voor mij.
0: Nee, dus je hebt gewoon je dagritme een beetje aangepast?
2: Nou, nee hoor, we zijn wel bezig wandelen. We zijn bijvoorbeeld de hele dag in Londen geweest. Maar dan met 27 graden in de stad lopen, dat is ook niet echt een pretje.
0: Nee, zeker. En hoe heb je dat opgelost dan?
2: Door wat minder hard te wandelen.
0: Ja, precies. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dan zegt, nou, ik ga juist de parken in, want daar is het misschien nog iets groener, maar ik weet het niet. Of juist de warenhuizen, want daar is de airco, ik weet het niet.
2: Nou, dat laatste.
0: Ja, dat laatste. Ja. Nou ja, dat is ook een goede truc natuurlijk. Maar wel lekker bijgekomen en bijgetankt daar?
2: Ja, was heerlijk. Ik zou er zo weer heen gaan.
0: Ja, het is een prachtig land inderdaad natuurlijk. Nou, mooi. Dan kun je er weer helemaal tegen. Ben je scherp voor eeuwige roem? Dat scheelt, want dat is nodig ook. Dit zijn de roemzoekers van donderdag.
3: Eeuwige roem.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money kwam er gisteren bij. Staat er één dag in. Twee dagen Frankie Goes to Hollywood en Relax. En vijf voor The Reflex van Duran Duran. Is het lastig, Dick?
1: Dat is het zeker, ja. Want ik vind ze alle drie wel goed. Mm-hmm. Maar ik ga Frankie eruit gooien. Dat spreekt bij het minst aan.
0: Oké. Ja, die is weg, maar je hebt wel een hele goede reden om plaats te maken. Want vertel het zelf maar.
1: Nou ja, in Engeland was dat nogal een item. Dolly Parton was natuurlijk overleden, dus ik had het met mijn vrouw over. En dat was constant nieuws daar. Ik zeg, zullen we een liedje van Dolly Parton erin gooien?
0: Ja.
1: En toen hebben we samen besloten om All This Love You erin te zetten.
0: Ja, mooi. Het is natuurlijk een liedje dat oorspronkelijk uit de jaren 70 kwam, maar bij ons in de jaren 80 in de hitparade. I Will Always Love You. Maar mooie verhalen daarover hoorde ik dankzij het overlijden van Dolly Parton. Bijvoorbeeld, dat wist ik niet, dat Elvis Presley het heel graag wilde opnemen. Aanvankelijk was Dolly daar heel enthousiast over, totdat Elvis een gedeelte van de opbrengsten claimde als hij hem zou zingen. En toen zei Dolly, nou, dat doen we dus niet. Toen is hij op de plank blijven liggen. Elvis heeft hem niet aangeraakt, maar Whitney heeft er natuurlijk uiteindelijk wel een iconische hit van gemaakt. En het verhaal gaat dat Dolly Parton hem op de radio hoorde en dat ze de auto aan de kant heeft gezet omdat ze zo onder de indruk was van die versie.
1: Ja, dat zijn mooie verhalen. Hè?
0: Gaaf is dat toch, hè? Ja, dat vind ik zo'n mooi verhaal. Hoe dan ook. Het is niet voor het eerst dat hij in eeuwige roem voorbij komt. Want Rita Pronk uit Den Haag kwam ermee in juni 2017. Dus we geven hem een extra kans. En met een beetje voorsprong start hij op twee dagen. En gaan we kijken wat er nu mee gebeurt. Dankjewel, Dick.
1: Alsjeblieft, bedankt.
0: Dolly Parton, I Will Always Love You, is terug in eeuwige roem.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
4: incendio!

Prince en Purple Rain op Radio West. En je kunt nog even stemmen op de plaat voor 12. Twee gevleugelde platen. Broken Wings, Mr. Mister tegenover de Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. Nou, bijvoorbeeld op de Facebookpagina van Radio West zegt Anja: morgen Patrick, alweer zo'n mooie foto. Ja, daar staat een oude klassenfoto van mij uit de jaren 80 bij. Vandaag ga ik voor nummer 2, de Everly Brothers. Prachtig nummer. Fijne uitzending. Vanavond hagel en onweer. We gaan het zien. Groetjes. Doei. Dankjewel. En de groeten terug natuurlijk. En Vera schrijft: goedemorgen Patrick. Ik vlieg, ondanks de Broken Wings, graag mee met Mr. Mister's prachtige nummer 1. Fijne uitzending en een mooie donderdag. Dankjewel. En voor jou ook natuurlijk. Stemmen kan nog even voor de plaat voor 12.

0: Hé, wat is dat?
1: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
1: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
14: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
15: Goedemorgen, Radio West, de Amazing 80's gaan zo door met Tina Turner. Maar eerst het regionieuws, Reinhard Roemer.
16: Een politieachtervolging over de A13 en de A4 is vanmorgen geëindigd met een ongeluk op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. De bestuurder van de auto, een 28-jarige Rotterdammer, is opgepakt. De man werd in eerste instantie langs de A13 al aangehouden, maar wist er toen vandoor te gaan, waarna de politie de achtervolging inzette. De bestuurder crashte bij Zoeterwoude-Dorp en zijn wagen raakte totaal los. De Rotterdammer kroop uit de auto en rende het weiland naast de snelweg in. Hij is uiteindelijk aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De A4 Den Haag richting Amsterdam was vervolgens de hele ochtend afgesloten tussen Leidschendam en Leiden. Opnieuw een hitterecord in Nederland. Deze zomer is de warmste sinds het begin van de weermetingen in 1901. De zomermaand augustus duurt nog een paar dagen, maar het hitterecord is nu al een feit, vertelt een klimaatexpert van het KNMI.
17: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog, dat is de andere kant van deze zomer. Vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer, dat Nederland vaker in een gebied van hoge druk ligt.
16: De afgelopen 3 maanden was het gemiddeld 19,3 graden... bij het meetpunt van het KNMI in De Bilt in Utrecht. Rond het Alreine ziekenhuis, bij het Hertenkamp en in de voortuintjes, overal in het Leidse houtkwartier scharrelen kippen rond. Veel bewoners vinden dat prima en leuk, maar andere wijkbewoners zijn de kippen liever kwijt dan rijk. Ook de gemeente wil de dieren er liever niet hebben. Maar elke keer worden er weer kippen gedumpt, klaagt een woordvoerder. Volgens een wijkbewoner worden ze 's nachts over het hek van Hertenkamp Leidse Hout gegooid. Maar daar worden ze verjaagd, want in het Hertenkamp geldt de bestaande pikorde. De kippen gaan dan zwerven rond het Alreine ziekenhuis en planten zich voort in de wijk.
18: En dan naar Jordi Bloem voor het weer.
19: Vandaag zitten we in hele warme en vochtige lucht. Het voelt broeierig aan vanmiddag met 26 of 27 graden op de thermometer. Er zijn wat wolkenvelden, maar ook perioden met zon. En op de meeste plaatsen is het tot de avond of tot en met de avond droog. Vanavond later en vannacht dan passeren waarschijnlijk enkele stevige buien. Misschien met onweer, plaatselijk veel regen, plaatselijk ook windstoten en hagel. Maar dat kan ook net buiten de regio gebeuren. Het wordt vannacht uiteindelijk niet veel kouder dan 17 of 18 graden. Vanaf morgen zitten we in een minder warme en wisselvallige periode. Morgen in de ochtend nog een beetje zon. Daarna vooral in de middag weer buien, mogelijk met onweer, veel regen. En een toenemende zuidwestenwind. Dan wordt het morgen ongeveer 22 graden. In het weekend nog wat meer wind uit het zuidwesten. Soms de zon, soms ook een regen- of onweersbui. En middagtemperatuur zo'n 22 graden.
16: Jordi Bloem van de Weerexperts, bedankt. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Steven, goede vriend van Bruce Springsteen. Onderdeel van de E Street Band natuurlijk ook. En solo hoorde je hem in de jaren 80 met dit Bitter Fruit.
1: De archiefbak
0: brengt ons in
2: 1987.
0: Rocker Ozzy Osbourne wordt op 7 augustus 1987 vrijgesproken van schuld aan de dood van John McCallum. Deze 19-jarige jongen had in 1984 zelfmoord gepleegd nadat hij naar het nummer Suicide Solution van Ozzy Osbourne had geluisterd. De ouders gaan in hoger beroep, maar ook daar wordt de Britse rockzanger vrijgesproken. In augustus 1987 wordt Angelique Kremers uit het Limburgse Schinveld gekroond tot Miss Holland 1987. 21-jarige krijgt het felbegeerde kroontje opgezet tijdens een live tv-uitzending. In totaal doen er 24 vrouwen mee aan de Miss Holland-verkiezing. En op 2 augustus 1987 stapt gitarist Dave Stewart van de Eurythmics in het Franse Normandie in het huwelijksbootje. Zijn kerstverse vrouw is ook geen onbekende trouwens. Het is zangeres Siobhan Fahey van Bananarama. De Engelse meidengroep scoort in de zomer van 1987 een hit met dit liedje. Van 1987 een hit met dit liedje.

0: album Introducing the Hardline According to Terrence Trent D'Arby sloeg in als een bom. Er kwamen meerdere hits van af. Bijvoorbeeld deze, If You'll Let Me Stay.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren.
0: Het zijn de verjaardagen in Aan de Bak op 27 augustus. Aan de Bak, apenstaartje omroepwest.nl. Daar kun je altijd terecht als je een verjaardag wil opgeven voor deze rubriek. En Kobi Dame schrijft, ik ga vanmiddag naar vrienden toe de verjaardag vieren van Robert Regensburg. Die wordt namelijk 76 jaar. Van harte gefeliciteerd, Robert. Mede namens Kobi en je vrienden van Radio West natuurlijk.

0: even oppassen met deze plaat natuurlijk. Zeker als je op de A44 rijdt. Er zijn nog wat flitskasten toegevoegd recentelijk. Sniff of the Tears en Driver's Seat op Radio West. En straks na 12 ook weer vol gas met de nieuwe Menno in de Middag met Bob Brinkman.
1: Goedemorgen. Hi, goedemorgen.
0: Moet ik het je vertellen of weet je zelf wat je gaat doen vandaag?
1: Volgens mij heb ik zelf wel aardig op een rijtje wat ik ga doen, want de showtrap wordt al binnengereden.
0: Ja, ik dacht al wat komt daar, maar dat is het natuurlijk.
1: Het is donderdag.
0: Ja, ja.
1: We zitten nog steeds in de vakantieeditie van het shownieuws. En wat een vieze showtrap is dit eigenlijk. Wat zie ik daar nou liggen?
0: Ik wil het niet zeggen, maar je moet even nog...
1: Jeetje.
0: Wat is dat eigenlijk?
1: Iemand heeft een pakje stroopwafels achtergelaten op die showtrap.
0: Oh, dat is het?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, wat zou dat betekenen? Je hoort het zo meteen tussen 12 en 2. Kan ik al die kramels van die stroopwafels op gaan ruimen? Hè?
0: Nou.
1: Amazing, zeg. Heb ik dat weer. Ongelooflijk. En verder jouw plaat natuurlijk in de jaren 80 week. Welke plaat uit de jaren 80 wil jij horen? Bob@omroepwest.nl of heel even appen. Gwen Ouwehand, die gaat natuurlijk op avontuur in de Op de Kaart Zomertour. En ik neem je ook weer mee naar een tv-fragment van het verleden. En heb ik mooie jaren 80 prijzen voor je klaar liggen.
0: Straks Amazing 80's na 12 bij Bob.

0: Desireless Voyage, Voyage.
1: De plaat. Voor 12.
0: Geschreven door Paul McCartney en de meeste stemmen vergaard op deze donderdag. Everly Brothers met 75%.

0: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
14: Een nieuwe Menno de Middag staat voor je klaar. Onder andere met Jouw Plaat en Gwen Ouwehand in de zomertour van Op de Kaart. Precies 12 uur, tijd voor het laatste nieuws uit je regio. Hier is Lotte Dekker.
15: Een grote zoekactie in rivier De Gouwe in Waddinxveen vanmorgen. Er werd met duikteams en een onderwaterdrone gezocht naar iemand die mogelijk te water was geraakt. Er is niemand gevonden. Een politieachtervolging is vanmorgen geëindigd met een ongeluk op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. De bestuurder van de achtervolgde auto is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. En bewoners van een flat in de wijk Korte Akkeren in Gouda klagen over stankoverlast en vervuiling van een afvalcontainer in de buurt. Volgens een buurtbewoner is de ellende daar begonnen sinds plastic, metaal en drinkbakken los van het restafval worden ingezameld. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van €200 miljard. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
17: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht.
18: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
20: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
21: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
22: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
23: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
24: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
23: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
25: De hele week, Amazing 80's.
26: Tot 2

0: De Bas, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Aan het begin van een nieuwe Menno in de Middag. Je ochtend is vertrokken en je middag is begonnen. En dus ik zeg goedemiddag. Leuk dat je weer bij bent bij de middagshow hier op Radio West. Zonder Menno nog steeds, nog 2 dagen. Zonder Menno, langzaamaan is hij zijn tent aan het inklappen. En is hij weer onderweg richting de studio om vanaf volgende week weer het tijdslot 12-2 voor zijn rekening te gaan nemen. En tot die tijd dat hij al zijn haringen bij elkaar heeft gesprokkeld, ben ik bij je. Bob Brinkman hier op de plek van Menno Tamming. En verder alles wat je natuurlijk van Menno in de Middag gewend bent. Jouw plaat, welk plaatje eindigt dit spektakel, dit 2 uur durende spektakel? Je mag het me laten weten. Moet wel in het thema passen. Thema is, hoe kan het ook anders deze jaren 80 week? De jaren 80. Dus welk plaatje wil jij graag horen uit de jaren 80? Mail me vooral. bob@omroepwest.nl of appen.
1: 020-307-8080.
0: Verder heb ik hele gave prijzen voor je in dat leuke jaren 80 spel. Wat ik ongeveer over een half uurtje, 3 kwartier ga spelen. En de shownieuws vakantieeditie. Want het is donderdag. Ik ga nog niet verklappen wie ik precies ga bellen, maar het is een artiest uit de jaren 80. En ik weet wel waar hij graag naartoe gaat op vakantie. Dat is namelijk Frankrijk.
2: Op de kaart.
0: Ik krijg net een appje van hem binnen. Hij heeft ook een kleine routebeschrijving voor Frankrijk doorgeappt. Even kijken. Utrecht, Atrecht, Kamerijk, Grevelingen, Rijssel, Charlois, Rozebeek, Lotharingen. Nou goed, kom je vanzelf in Frankrijk. En Gwen Ouwehand is er natuurlijk ook voor de Op de Kaart Zomertour. Hi Gwen. Hi. Ben je een beetje bijgekomen? Gisteren hoorden we je stormen over de stormbaan in Zoetermeer. Je hebt de finish wel gehaald met blauwe plekken. Hoe gaat het nu met je?
3: Zwak maar stabiel, zeggen we dan maar, hè? Maar goed, ik heb er weer hartstikke veel zin in vandaag.
0: Ja, een zwakke en stabiele donderdag. Waar ben je dan nu om je wonden te likken?
3: Ik ben op een hele bijzondere reunie terechtgekomen. En dat is namelijk de Westlandreunie. Zo heet de feestweek van Naaldwijk.
0: Ach, wat gezellig. Nou, wat er allemaal te doen is, dat gaan we uitgebreid de komende 2 uur van jou horen, Gwen.
3: Zeker, er is genoeg te doen.
0: Nou, tot over een minuutje of 10 dan.
3: Tot zo!

0: Menno in de middag met Bob Brinkman.
1: Ik heb inmiddels al door dat hij een vrouwenverslinder is geweest in zijn leven.
2: Hoe is het mogelijk, hè? Anatomisch niet verantwoord.

0: Ja, een nummer wat vaak in de hitparade heeft gestaan door verschillende artiesten. De jaren 70 was die eer aan Elvis Presley, maar de jaren 80 mocht Willie Nelson die eer op zich nemen. Always on my mind.
1: Op de kaart.
0: En daarvoor natuurlijk Jermaine Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall. Nou, When the Rain precies in de regio begins to fall, dat horen we zo meteen van Jordi Bloem. Vooralsnog is het droog en dat is goed nieuws voor Gwen Ouwehand. Want die is in Naaldwijk voor de Op de Kaart zomertour in de buitenlucht.
2: Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat het echt heel erg warm zou worden vandaag. En dat valt me wel echt alles mee, moet ik zeggen. Ik sta hier op het Wilhelminaplein in Naaldwijk, waar eigenlijk de hele feestglorie in volle gang is. Want ik zie van alles gebeuren. Spelletjes, ik zie hier voor mij een tafeltennistafel. En, daar schrok ik een beetje van, Bob, een stormbaan zag ik.
0: Ja, daar ga je weer,
2: een beetje, het bracht mij terug naar gisteren. Deze is wel een stuk minder lang. Ik denk misschien ongeveer 5 meter. Dus dat is wel beter te doen dan die van gisteren. Maar goed, terug naar die spelletjes. Want hier voor mij staat ook iemand die daar wat meer over kan vertellen. Hallo, met wie heb ik het genoegen?
3: Hey, met Bram Dame, van Vitus Welzijn.
2: En kom je uit Naaldwijk?
3: Nee, ik kom uit Kwinsel. Maar vandaag staan we in Naaldwijk met allerlei sport- en spelattributen zoals je ziet. Ja.
2: En wat kan je hier allemaal doen?
3: Nou, dus ten eerste wordt eigenlijk alles georganiseerd door Move for Fun. En die staan hier met de springkussens. Dat doen ze natuurlijk de hele week. Ja, wij hebben het geluk dat we aan mochten sluiten met Westland Actief. Westland Actief is ons sportplatform waar mensen, inwoners, van gebruik kunnen maken om te kijken voor wat er voor hun te doen is in Westland. En wat op sportgebied, zeg maar. Dus
2: hier loopt al iemand in rond met een basketbal. Die tafeltennistafel, zei ik. Maar ook eigenlijk gewoon hele ouderwetse spelletjes, zie ik.
3: Ja, die ouderwetse spelletjes horen echt inderdaad bij de activiteiten van Move Fun. En wij staan hier, alles wat je al in de kleur van groen ziet, met Westland Actief logo erop. Ja, dat is eigenlijk. En eigenlijk proberen we vandaag promotie te maken voor de Westlandse Sportweek, die we vanuit Westland Actief en Vitus Welzijn en de gemeente Westland organiseren. En die sportweek is van 18 tot 27 september. Er is eigenlijk in heel Westland allerlei leuke dingen te doen. Zoals, nu maken we voornamelijk promotie voor de buitenspeelmiddag voor kinderen in Drees Park. Dus daarom ook in Naaldwijk. Zijn er allerlei leuke dingen te doen en gratis activiteiten.
2: En dat is dus eigenlijk echt om kinderen een beetje in beweging te krijgen.
3: Ja, zeker. En dat sporten in een speeltuin of in een park heel laagdrempelig zou kunnen zijn. En dat je niet altijd maar bij een vereniging aan hoeft gesloten te zitten. En die verenigingen die kunnen zich ook aanmelden om met de sportweek mee te doen. En dan is er weer extra promotie. Ja, en kijken of we wel kinderen kunnen enthousiasmeren. Of volwassenen of senioren of mensen met een beperking. Die het leuk vinden om extra te gaan sporten.
2: Welke sport deed je zelf toen je kind was?
3: Ik doe altijd al voetbal. Daar ben ik nu dan toevallig wel mee gestopt. Ik ben nu trainer geworden. En tennis daarnaast nog. En, ik heb de sportschool maar een keertje opgezocht om een beetje alles te onderhouden. Dat is belangrijk.
2: En wat voor team train je dan nu?
3: Ik ben assistent trainer bij Quintus 1 in Kwinsel. Dus mijn eigen clubje. Dus dat is mooi.
2: Kwinsel is hier niet zo heel ver uit de buurt. De feestweek hier heet ook de Westland Reunie. De Reunie van Westland. Ben je al mensen tegengekomen waarvan je dacht, zo, die heb ik al lang niet gezien?
3: Ja, dat is altijd wel hier zo. We hebben natuurlijk alle feestweken in heel Westland. Ja, dit is dan, volgens mij is dit de laatste. Ja, en dit is toch wel altijd een beetje het centrum, het centrale punt. En waar je toch wel weer iedereen tegenkomt die een jaar niet gezien hebt, bij wijze van spreken.
2: Nou, geniet van deze feestweek.
3: Super, dankjewel.
2: Nou, Bob, je hoort het op de achtergrond misschien wel. De muziek die begint al aan te staan. Ja, ik vermaak me prima.
0: Kan je ik jou echt niet verleiden om heel even dat springkussen, die stormbaan te proberen? Want die is maar 5 meter. Nou goed, dat is ook een beetje je record van gisteren. Dus misschien...
2: Oh, de verbinding is heel erg slecht, Bob.
0: Dat is jammer. Nou, misschien probeer ik hem over een half uurtje gewoon te herstellen.

0: Pat Benatar. Love is a Battlefield, hier op Radio West. Zometeen het volgende half uur van Menno in de Middag ga ik natuurlijk terug naar Gwen Ouwehand. Die is daar in Naaldwijk bij de Westlandreunie. Nou goed, hoe is het voor alle Westlanders om elkaar weer eens te zien op de jaarlijkse feestweek? Dat hoor je zometeen van Gwen. En liefhebbers van jaren 80 muziek, die moeten zo echt zometeen heel erg goed opletten bij een nieuwe ronde van
1: 80 op de Wildbuis.
0: Ook dat komt eraan, want ik heb een prijs speciaal voor mensen die echt hun oren aflikken als de jaren 80 op de radio zijn.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
7: Het is 12:30, Radio West, Menno in de middag. Tijd voor het laatste nieuws uit je regio, gebracht door Lotte Dekker. Goedemiddag, Lotte.
8: Goedemiddag. Een politieachtervolging is vanmorgen geëindigd met een ongeluk op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. In eerste instantie werd de bestuurder langs de A13 al aangehouden, maar hij wist er toen vandoor te gaan. De politie zette toen de achtervolging in. Bij Zoeterwoude-Dorp crashte de achtervolgde auto. Die raakte totaal los. De Rotterdamse bestuurder kroop uit de auto en rende het weiland in. Hij is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De A4 richting Amsterdam was de hele ochtend afgesloten tussen Leidschendam en Leiden. In de rivier De Gouwe bij Waddinxveen is vanmorgen een grote zoekactie geweest naar iemand die mogelijk te water was geraakt. Bekenden zouden de persoon bij de Noordkade voor het laatst hebben gezien. Er werden meerdere duikteams en een onderwaterdrone ingezet. Ook werd het scheepvaartverkeer in De Gouwe daar tijdelijk stilgelegd. Eind van de ochtend werd de zoekactie gestaakt. Er is niemand gevonden. En bewoners van een flat in de wijk Korte Akkeren in Gouda klagen over stankoverlast en viezigheid rond een afvalcontainer in de buurt. 15 jaar terug werd die container al geplaatst, maar volgens een buurtbewoner zou de ellende zijn begonnen toen plastic, metaal en drinkpakken gescheiden werden opgehaald. Dat wordt nu namelijk gratis opgehaald en voor het restafval moet je zelf naar een ondergrondse verzamelcontainer. En dat zou geld kosten. Sindsdien hangen er zakken met afval aan lantaarnpalen en aan de container. En dat kan behoorlijk gaan stinken, zeker als het warm is. Er is nu wel een grotere container voor plastic, metaal en drankkarton geplaatst. En er wordt extra gecontroleerd op overlast in de buurt.
9: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
7: Ja, en misschien goed nieuws, Jordi, voor die mensen in die flat in Korte Akkeren bij Gouda, dat het voorlopig even niet zo warm wordt.
10: Nee, dat klopt. Het op dit moment valt eigenlijk ook een beetje tegen, moet ik zeggen, hoor, in de regio. Want door de wolkenvelden is het nou zo'n 21 tot 22 graden. Maar verderop in de middag, als er nog iets meer zon komt, kan wel 25 tot 27 graden nog worden gehaald. Dus ik heb nog goede hoop dat die zomerse temperaturen er wel in komen. Ja, goede hoop. Inderdaad, als je het te warm vindt, is dat misschien alweer een hoge temperatuur. Maar ook een verkoelende bui is al mogelijk, want die trekt zo'n beetje straks over de regio Rotterdam richting Alphen aan de Rijn, ten oosten dus van Den Haag en omstreken. Maar een plaatselijke regen- of onweersbui is dus nu al in zicht. Die trekt weg, dan de zonnige periode en de hogere temperatuur. En dan vanavond laat pas, vanaf een uur of 9 à 10 van het zuidwesten uit, een paar stevige regen- en onweersbuien. En die zullen misschien wel heel de regio aandoen. Maar of ze dan ook echt heel pittig worden met bijvoorbeeld 50 mm regen, of dat het bij 10 mm blijft, dat is nog even afwachten. En ook de hoeveelheid onweer weer is nog een beetje onzeker. Want dat moet zich allemaal nog gaan ontwikkelen van boven Frankrijk.
7: Okay. Ja, en hoe lang is dat dan afwachten precies, Jordi? Zou je daar volgend uur al antwoord op kunnen geven? Of blijft het dan ook nog steeds afwachten?
10: Nee, dat is nog net te ver vooruit. Want okay. Het is echt een paar uur van tevoren kun je dat wel beter inschatten. Maar nu is het nog te vroeg. Maar ik zie dus nu al een eerste bui, zeg maar een voorbui voor het onweer van Frankrijk ontstaan.
7: De voorbuitjes.
10: De voorbui, ja, maar dat is echt heel plaatselijk. Ja. Dat is nog niet het grotere werk. Nee, want de onstabielere lucht en de hele warme lucht moet nog komen. En morgen is die wel voorbij, inderdaad. Dan zit je in de minder warme lucht. Dan halen we overal 21 graden. Met een stevige zuidwestenwind in de loop van de dag. En vooral ook aan de kust. En morgenochtend misschien nog een bui, maar ook grotendeels droog. Dus dat is echt een nachtverhaal, dat onweer. En later morgen nieuwe buien. Dat kan ook weer in de loop van de middag en morgenavond zijn. Maar vooral morgen in de middag, denk ik, dat er dan weer een aantal stevige regen- en onweersbuien gaan passeren. En ook het zeewater is warm, is voedingsbodem voor die buien met die zuidwestelijke stroming. Dus dat kan heel goed. Ja, en houd dat een beetje vast, Bob, voor de dagen daarna. Dus ook het weekend, jammer genoeg, niet bestendig. Soms de zon, af en toe een regen- of onweersbui. Niet continu regen, maar het is toch wel een zaak om de neerslagradar, de buienradar goed te checken. En 's middags zo'n 22 graden en die stevige zuidwestelijke wind.
7: We doen voor vertrek een buienradar check. Dankjewel,
10: zo is het.
7: Jordi. Tot over een uurtje. Hoi. En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan.
11: Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 6 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. De parallelrijbaan is dicht.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Carmel. 1986. Zingt over Sally.
1: Op de kaart.
0: We gaan weer terug naar de Westlandreunie in Naaldwijk. De feestweek daar waar Gwen Oudehand van de partij is. We waren net bij heel veel spelletjes die je daar kon doen, Gwen. Het klinkt er druk.
2: Ja.
0: Volgens mij sta je nu binnen. Hoor ik dat goed?
2: Nee, dat is niet waar. Ik sta in de winkelstraat waar heel veel kraampjes staan met kleding, met eten, met van alles en nog wat. Er is heel veel hier te doen. Naast de braderie komt er straks ook een kermis, gaat die straks open. Zoals je al zei, heel veel spelletjes. Kinderen staan in de rij om een vervormde ballon te krijgen. Ik zie een clown, die maakt daar hondjes van. Ja, de kinderen die vinden dat helemaal fantastisch, want ze krijgen echt een gepersonaliseerde ballon. Maar er gebeurt hier ook iets anders en dat vind ik eigenlijk ook veel, hoe zeg je dat? Spannender om te zien.
0: Oh.
2: Want hier vindt een jongleerder plaats. Jij bent aan het jongleren hier.
3: Dat klopt, ja.
2: Nigel, je ziet er ook prachtig uit. Je hebt een rode gilet aan met gouden pailletten erop.
3: Dankjewel.
2: Ik heb jou al best wel wat aardige jongleersessies zien doen hier.
3: Ja, dat klopt. We staan hier tijdens de feestweek hier in Naaldwijk. En we verzorgen animatie. Ik ben de jongleur en dat is mijn collega de clown. En we proberen de mensen en de kinderen een beetje te vermaken.
2: Ja, en dat ziet er echt spectaculair uit. Want ik zag je inderdaad met die ballen. Ja. Maar ook met kegels, waarvan het gewoon lijkt alsof ze van een bowlingbaan komen. Met 6 tegelijkertijd, hè?
3: 5.
2: 5 tegelijkertijd, jeetje. Het is nog best wel licht ook.
3: Ja, inderdaad. Ja, als je 5 van die kegels tegelijkertijd in de lucht moet houden, kunnen ze ook niet te zwaar zijn. Anders kan je het niet volhouden. Dus ze zien er misschien wat zwaarder uit, maar uiteindelijk zijn ze best wel licht.
2: Wat ik me afvraag met jongleren, is het een kwestie van talent? Of is het een kwestie van heel veel oefenen?
3: Het heeft een wisselwerking. Dus als jij aanleg hebt, dan pak je het sneller op. En dan kan je sneller jezelf ontwikkelen. En sommige mensen hebben iets minder talent. En die hebben moeite om het onder de knie te krijgen.
2: Ja. Ik ben heel erg benieuwd of ik een beetje van dat talent heb. Kun je het voordoen, dat ik het misschien kan nadoen?
3: Ja, ik zal het stapsgewijs uitleggen.
2: Ja, okay. Ik ben heel benieuwd.
3: Ik begin altijd met 1 bal. Dus je gaat recht staan, je houdt je armen zo. In een hoek van 90 graden en je hebt een soort van denkbeeldig dienblad vast. En dan gooi je de bal van de ene kant naar de andere kant, ter hoogte van je voorhoofd. Ik gooi hem nu over de microfoon heen. Van de ene kant naar de andere kant. Van de ene kant naar de andere kant. Dus ik hou mijn handen op dezelfde plek, in een hoek van 90 graden. Dus dit is de beginstap. Nou, als dat lukt, dan pak je de tweede bal erbij.
2: Dat moet niet heel moeilijk zijn, want met 1 bal kan dat wel te doen zijn.
3: Precies. Maar hier komt vaak het knelpunt. Vaak als iemand zegt, ik kan jongleren, dan pakken ze hem over in een soort treintje. Zie je? Maar dat is niet jongleren. Jongleren is een kruislinkse beweging. Dus dat betekent dat we de ballen gekruis gooien. Dus net als met 1 bal, ik begin met gooien. Dus ik begin met gooien en voordat die bal aan mijn hand komt, gooi ik de andere bal terug de onderdoor. Dus 1, 2, vang. In plaats van het overpakken wat de meeste mensen denken. 1, 2, vang. En dit is het doel om de ballen op dezelfde hoogte te gooien. Dus je hebt eigenlijk een soort van lijn en die proberen we heel licht aan te tikken. Dus 1, 2, vang. 1, 2,
2: ik zie hier naast mij iemand die is druk bezig met oefenen. Jij bent... dat gaat toch best wel goed. Gaat het goed?
3: Ik heb het in 5 minuten geleerd. Dus...
2: In 5 minuten geleerd? Gaat het goed?
4: Ja hoor, maar ja... Het lukt nog niet perfect eigenlijk, maar...
2: Nou, ik vind dat wel zo heel erg knap dat je dat met 3 ballen al kan, hoor.
4: Ja, ik wist zelf ook niet dat ik het kon.
2: Nou, misschien sta je er over een jaar wel zo net zo bij.
4: Ja,
2: nou, misschien het volgende blokje, als ik een beetje geoefend heb, Bob... dan ga ik eventjes jongleren voor je.
0: Nou, dan heb je jezelf hoog ingeschat. Want je hebt maar een half uurtje de tijd. En dan wil ik 5 ballen in de lucht in zien gaan.
2: Helemaal goed. Gaat helemaal goed komen.
0: Zien horen gaan natuurlijk. Ja. Blijf radio. Gwen houdt alle ballen in de lucht in Naaldwijk.
1: Amazing 80's.

0: 80 op de beeldbuis.
1: I love 80s music. Dat is de titel van het boek wat ik hier voor je klaar heb liggen. Gesprekken met 28 popsterren uit de jaren 80. Met een DVD erbij ook nog eens. Kim Wilde, Jermaine Jackson, Mark King. Ze komen allemaal voorbij in dit boek. Wat de prijs is die ik nu weg mag geven aan jou. 070-390-5454. Of, nou ja, tik mezelf gelijk even op de vingers. Want weggeven, dat, zo is het natuurlijk niet. Je werkt er zelf keihard voor namelijk. Je moet er wat voor doen. Je moet goed raden welke jaren 80 serie je hier voorbij hoort komen. En als je dat dan weet, dan mag je bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En dan, als je het zweet van je voorhoofd hebt gehaald, dan is dat mooie I Love 80s Music boek voor jou. Wat hoor je hier voorbij komen?
0: 80 op de beeldbuis.
2: We moeten Robin vinden voordat die boeven in de gaten hebben dat Robin geen pop is, maar een echte robot. Oh.
1: We moeten Robin vinden en iets met boeven. Wat zou dat nou kunnen zijn? Welke jaren 80 serie zoek ik hier? 070-390-5454.

0: Sister Sledge, All American Girls. Marion uit Den Haag, geniet je ook een beetje van die jaren 80 week?
1: Ja, zeker.
0: Nou, goed zo.
2: 80 op de beeldbuis.
0: Je gaat boodschappen doen deze donderdagmiddag. Marion, wat staat er op het boodschappenlijstje?
1: Nou, poeders.
0: Wat?
1: En goulash.
0: Oh, goulash. Ik verstond poeders. Ik dacht, dat zijn hele andere boodschappen dan ik van tevoren had gedacht.
1: En ik had dan een pan tomatensoep gemaakt en er komt nog nasi bij.
0: Bij die tomatensoep ga je nasi gooien, hè?
1: Ja, dat gooien we er gewoon bij.
0: Echt waar? Nou ja, dat is... Ja.
1: Nee hoor, nee. Maar ja. Ik maak altijd voor... mijn schoonmoeder is overleden. En voor haar buurman maak ik ook af en toe nog eten. Dus dan ga ik dat brengen. Heb je weer voor 3 dagen eten ook.
0: Joh, wat lief. Waarom doe je dat?
1: Nou, omdat hij van mijn schoonmoeder ook lief was. Als er wat was, belde hij ons gelijk. Dus ja, en dat is al 5 jaar geleden overleden. En ik doe het nog steeds.
0: Nou, wat had voor hart verwarmend. Ja, maar je doet eigenlijk wat terug voor al die zorgen en die onderbuurman altijd aan je schoonmoeder heeft gegeven.
1: Ja, hij heeft eigenlijk altijd koffie bij de gedronken, zo gezelligheid, elkaar controleren. Dus ja, ik vind, kan niet meer doen.
0: Nou, gooi er maar wat extra ballen dan doorheen namens mij en namens Radio West. Hé, je belt natuurlijk voor het jaren 80 spelletje 80 op de beeldbuis. Marion, luister goed. Ik ga hem nog één keer laten horen, dat fragment. En dan mag jij daarna zeggen wat jij denkt, welk televisiefragment uit de jaren 80 je voorbij hoorde komen. Luister goed.
2: 80 op de beeldbuis.
3: We moeten Robin vinden voordat die boeven in de gaten hebben dat Robin geen pop is, maar een echte robot. Oh.
0: Marion, wat denk jij dat je daar voorbij hoorde komen?
1: Basje en Adriaan.
0: Ja, natuurlijk! Ja!
4: Alle vriendjes en vriendinnetjes.
0: Goed gedaan, Marion.
1: Ja, de kinderen zijn ermee opgegroeid. Mijn zoon was er helemaal gek van. Die heeft al alles van zijn dvd's en spulletjes.
0: Nog steeds?
1: Nou, hij heeft toch wel waard. Hij is nu 42, maar hij ging zelfs met ze mee... Maar als ze ergens optraden, mocht hij helpen met stoelen rechtzetten, dat soort dingen. Dus ja, daar herinner ik me.
0: Jouw zoon heeft voor Bassie en Adriaan gewerkt?
1: Ja, toen was hij 13 jaar. Dan ging hij met de trein. En dan pikten ze hem ergens op en dan mocht hij daar helpen.
0: Ik vind dat heel, heel bijzonder. En dan sliep hij in die caravan tussen de voorstellingen door?
1: Nee, dat mocht niet. Nee. Nee. Want hij wou wel eens daar blijven slapen. En toen belde Bas op en die zei van... nou, dat doen we liever niet. Maar hij heeft het heel leuk gehad toen. Heb je leuke herinneringen aan.
0: Wat een onwijs toeval dan dat ik jou aan de telefoon krijg.
1: Hè?
0: En dat jij dat natuurlijk goed raadt dan ook. Maar dat je dan ook nog dit verhaal eventjes uit de hoge hoed tovert.
1: Ja.
0: Nou, doe je zoon dan de hartelijke groeten. Spreekt hij ze nog, Bas en Adriaan?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee. Hij is ondertussen 42 ook.
0: Ja, nou ja, ik ken mensen die ouder zijn... die nog steeds dvd's van Bas en Adriaan opzetten, hoor. Als niemand kijkt. Ja, hoor.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Het blijven iconen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus jij kan ook alles meezingen en meepraten.
1: Ik ken er ook wel wat van, ja.
0: Ik ga je in ieder geval blij maken, want omdat je zoon zo'n fan is geweest... krijg jij het I Love 80s Music boek met DVD erbij. Gesprekken met 28 popsterren uit de jaren 80. Mooi om er eens bij te houden dan als je de radio aan hebt staan. Marion, succes met de boodschap met de tomatensoep brouwen... voor die onderbuurman van je schoonmoeder. En dankjewel voor het meespelen.
1: Dankjewel.
0: Freddie Mercury, Montserrat, Caballé, Barcelona.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.

0: ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geweldige stroopwafels in het shownieuws en Gwen heeft van de ballen verstand in de nieuwe Op de Kaart zomertour. Dat allemaal in het volgende uur, Menno, in de middag. Het is 1 uur. Laatste nieuws uit je regio krijg je van Lotte Dekker.
3: In een flat in Zoetermeer is eerder deze week een man aangevallen en beroofd door 10 andere mensen. De politie is op zoek naar de daders die helemaal in het zwart gekleed waren. Een politieachtervolging is vanmorgen geëindigd met een ongeluk op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. De bestuurder van de achtervolgde auto is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. En een grote zoekactie in de rivier De Gouwe in Waddinxveen vanmorgen. Er werd met duikteams en een onderwaterdrone gezocht naar iemand die mogelijk te water was geraakt. Er is niemand gevonden. Meer regionieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnand Zwaan.
5: Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De parallelrijbaan is dicht.
6: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner?
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
16: De hele week Amazing 80's.
17: Tot 2 uur, Menno in de middag.
18: Dit is Radio West.

0: Gaaf nummer van Alison Moyet. Is This Love aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. En daarvoor natuurlijk Cyndi Lauper. Die stem kan je niet missen. Girls just wanna have fun. Het is het uur dat wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: We zitten midden in de jaren 80 week of we neigen al een beetje richting het einde. Dus welk plaatje uit de jaren 80, je moet nu eigenlijk gaan opschieten... wil jij nog horen aan het einde van Menno in de middag? Zie mij als je wandelende jukebox. Zie mij als je single-koffertje. Laat het mijn vriendin niet horen. 070-307-8080. Welk plaatje uit de jaren 80 mogen wij niet overslaan deze week. Je mag me ook mailen bob@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Nou, we gaan heel snel terug naar Gwen Ouwehand. Die sloeg de bal goed mis afgelopen half uur. Want ja, ze moest ineens aan de bak met die jongleerballen. 5 was de uitdaging. Hè, Gwen, je hebt jezelf opgelegd dat je 5 dat je zou gaan jongleren met 5 ballen bij die clown die daar in de feestweek van Naaldwijk op het dorpsplein staat. Ja. Nou ja, hij werkt zich de ballen uit de broek. Ik weet niet hoe het met jou is. Ben je nog bezig of interesseert het je allemaal geen bal meer?
2: Ik heb gezegd de ballen. Ik neem lekker de benen. En Nee, ik durfde het toch niet aan. Hij zei wel, wil je het nog een keertje proberen? Maar ja, ik laat dat liever aan de professionals over. Zoals ik hier rondloop door die Naaldwijkse feestweek heen. Ik moet ergens op terugkomen, want het begint toch wel aardig warm te worden. Het zonnetje begint aardig fel te schijnen. Net zei ik nog dat het best wel fris was, maar ik begin nu al aardig te zweten van de hitte. Maar daar zal Harry misschien wel hetzelfde overdenken. Harry, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: In Westland zeggen jullie eigenlijk vaker mol.
3: Morgen, ja.
2: Een geboren en getogen Naaldwijker, hè?
3: Geboren en getogen Naaldwijker, ja, klopt.
2: Dan moet dit wel de week der weken zijn.
3: Ja, och, het is een hele leuke week altijd. Hele braad 3 week, ja.
2: En jij staat hier achter een kraam met allemaal boeken over de geschiedenis van Westland, hè?
3: Ja, ik sta hier namens het Genootschap Oud-Westland, samen met Jan-Peter Diepensloot. Ja.
2: Het ziet er heel interessant uit. Die boeken die gaan over schilderijen van Westland, over de adellijke families hier. Maar goed, het heet hier dus de Reunie van Westland. Zo heet de feestweek van Naaldwijk. Ben je al veel mensen tegengekomen?
3: Ja, als je hier staat, dan is het aan de lopende band dat mensen je gedag zeggen. En dat je andere mensen ook herkent en dat je praatjes hebt. En dat is goed voor de verkoop.
2: Ja, alleen maar zakelijke gedachtegangen erachter?
3: Nee, natuurlijk niet. Maar van dat speelt ook wel door mijn hoofd heen, want er moet wel verkocht worden.
2: Ja. Nou, wellicht kan ik straks eventjes een boekje meenemen voor onze Bob. Die zit in de studio. Maar ik ben toch wel heel erg benieuwd, Harry. Wie kom je liever niet tegen op de Reunie van Westland?
3: Wie ik liever niet tegenkom? Ja. Iemand van een bepaalde politieke partij.
2: Oh, oei, nu wordt het te politiek. Dan gaan we snel eventjes door naar Jan-Peter. Die staat hier ook achter de kraan. Goedemiddag, Mol.
4: Goedemiddag.
2: Ja, al die boeken dus. Maar voor jou is het ook wel echt een reunie, hè?
4: Ja, je ziet veel bekende mensen. En ik heb hier jarenlang in een winkel gestaan. Ook een boekwinkel trouwens. Dus heel veel mensen kennen mij ook wel van gezicht. En die vragen dan of ik weer opnieuw ga beginnen met boeken. Maar dat is alleen maar voor de reunie. Voor de Westlandreunie, ja.
2: Het heette eerst anders, hè? Het begon niet als de Reunie van Westland.
4: Het is eigenlijk altijd begonnen na. In het verleden heb je hier de druivenfeesten gehad. Zo is dat eigenlijk begonnen. En later heeft de middenstand dat overgenomen. En het Oranje Comité, weet je wel. En dan was er een feestweek. En was echt een hele grote braderie. En dat waren eigenlijk alle middenstanders deden daar mee. En daarna is het weer een beetje meer verwaterd naar feestweek. En een combinatie en met kermis en met optredens. En toch nog steeds die braderie erbij. Dus ja. En het is altijd, ja, het is altijd eind van de zomervakantie. En het laatste dorp in het Westland. Nou, ik geloof dat Poeldijk nog later is. Maar wel bijna het laatste dorp die voordat de scholen beginnen, iedereen weer aan het werk gaat, het grote feest houdt. En dus is het een reunie. En dus iedereen die komt erop af. En omdat Westland, of Naaldwijk in het midden ligt, is het ook wel, het hele Westland komt hier naartoe. Dus dat is wel gezellig. Ja.
2: Ja, dat idee kreeg ik ook wel. Want ik sprak net wat mensen. En die komen eigenlijk helemaal niet uit Naaldwijk. Er lopen hier heel veel mensen van buitenaf rond. Goed, jullie staan er nu aardig zakelijk bij, heren. Maar gaat er ook nog een beetje gefeest worden in die feestweek?
4: Ja, nou, s'avonds gaan we even de optredens bekijken natuurlijk. 3 avonden lang en dat is heel afwisselend. En dan zie je allemaal wel heel veel Naaldwijkers en zo. En iedereen praat met elkaar, klets met elkaar, komt oude vrienden tegen. Er zijn ook mensen die al lang verhuisd zijn hier, maar die komen speciaal voor de feestweek nog een paar dagen naar Naaldwijk toe. Dus dat maakt het wel bijzonder, dat is leuk. Ja.
2: Nou, geniet ervan.
4: Dankjewel, jullie ook.
0: Gwen Oudehand.
2: Komt helemaal goed.
0: In Naaldwijk. Dankjewel, Gwen. Tot over een half uurtje. Daarbij de feestweek, de Westlandreunie. Straks de vakantieeditie van Shownieuws met...
1: Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk.
0: Ja, de Amazing Stroopwafels.
5: Middag.
1: Dit

0: Ja, en gaan de sterren dan relaxend, wandelend of sportief op reis? Wat is hun favoriete land, favoriete hotel en blijf een Hollander voor welke prijs? Deze week dineert hij graag sober of in Italiaanse wijngaarden met witte lakens aan de lange tafels. Dames en heren, het is Wim Kerkhoff van The Amazing Stroopwafel. See you!
1: Goedemiddag.
0: Dag Wim, hoe is het met jou?
1: Het is goed, ja, prima.
0: Ja, jouw favoriete vakantieland hoef ik niet, kan ik raden, denk ik.
1: Nou, ik denk dat je verkeerd raadt.
0: Oké, ik wilde Frankrijk zeggen.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben er pas geweest.
0: Ja?
1: Ik ben op vakantie geweest.
0: Hoe ben je daarheen gereden, Wim?
1: Met de auto natuurlijk. Oh, okay. Lekker tuffen. Nee, ja.
0: Via Utrecht, Kamerijk, Grevelingen.
1: Utrecht, Atenas, Kamerijk, Grevelingen, Rijssel, Schalen, Zorgsbegroting, Deurven. Ja, daar kom je er vanzelf. Ja, ja.
0: Ja. Hey, maar wat vond je van die vakantie in Frankrijk dan?
1: Nou ja, ik vind het een lollig land. Ik vind allerlei landen in Europa hartstikke leuk. Maar ik ben niet speciaal een Frankrijk-liefhebber. Juist helemaal niet. Ik had er echt een pestteken aan. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik hou namelijk niet van Franse kaas. En ik hou ook helemaal niet van wijn. Dus ja, ik mis natuurlijk al dan iets, hè. Dat
0: ja.
1: Ik wel.
0: Ja, dan ga je liever denk ik naar het oosten van Europa, als je mag kiezen.
1: Dat vond ik altijd een soort heel, interessant. Ik ben heel veel geweest in Oost-Europa. Ja, dat vind ik echt leuk.
0: Ja.
1: Maar dat is wat Spartaanser, hè. Dat,
0: ja, zeker. En braadworst en bier.
1: Ja, nou, dus ik eet ook geen braadworst, eet geen bier. Dus dat gesprek houden we. Maar over mijn favoriete vakantieland. Eigenlijk is het favoriete vakantieland voor mij het land waar ik nog niet geweest ben. En dat is moeilijk, want ik ben op 8 Verenigde Naties leden namen in alle landen van de wereld geweest. Dus om naar een land te gaan waar je niet bent geweest, is het dan toch ingewikkeld. Maar wel heel erg leuk natuurlijk.
0: Ja, maar is er dan nog één land? Heb je nog nu in je top of mind één land in je hoofd?
1: Ik ben niet in Afghanistan geweest en niet Zuid-Soedan en Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar die zijn vrij gevaarlijk, dus dat wacht ik maar even af.
0: Ja, dat lijkt me een goeie. Maar je klinkt als een hele avontuurlijke man, Wim.
1: Ik ben nog nooit beroofd in al die landen. Dus zo avontuurlijk ben ik niet. Want als je van avonturen houdt, dan ga je allemaal verschrikkelijke dingen doen. Van bergen afzuilen en weet ik veel wat. Maar ik ben altijd heel braaf naar allemaal hele gekke landen geweest. Dus het is niet zo avontuurlijk. Maar het is wel leuk. En als je eenmaal gewend bent om veel op reis te gaan naar alle gekke plekken, dan is het ook een soort, dan kijk je niet tegenop of zo. Dan is het gewoon leuk om ergens in Douala te zitten of in Windhoek, weet ik veel wat.
0: We hebben het over de jaren 80 deze week op Radio West. Ja, daar hoort de Amazing Stroopwafels, we horen dat natuurlijk bij. Waren dat magische jaren voor jou, Wim?
1: Zeker weten, want in de jaren 80, we zijn 79 begonnen met de Stroopwafels. En in de jaren 80 is het echt tot volle bloei gekomen met een aantal platen die nu nog steeds worden gedraaid. Maar overigens nooit in de top 40 hebben gestaan. Ja. Want het worden wel eens hits genoemd. Ik ga naar Frankrijk en Oude Mazen.
0: Ja, mooi.
1: Ik vind het heel erg blij dat ze nu nog steeds zoveel waardering genieten. En ook Ome Kobus heeft zijn linker mee verloren. Maar de top 40 hebben we nooit gehaald. En dat vind ik juist leuk, want we bestaan er 47 jaar. En we leveren al die tijd goed van. Dus we hebben altijd van kunnen leden. Het gaat uitstekend. Altijd genoeg optredens. Maar geen hitnotering.
0: Ja,
1: dat kan dus. Je kan zonder hitnotering gewoon een prima bestaan als liedjes maken, opbouwen.
0: Ja, natuurlijk. En er zullen vast hits uit de jaren 80 zijn. Hits tussen aanhalingstekens die dan wel in de top 40 stonden, waar we nu niet meer over praten. En we praten nog steeds over ik ga naar Frankrijk. Ja. Dus kun je het ook over de definitie van een hit hebben, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik ben er heel blij mee dat die aandacht er is. Dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk. Want ja, het is iets wat je maakt en dat het dan nog zo na al die tijd nog in de smaak valt bij een aantal mensen. Nou, dat is heerlijk.
0: En is er een moment waar jij aan denkt als ik zeg Amazing 80s, Amazing Stroopwafels?
1: Amazing 80s.
0: Ja, of jaren 80 gewoon.
1: Jaren 80, ja. Nee, ik de jaren 80, als je die vanaf nu bekijkt, dan is het een soort, dan denk je aan synthesizer rock. En eigenlijk aan muziek die ook een beetje gek. Want Duran of zo, dat denk ik dan aan. Maar daar hou ik helemaal niet zo van. Maar ja, de jaren 80 was gewoon de tijd dat dat alles begon, zeg maar. Dus ik kan er niet echt een ding uitpikken van dat was het dan.
0: Nee, niet één momentje met je band waarvan je denkt van ach, en dat zou ik voor altijd blijven onthouden.
1: Misschien dat eerste fantastische optreden in de tv-show met Harry Touw, met de Oude Maasweg in de studio, waar je dan gewoon een paar dagen soort moest repeteren en dan werd het pas uitgezonden. Dat was dat was ook heel bijzonder.
0: Ja, Wim, ik vond het onwijs leuk om je heel eventjes te spreken over je favoriete vakantiebestemmingen en over de jaren 80. En ondanks dat je net hebt toegegeven dat je een pesthekel hebt, jouw woorden, aan Frankrijk, ga ik hem heel even draaien. Ik ga naar Frankrijk.
1: Top,
0: Wim, bedankt!
1: Dag.

0: Amazing stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk. Leuk om Wim Kerkhoff hier heel even in de uitzending te hebben. Zometeen alweer het laatste half uurtje van Menno in de middag. Oh, maar er komen wel hele leuke dingen voorbij. Ik ga nog één keer terug naar Gwen Ouwehand namelijk. Die is op de kaart de zomertour aan het houden in Naaldwijk bij de Westlandreunie. En jouw plaat natuurlijk. Welke plaat uit de jaren 80 wil jij nou horen? 070-307-8080. Geef jouw verzoekje door. 070-307-8080. Blijf lekker luisteren naar West. Ook volgende week, want dan gaan we leuke dingen doen.
1: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: En dan een klein beetje salamanderbloed.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
4: Als het in je hoofd haalt,
5: incendio!
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Het is 2:30 geweest. Tijd voor het laatste nieuws uit je regio. In de studio aangeschoven, Lotte Dekker.
18: Goedemiddag.
0: Zijn ze in koor.
18: In een flat in Zoetermeer is eerder deze week een man door 10 mensen aangevallen. Hij werd opgewacht toen hij uit de lift van het complex aan de Dunantstraat stapte. De man werd meerdere keren geslagen en geschopt en één iemand probeerde hem met een mes te steken. Ook is hij beroofd. De politie is op zoek naar de daders. Ze waren helemaal in het zwart gekleed en hadden hun gezicht bedekt. Wie iets van de mishandeling heeft gezien of camerabeelden heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Een politieachtervolging is vanmorgen geëindigd met een ongeluk op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. In eerste instantie werd de bestuurder langs de A13 al aangehouden, maar toen wist hij er vandoor te gaan. De politie zette de achtervolging in en bij Zoeterwoude-Dorp crashte de achtervolgde auto. Die raakte totaal los. De Rotterdamse bestuurder kroop uit de auto en rende het weiland in. Hij is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De A4 richting Amsterdam was de hele ochtend afgesloten tussen Leidschendam en Leiden. En we hebben opnieuw een hitterecord te pakken. Deze zomer is de warmste sinds het begin van de metingen in 1901. Augustus is nog niet voorbij, maar toch weten we nu al dat het hitterecord een feit is, vertelt deze klimaatexpert van het KNMI bij de NOS.
0: Daar komt de klimaatexpert aan.
19: We hebben heel veel hoge drukgebieden gehad. Bij een hoge drukgebied heb je veel zon, weinig regen, ook heel veel verdamping. Dan wordt het ook nog eens een keer droog. Dat is de andere kant van deze zomer. Dus ja, vaak hoge druk. En dat zien we steeds meer in de lente en in de zomer. Dat Nederland vaker in het gebied van hoge druk ligt.
18: Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden... bij het meetpunt van het KNMI in de Bilt in Utrecht.
0: Jordi Bloem, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, die hitterecords, dat zullen ook wel pushmeldingen op jouw telefoon zijn geweest.
4: Nee, want dit wist ik al een tijdje. Dit heb ik al een week geleden heb ik dit ook al af en toe eens gezegd en vermeld. Maar ja, de records die zijn tegenwoordig niet meer bijzonder, want elke keer wordt het warmer. En nu ook weer, dat zeewater was ook al zo warm. Hè. Dat was ook nog niet eerder gebeurd. Nou ja, in 2018, daar zaten we net een tiende graad vanaf. 21,5 is onlangs gemeten. Dus alles warmt wel steeds meer op, Bob.
0: Maar vind je dat dan, voel je dat niet gepasseerd? Want jij zegt het al weken geleden dat we een hitterecord te pakken
4: hebben. Nee, dat zijn echt de klimaatexperts. Die gaan op de komma. Nee, die gaan op de komma nauwkeurig. Dat zijn echt de rekenwonders onder ons.
0: Vind jou ook wel een weerwonder, hoor.
4: Ja, maar ik ben niet zo heel erg van de getallen. Daar moet ik altijd een beetje mee oppassen.
0: Vind ik toch onhandig in jouw werk.
4: Ja, dat is ook wel zo. Maar of het nou 21,3 of 28 wordt, nou ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Ja, maar het is warm.
0: Helemaal niks uit. Nee, joh. Warm is warm, koud is koud.
4: Nee, erop. Precies. Maar vandaag, die 28 gaan we denk ik bij ons niet halen. Maar misschien nog wel 25 tot 27 graden. Want er zijn nu zonnige perioden. En dat plaatselijke bui die ik het vorige uur nog noemde, die is opgelost. Die trekt verder noordwaarts. Het is wachten, of juist niet, op een onweerscomplex vanuit west en Midden-Frankrijk, ook het oosten van Frankrijk. Maar daar zit het zwaardere weer. Dat trekt waarschijnlijk over Limburg, Duitsland. Maar ten westen daarvan zit ook onweersbuien. En die lijken pas na een uur of 8-9 onze kant op te komen, Bob. Dus tot die tijd is het dan nog droog. En dus warm en broeierig ook voor de buien uit. Met een hoge luchtvochtigheid. En vannacht zal het ook uiteindelijk niet veel afkoelen dan 17 graden. De later draait de wind bij naar het zuidwesten. Is nu nog oost tot zuidoost. Dus dat is al een verandering. En morgen, maar ook de dagen daarna, ja, dan is het niet meer zo stabiel. Dat zal wennen worden. Iedere dag wel eventjes die buienradar checken. Want het lijkt erop dat we toch een aantal dagen achter elkaar onbestendig weer hebben. Morgenochtend kan het wel even droog zijn. Morgenmiddag toch weer een aantal buien. Dan vanaf zee, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Dat zou ook dus laat vanavond en vannacht kunnen gebeuren. Is nog niet helemaal zeker. Maar goed, morgen dus ook nog onstabiel. Af en toe zon en 21 graden. Dat scheelt nogal. Maar dat is nog wel vrij normaal voor de tijd van het jaar. En dat zijn ook een beetje de temperaturen voor de dagen daarna. Het zit een beetje op slot met lage drukgebieden die weer passeren. Geen enkele dag verloopt geheel droog, maar het zal in het weekend wel af en toe droog zijn. Niet alleen maar regen. Soms de zon, stevige zuidwestenwind en dus 's middags net boven de 20 graden. Ja, het neigt al een beetje naar de herfst wat dat betreft. En dat komt mooi uit, want dinsdag 1 september beginnen wij weer mensen aan de weerkundige herfst.
0: Precies op tijd. Jordi, bedankt.
4: Gedaan.
0: Geniet van het onweercomplex.
4: Dat ga ik wel doen. Ja, hoor. Ja.
18: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Hans Gaal, Ella, Ella.
1: Op de kaart.
0: Nog één keer terug naar Gwen Ouwehand bij de Westlandreunie in Naaldwijk.
2: Schot in je handen.
3: Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Het gaat hier helemaal los. Allemaal mensen staan te dansen voor het podium hier op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Het gaat helemaal los tijdens de kinderdisco. Zoals je misschien wel hoort, Kinderen voor Kinderen op de achtergrond. Met een klein beetje hardcore erdoorheen. Maar die kinderen die genieten ervan, die gaan helemaal uit hun dak. Misschien niet een hele gepaste opmerking tijdens een kinderdisco. Maar in mijn vaders woordenboek komt de dag donderdag alleen maar voor met het woord dorstig aan de voorkant. Voor hem is donderdag dorstige donderdag. Dus ik ben ook op zoek naar mensen die alvast een beetje aan het borrelen zijn. Wordt er hier al een beetje geborreld?
4: Nou, nog niet. We beginnen rustig, want we moeten de hele middag en avond nog.
3: Ja, ik zie het. Je zit lekker aan een colaatje. Dat is ook lekker.
4: Heerlijk. Ja, het is, de zon schijnt. Het is heerlijk weer. Dus het gaat helemaal goed.
3: Ja, ik zag je net ook al. Staan je kinderen hier ergens te dansen?
4: Ja, voor het vierde jaar op rij staan we hier te dansen op donderdagmiddag bij de kinderdisco. Ja, zeker.
3: Dus komen jullie ook echt uit Naaldwijk?
4: Wij wonen 300 meter verderop.
3: Zo, midden in het feestgedruis. Dat is lekker, zeg.
4: Midden in het centrum. Mooiste week van het jaar.
3: Ja, is dat zo? Want hoe voelt dan zo'n feestweek voor jullie?
4: Laten we erop houden dat een echte Naaldwijker, die plant alles om de Naaldwijkse feestweek heen.
3: Ja?
4: Mooiste week van het jaar. Je gaat niet op vakantie. Je kan niet weg.
3: En dat enthousiasme geef je dan nu ook een beetje mee aan de kinderen, kan ik me voorstellen. Die moeten volgende week weer naar school.
4: Jazeker. Lekker.
3: Ja. Ja, dat is wel, ik denk, heel veel ouders die staan er wel zo in, denk ik.
4: Zeker. En ik sta zelf ook voor de klas, dus het is goed. Na 6 weken thuis zijn met je kinderen, dan is het wel weer lekker om een beetje structuur te krijgen.
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je zei rustig aan beginnen, want jullie moeten de hele avond nog. Wat gaat de dag nog brengen?
4: De dag gaat hopelijk nog lekker zon. Vanavond dat die regenbui, dat die gewoon net overwaait. En dan gaan we morgen gewoon voor dag 4.
3: Dag 4 alweer. Ja, en ik kan me voorstellen dat als echte Naaldwijker kan je niet anders zeggen dat hier altijd de zon schijnt.
4: Dat is helaas niet waar. Ik geef ook nog eens geschiedenis, maar uit het verleden blijkt dat het weekend het Naaldwijk nog wel eens regen wil.
3: Echte Naaldwijker kan je niet anders zeggen dat hier altijd de zon schijnt.
4: Dat is helaas niet waar. Ik geef ook nog eens geschiedenis, maar uit het verleden blijkt dat het weekend het Naaldwijk nog wel eens regen wil krijgen. Maar je staat hier droog.

0: even die kinderdisco mee. Ik vind het bijzondere muziek trouwens voor een kinderdisco. Maar goed, dat kan aan mijn eigen opvoeding liggen.
1: Nee, die kinderen van tegenwoordig die kunnen wel wat hebben hoor.
0: Ja, dat geloof ik. En nu komt de Penguin Dance hoor ik. Wacht even, laten we luisteren naar de Penguin Dance.
2: Handjes op je tenen.
1: Hey, op je tenen. En rond.
2: Handjes omhoog.
1: Wow.
2: Handjes omlaag.
1: Omlaag.
2: Stampen met die voeten en
1: springen. Ja. La la la.
0: Gwen, tot morgen.
1: Woe, tot morgen.
3: Menno in de middag.

0: Michael McDonald, James Ingram met Yomo Be There. En daarvoor Splitsing 1 zomerlang aan het einde van Menno in de Middag. Of nou ja, het einde.
1: Jouw plaat.
0: Ja, dat is altijd het einde van Menno in de Middag. Ha Bob, mailt Victor. Graag hoor ik in jouw plaat een plaat van Modern Talking met You Can Win If You Want. Deze muziek geeft de ultieme jaren 80 gevoel van foute keyboards en veel te hoge stemmen die je in die tijd toch al regelmatig op de radio hoorde. Groetjes Victor. Victor, bij deze. De jouw plaat van vandaag is voor jou Modern Talking, You Can Win If You Want. Blijf lekker bij West vandaag. Zometeen Muziek aan Zee en Paul van der Lucht. En West komt thuis met Bas Martinius natuurlijk. En morgen maken we eigenlijk van jouw plaat een hele vrijdag lang. Want dan is het vrijdag verzoekdag. Welke plaat uit de jaren 80 wil je morgen voorbij horen komen? De playlist is voor jou. 070 307 8080. 070 307 8080. En je kan hem op vrijdag verzoekdag voorbij horen komen. Maak er nog een hele mooie en iets wat zonnige donderdagmiddag van.
2: Je

0: vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
12: In Muziek aan Zee reizen we zometeen door de jaren 80 met onder andere The Pet Shop Boys. Maar het is nu 2:00. Hier is nieuws met Lotte Dekker.
13: In een flat in Zoetermeer is eerder deze week een man aangevallen en beroofd door 10 andere mensen. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. Dat is al voor de derde keer. Hij zou nu eigenlijk in september opengaan, maar dat blijkt niet haalbaar. En in het Leidse Houtkwartier scharrelen kippen rond. En daar is niet iedereen blij mee. Volgens een buurtbewoner worden ze 's nachts over het hek van het hertenkamp gezet. Meer regionieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijs

Het was dan Girls van de Pet Shop Boys. Heerlijk, zegt die muziek uit de jaren 80. Allemaal deuntjes die je natuurlijk volkomen kan meezingen. En weet je nog waar dit deuntje over ging? Ik zal het je zo eventjes helpen herinneren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Hij heeft gisteren al gehoord. Marjolein heeft afscheid genomen voor een paar weken. Want die gaat lekker op vakantie. En ze heeft gelijk ook in september. Dan ben je een beetje uit die enorme hitte. En dan kun je heerlijk genieten van de rust. Daarom Paul van der Lucht hier. Tot aan 4 uur hier bij Radio West met die heerlijke muziek uit de jaren 80. En wat je hier hoorde natuurlijk is de herkenningsmuziek van Medisch Centrum West. En hier zijn Joe Jackson en Elaine Caswell en de Happy Endings.

0: Lambada, coma.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Ja, in het kader van het goede nieuws, oftewel de blije berichten die je hier altijd hoort in de muziek aan zee, hebben we natuurlijk ook blije berichten uit de jaren 80. En daar waren er best wel wat van, hoewel het een tijd was van redelijke economische neergangen en dergelijke. Maar er was wel goed nieuws te melden. En het goede nieuws uit 1985 was dat Konstantin Tsjernenko, de leider van de Sovjet-Unie in 1985, wordt vervangen, omdat hij doodging, door Mikhail Gorbachev. En dat zette natuurlijk wel de toon voor de komende jaren. Daar komen we later nog op terug als in 1989 de muur valt. Maar dat kon je in die tijd rustig goed nieuws noemen.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl. Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Het is tijd voor het regionale nieuws bij Radio West. Hier is Lotte Dekker.
16: Goedemiddag. De politie is op zoek naar mensen die meer weten van een mishandeling in een flat in Zoetermeer. Gebeurde begin deze week aan de Dunantstraat. Een man stapte samen met een vrouw de lift uit en daar werd hij opgewacht door 10 mensen. Het slachtoffer werd geslagen en geschopt en iemand probeerde hem ook met een mes te steken. Ook is hij beroofd. De daders vluchten naar de brandgangen van het gebouw. De heropening van de Hubertustunnel in Den Haag wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer open gaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum en die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel open gaat, is nog niet bekend. En overal in het Leidse houtkwartier scharrelen kippen rond. Ze zitten rond het Alreine ziekenhuis, bij het Hertenkamp en in voortuinen. Veel mensen vinden het wel prima, maar niet iedereen is er blij mee. Hanen kraaien mensen 's ochtends wakker en de beesten woelen in tuintjes. Ook de gemeente wil de dieren er liever niet hebben. Volgens een buurtbewoner worden ze 's nachts over het hek van het Hertenkamp gezet. Daar worden ze dan verjaagd, waarna ze de wijk ingaan en daar rondzwerven. Daar hebben ze zich in de afgelopen jaren ook voortgeplant.
15: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
17: In eerste instantie zijn er zonnige perioden en warmt het nog op naar zo'n 26 graden in de regio met matige oost-zuidoostenwind. Vanavond gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Er komt meer bewolking en vooral laat vanavond en komende nacht zullen enkele buien passeren. Mogelijk met onweer, plaatselijk veel regen in korte tijd, hagel en windstoten. Maar dat zal niet overal het geval zijn en zullen plaatselijke verschillen zijn. Het wordt uiteindelijk in de loop van de nacht ongeveer 17 graden. Morgen, dan is het minder warm en trouwens ook de dagen daarna. De middagtemperatuur zo'n 21 of 22 graden, dat nog dagenlang. En het blijft ook vanaf morgen onstandvastig. Iedere dag wel af en toe buien, soms met onweer. Tussendoor ook af en toe de zon en het gaat harder waaien vanaf morgenavond.
16: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
18: Vertragingen in het westen van het land op de N207 Bergambacht-Alphen. In beide richtingen heb je daar 5 minuten vertraging tussen de of bij de aansluiting met de N457.
16: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Muziek aan zee.

Nou, het regionale nieuws van 2:30 begonnen we met Genesis en The Land of Confusion. Daarna Madonna natuurlijk en Cherish. En hier is Johnny Nash. Die liep ook al een tijdje mee. Dit is Rock Me Baby.

Nou, jaren tachtiger dan deze krijg je ze bijna niet. Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox hier in de Amazing 80s Week op Radio West. En we zijn heerlijk bezig met die jaren tachtig. En we verdiepen ons en verdrinken ons in de mooie herinneringen die jaren ons hebben opgeleverd. En een van de liedjes die daar natuurlijk ook bij hoort is deze Swing Out Sister. Ga luisteren naar Surrender. Try to

0: Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
15: Het is natuurlijk niet ontbreken en die hoor je straks weer in Muziek aan Zee.
16: Maar het is na 3 uur, want hier is eerst het nieuws met Lotte Dekker.
17: De heropening van de Hubertus-tunnel in Den Haag is opnieuw uitgesteld. Dat is al voor de 3e keer. Hij zou nu eigenlijk in september opengaan, maar dat blijkt niet haalbaar. In Rijswijk is vanmiddag een automobilist de macht over het stuur verloren. Hij is via het fietspad en de stoep tegen een muur gebotst. Hoe het kon gebeuren en hoe de bestuurder eraan toe is, is niet bekend. En Lex van Rijn heeft een onofficieel wereldrecord verbroken. Met zijn 96 jaar stapte hij onlangs namelijk op de waterski's. Het officiële wereldrecord voor de oudste waterskier staat nu op een man die dat op 94-jarige leeftijd deed. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker €20 miljoen nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
17: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
19: Een korte file in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
20: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
23: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
24: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
25: Dus het maken van staal wordt schoner.
26: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
27: Maar moet dat dan in Nederland?
28: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
23: En wat levert dat dan op?
26: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
23: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
29: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
30: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Chris Ria. Ja, die is wel iets meer dan Driving Home for Christmas. En zijn liedjes draaien hier gelukkig vaak bij Radio West. Dit is Josephine. Alides Hidding is een tijdje zanger geweest van de Time Bandits. En op een gegeven moment zag hij dat niet meer zitten. En hij denkt van, ik ga voor mezelf beginnen. Dat deed hij met dit liedje. Hollywood 7.

Dire Straits hoort erbij bij de jaren 80. En bij de jaren 80 zo'n beetje gedomineerd onder leiding van die geniale gitarist Mark Knopfler. Een vrouw die in de jaren 80 heel veel van zich liet horen en ook nog lang daarna is Anita Meijer, Idaho.

0: zaterdag op TV West het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Leren mediteren. Zen.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Hey, Remo!
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is tijd voor het regionale nieuws bij Radio West. Hier is Lotte Dekker.
16: Goedemiddag. De heropening van de Hubertus-tunnel in Den Haag wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum en die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Ook dit jaar worden minder statiegeldblikjes en flesjes ingezameld dan wettelijk vereist. Dat verwacht Stichting Verpakt, die verantwoordelijk is voor de inzameling van blikjes en flesjes. Waarschijnlijk zal er dit jaar zo'n 77-81% van de statiegeldflessen worden ingezameld. En bij de blikjes is dat tussen de 85-89%. De cijfers zijn nu gebaseerd op aannames op basis van resultaten in de eerste helft van dit jaar. Sinds de invoering van statiegeld op blikjes en kleinere plastic flessen zijn de inzamelnormen van 90% nog niet gehaald. Na aanmaningen en een dreiging met een dwangsom van de toezichthouder wordt er nu gewerkt aan een extra beloningssysteem. Daarbij moeten loterijen consumenten verleiden statiegeldverpakkingen in te leveren. De politie heeft de handen vol aan mensen met onbegrepen gedrag, dat schrijft RTL Nieuws. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in veel gevallen om een persoon met onbegrepen gedrag. Bij dit soort incidenten neemt ruim 20% van de tijd in beslag, dat blijkt uit onderzoek. Onderzoekers denken dat de verharding van de samenleving daarbij een rol speelt. En MBO Rijnland krijgt een beurs om studenten te leren omgaan met morele dilemma's in de zorg. Dat schrijft Centraal Plus. De school gaat daarmee een nieuwe onderwijsmodule ontwikkelen voor twee opleidingen. Ze willen daarmee hun studenten voorbereiden op moeilijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer de wensen van een patiënt botsen met de veiligheidsprotocollen. Of wanneer de familie van een patiënt te hoge verwachtingen heeft. De studenten leren erover in gesprek te gaan en nemen ook voorbeelden mee die ze zelf in de praktijk zijn tegengekomen.
15: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
6: In eerste instantie zijn er zonnige perioden en warmt het nog op naar zo'n 26 graden in de regio met matige oost-zuidoostenwind. Vanavond gaat de wind draaien naar een zuidwestelijke richting. Er komt meer bewolking en vooral laat vanavond en komende nacht zullen enkele buien passeren. Mogelijk met onweer, plaatselijk veel regen in korte tijd, hagel en windstoten. Maar dat zal niet overal het geval zijn en zullen plaatselijke verschillen zijn. Het wordt uiteindelijk in de loop van de nacht ongeveer 17 graden. Morgen, dan is het minder warm en trouwens ook de dagen daarna. De middagtemperatuur zo'n 21 of 22 graden, dat nog dagenlang. En het blijft ook vanaf morgen onstandvastig. Iedere dag wel af en toe buien, soms met onweer. Tussendoor ook af en toe de zon en het gaat harder waaien vanaf morgenavond.
16: Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
11: Het wordt voorzichtig aan ook wat drukker op de weg in onze regio. De meeste vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelofarendsveen en Zoetewoude Rijndijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat alweer 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda, voor afrit Dordrecht Centrum, gebeurde een ongeluk. De weg is vrij met een vertraging nog een kwartier.
16: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Muziek aan zee.

Oh, droevige ABBA met Our Last Summer. Zo kun je liefdesverdriet ook bezingen. En dat hebben ze weer geniaal gedaan. Zeg, het kan wel die Amazing 80s Week zijn hier bij Radio West en ook bij Muziek aan Zee. Maar de traditie die Marjolein is gestart, die zetten we gewoon voort. Hier is de meedansplaat van vandaag. En dat is er natuurlijk eentje uit de jaren 80. Dan Hartman, Relight My Fire.

straat zullen ze zeggen, u bent bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan ver-

André Hazes, die vierde natuurlijk hoogtij in de jaren 80, nadat hij in de jaren 70 was doorgebroken met onder andere Het Eenzame Kerstfeest. En dit was zijn grootste. Naar heel Nederland. Ik schrijf me aan. Mijn vrouw is ooit een keer naar een concert geweest van de Gypsy Kings. Heeft ze het nu nog over, 30 jaar na dato. Het schijnt een geweldig concert te zijn geweest. Nu hoor je ze bij Radio West met Bamboleo.

0: De Gypsy Kings. Ik ben nog steeds jaloers dat ik niet bij dat concert ben geweest. Ik heb die jongens nooit live gezien, maar het lijkt me een heel spektakel te zijn geweest. Bamboleo hoorde je hier. Muziek aan Zee zit er weer op. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Muziek aan Zee. Met je verzoekjes. En zometeen Bas Martini is op de radio.
1: Zaterdag op TV West. Een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hé, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
6: Greenwave. Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
4: De hype rond de lancering van de nieuwe versie van Grand Theft Auto is enorm. Je hoort het zometeen in Westkom Thuis. Nu is het 4 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Lotte Dekker.
5: Het vuurwerkincident bij SC Cambuur zorgt er vooralsnog niet voor dat er meer maatregelen komen rond de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag komende zondag. Afgelopen weekend raakten supporters van Cambuur gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk naar hun vak gooiden. In een flat in Zoetermeer is eerder deze week een man aangevallen en beroofd door 10 andere mensen. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. Justitie denkt dat de beschieting van een geparkeerde auto in Pijnakker onderdeel is van een conflict in de onderwereld. Het gebeurde eind maart. Er zit een verdachte vast, die blijft grotendeels zwijgen over de zaak. Meer regionieuws om 4:30, nu het overige nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
7: Ook in onze regio wordt het langzaam maar zeker drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files van zo'n 5 minuten of met zo'n 5 minuten op onthoud. En 2 uitzonderingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetewoude Rijndijk, waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1/2 uur. En de A16 Rotterdam-Breda, moet ik zeggen. Bij Zwijndrecht staat een auto met pech. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner.
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
18: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
20: Tot 7 uur, West komt.

De Australiër John Farnham had in 1987 een knijter van een wereldhit met deze plaat, You're the Voice. Dat was de eerste plaat in West Komt Thuis op Radio West. Een heel goedemiddag. Tot 7 uur vanavond ben ik er. Met straks tussen 6 en 7 natuurlijk weer een uur lang muziek op jouw verzoek. Als je een plaatje wil horen, mail me dan even bas@omroepwest.nl. Uiteraard zijn het allemaal plaatjes uit de jaren 80, want we zitten in de Amazing 80s Week. Zometeen van alles over de hype rond de lancering van Grand Theft Auto 6. Dat is een computerspel. Maar niet zomaar wat. Nou, en hoe groot dat is, dat wordt je dadelijk uitgelegd. Door Martin Verschoor, hij is een gamejournalist. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat dus. Het hele gamegenre, daar gaan miljarden in om. Hè. Ik ben er niet zo in thuis, en jij misschien ook niet. Maar het is wel interessant hoor, om dat te horen. En dan, voetbalclubs in de regio hebben last van de droogte. Nou ja, vooral van de velden natuurlijk. Hè. De velden die zijn slecht. Misschien zijn ze nog helemaal niet bespeelbaar. Seizoenstart komt eraan. Ja, hoe moet dat verder? Nou, Marlies Harting die toog naar Naaldwijk, zocht daar een voetbalclub op en liet zich bijpraten. En 24 uur lang skaten, rondjes skaten voor het goede doel. Ja, word je misschien niet helemaal blij van. Maar Michel Blom uit Schavenzanden, die doet dat onverdroten. Hij doet het trouwens al jaren. Hij zit bij de Ambu-skaters, want hij is ambulancemedewerker. En hij en zijn collega's hebben een team opgericht. En ze proberen in 24 uur geld bij elkaar te skaten voor Kika, voor de stichting Kika. Om geld op te halen natuurlijk voor kinderkanker. Hartstikke mooi, ik ga dadelijk even met hem bellen. Nou, dat en nog veel meer hier op Radio West. En natuurlijk lekkere muziek uit de jaren 80. De Rolling Stones waren natuurlijk ook nog steeds bezig in de jaren 80. Ja, want dat zijn ze nog steeds. En er zijn hier toevallig een paar elektromonteurs bij ons in huis. En die zitten te genieten van de jaren 80 muziek. En die zeiden, ach, nou dan weet ik er ook nog wel eentje. Ik zeg, nou welke dan? Nou, denken. Ja, de Rolling Stones dan maar, met de Undercover of the Night. Nou mannen. Head of screams and send a body to. Loud enough to burst the brains out. The opposition's tongue is cut in two. Keep on the street cause you're in danger.

Keep rushing.

0: nog even teruggedraaid natuurlijk. Helemaal hip in die tijd, de jaren 80. Dat werd gewoon met een bandrecorder gedaan, want samplers en zo gebruikten ze toen in de tijd nog niet. Undercover of the Night, een plaat van de Rolling Stones. Gedraaid hier voor twee elektromonteurs die bij ons keihard aan het werk zijn om allerlei bekabeling te verleggen en een kast op een andere plek te hangen. Jongens, bedankt en ik hoop dat jullie ervan genoten hebben natuurlijk. Nou, dan gaan wij zo praten over een spel. Ja, dat is ook een hele serieuze business, Dennis. Maar eerst laten we deze plaat fatsoenlijk aflopen. Dat bedoel ik. Het is 16 over 4. West komt thuis. Want we gaan het hebben over gamen en over gamers. En over gamers gesproken, nou, miljoenen van hen zitten over de hele wereld vanavond klaar voor GTA 6. Dat is de afkorting voor, als ik het goed zeg, Grand Theft Auto.
1: Heel goed.
0: Dan ben je eigenlijk gewoon een hele vuile rat, een boef ben je. En je doet alles fout wat je maar fout kan doen. Daar gaat het spel om. Je mag zo fout zijn als het maar kan. Dat spel, dat is er al een tijd. En de opvolging van dat spel, ja, dat liet op zich wachten. En op zich wachten jaren van uitstel. Geruchten gaan daar ook allemaal in om. Maar dan, vanavond op Netflix, een uitgebreide trailer van dat spel gaat in première. Daar is een enorme hype omheen. Ik zit er zelf niet zo in. Maar Dennis, jij weet er overduidelijk echt meer van. Jij speelt dat spelletje zelf ook, hè?
1: Ja, GTA 5, dat is dan het laatste deel. En dan kun je pakketjes van A naar B brengen. Maar ook criminelen dwars zitten door een overval te plegen. Of pizzacouriers te overvallen. Je kan van alles doen. Ja. En daar win je zelfs geld mee en dure auto's. En dan kun je dus weer sneller verplaatsen.
0: Ja, ja.
1: Nou, het is een enorm spel. Het is ook een heel groot spel. Hè? Dus om zeg maar van plek A naar plek B te komen, ben je zomaar een half uur bezig in je autootje. Mm-hmm. En GTA 6 komt er dus aan in november pas. Maar vanavond dan gaat er iets bijzonders gebeuren op Netflix. Komt ook zelden voor dat er een game op Netflix wordt onthuld.
0: Ja, hoe uniek is dat?
1: Nou ja, dat is nog nooit gebeurd. Dus het is echt voor de eerste keer.
0: En ze brengen daarmee eigenlijk de wereld van de game, van het spel, naar het hele grote publiek op zo'n heel grote open kanaal als Netflix.
1: Ja, een open kanaal waar je dus natuurlijk wel voor moet betalen. Ja, dus er zit weer een gedachte achter. Ja. Het is wel zo dat na de onthulling op Netflix je 6 uren moet wachten voordat je het op YouTube ook kan zien. Okay. Allemaal. Dan is het gratis te zien.
0: Dus ik doe dat morgenochtend op mijn gemak.
1: Maar vanavond dus de abonnees op Netflix. En ik ben even bij Martin Verschoor langs gegaan. Dat is een gamejournalist van... vroeger heette dat Power Unlimited. Dat was gewoon een magazine wat je in de winkel kon kopen met allerlei nieuwtjes over games en over gadgets en zo. En Martin die neemt ons even mee in de hype rond GTA.
2: De schaal van die game is immens. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus stel je voor, Michael Jackson staat vanavond op uit de dood. Dropt meteen een nieuw album. Dat gaat niet zoveel impact maken als deze game. En heel veel mensen vragen mij van, ja, het is toch gewoon een computerspelletje? Nee, dit gaat verder dan dat. Dit is waar alles samenkomt. Dus hij staat helemaal vol met soundtracks. Als jij straks een auto instapt in die game, kun je een radiostation kiezen. Kun je heel veel moderne nummers eruit kiezen. De beste storytellers maken deze game. Dus de beste Hollywoodschrijver hebben dit verhaal geschreven. En de beste mensen die games kunnen maken hebben hieraan gewerkt. En dat zijn er niet 1, 2, 3 of 4. Nee, dat zijn er een paar duizend. En die zijn al jaren bezig. En dat komt nu allemaal samen. En dat gaat uitkomen. En de wereld gaat even stilstaan. Want als jij denkt van, nou, ik ga misschien even naar dat bedrijf. Nou, er kunnen zomaar eens minder personeelsleden zijn. Want die zijn allemaal deze videogame aan het spelen. Dit gaat de meest cultureel relevante entertainmentproductie zijn voor de komende jaren. Dit is groot.
0: Ja, ik hoor het de man zeggen. Ik sta ook een klein beetje met mijn oren te klapperen, eerlijk gezegd, Dennis. Hoe groot is die hype?
1: Ja, het is een hele andere wereld. En we merkten dat ook vandaag op de braderie in Naaldwijk. Die is begonnen, de feestweek daar. En alle jongeren die we aanspreken, die kennen GTA. Die gaan of vanavond kijken of ze gaan het kopen in november. Tenzij je natuurlijk helemaal niks met spelletjes hebt.
0: Ja.
1: En we maakten even een ronde.
3: Als ik zeg GTA 6, kopen. Het grootste spel ooit, geloof ik.
4: Ja, er is veel hype. Ik hoorde mijn broertje er al over met zijn vrienden. Ja.
5: We zitten er al heel lang op te wachten. Al 10 jaar.
4: Ja, je kan in een auto rondrijden en dan kun je ook naar de stripclub, volgens mij. Dat weet ik ervan.
6: Auto's stelen, zo, auto's rijden, schieten.
3: heel echt. Ik denk dat het vergeleken met GTA 5 een complete verandering gaat zijn. Ik denk dat je gebouwen binnen kan. Ik denk dat het veel leuker wordt, man.
4: En volgens mij kun je ook schieten op mensen.
0: Ja, mooi is dat natuurlijk, schieten op mensen zonder dat het echt pijn doet. Ja. Maar ik hoor dat Jochie daar zeggen. Ik schat hem jaar of 13, 14.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ik zit er al 10 jaar op te wachten.
1: Ja, en hij stond daar met zijn opa. En die, ja, die had het ook niet meer toen hij dat zei.
0: Ja.
1: Dus ja, zo zie je maar, want dat spel is voor 18+. Dus dat jongetje mag dat helemaal niet spelen.
0: Nee, maar ja, we weten hoe dat gaat, hè?
1: Ja, daarom. Het is zo groot ook op basisscholen en op middelbare scholen. En ik heb ook al met Jelle, collega, afgesproken. We gaan in november gewoon even naar een middelbare school toe op de ochtend dat het spel is uitgekomen.
0: Ja.
1: Is zien hoe vol die klaslokalen wel niet zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie want we zullen heel veel kinderen ziek gemeld hebben.
0: Dat bedoel ik maar. ja, en daarmee zeg je het al. Op dit moment valt het nog niet te spelen. Dit is alleen nog maar een warmmakertje.
1: Ja, ja, er zijn nu twee trailers online gezet op YouTube. En die zijn echt al miljoenen keren bekeken. Nou, vanavond dan dus de grote onthulling op Netflix. Dat zal een soort show zijn met een blik achter de schermen. Natuurlijk met nieuwe beelden van het spel. En dan kun je pas in november, 19 november, kun je het pas spelen. Ook weer heel tactisch natuurlijk, hè, rond de feestdagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar zit de Amerikaan achter.
0: Ja, precies. Valt dat ook niet rond, hoe heet die cadeautjesdag ook alweer?
1: Ja, Thanksgiving.
0: Thanksgiving.
1: Heb je rond die tijd.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. Dit spel, je zei het zelf ook al, we hebben er lang op zitten wachten. Nou, niet we, maar mensen hebben er lang op zitten wachten. Hoe komt dat, denk je, dat er zo lang op gewacht moet worden? Is dat ook marketing of is dat omdat het technisch zo complex is?
1: Nou, dat laatste.
0: Ja?
1: Je kunt ook in het spel dus WhatsAppen en een telefoon gebruiken. En ja, al die technologie die gaat natuurlijk ook gewoon door.
0: Ja, keihard.
1: Het laatste deel is 13 jaar geleden. Ja, de wereld is helemaal veranderd natuurlijk ook sindsdien.
0: Ja.
1: Dus dat zit allemaal weer in die game. En ja, als je een auto pakt bijvoorbeeld in dat spel, dan moet je op een gegeven moment ook tanken. Zover gaat dat gewoon. En je ziet op een gegeven moment, zie je in die trailer, zie je ook dus een man lopen met een fust bier. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat bier klotsen in die flessen. zulke details. En dat vertelde Martin ook. Die had een dame gesproken die ook mee heeft geholpen aan dat spel. En die zei ook, die heeft 3 jaar gezeten puur alleen op de etiketjes van producten die je in de winkel kan kopen straks in dat spel.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Daar heeft zij zich alleen maar mee bezig gehouden. 3000 mensen zijn ermee bezig, dag en nacht.
0: Ongelooflijk, wat een detail dat moet zijn. En het is een miljardenbusiness. Hè,
1: ja, het is groter dan de grootste film die nu draait, Odyssey.
0: Ja. Ja. Bijzonder. Dennis, dank voor deze inkijk. Vind het leuk.

0: Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt.
4: Incendio!
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Hey, Remo!
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
14: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
15: Omroepwestadverteren.nl.
12: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
16: Het is 5:02. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws van mij in de studio Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Vooralsnog worden er geen extra maatregelen genomen rond de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag komende zondag. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans veel vuurwerk af tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daarbij raakten toeschouwers van Cambuur gewond. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden. Voor de wedstrijd komende zondag ziet de Rotterdamse driehoek dus nog geen aanleiding voor extra maatregelen. De politie is op zoek naar mensen die meer weten van een mishandeling in een flat in Zoetermeer. Gebeurde begin deze week aan de Dunantstraat. Een man stapte de lift uit en daar werd hij opgewacht door 10 mensen. Die begonnen hem te slaan en te schoppen en iemand probeerde hem met een mes te steken. Ook is hij beroofd. Waarom ze dit deden is nog niet duidelijk. In de gevangenis van Scheveningen is de vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic overleden. Hij zat daar al 15 jaar vast in het streng beveiligde deel van de gevangenis. Zijn meest beruchte misdaad was de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica. Dat was in 1995. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische Burgeroorlog. En fietsen met je oortjes in. Ruim 3/4 van de jongeren doet dat, zegt RTL. Het kan best voor gevaarlijke situaties zorgen als je het verkeer om je heen niet hoort. Maar los daarvan kan het je ook geld kosten, legt deze verzekeraar uit bij RTL.
18: Als je oortjes in hebt, dan heeft dat dus impact op de aansprakelijkheid. Dus heb je de toeter niet gehoord of een sirene en is daardoor een ongeluk ontstaan, dan kan dat heel veel invloed hebben op de hoogte van de uitkering en kan je zelf voor kosten komen te staan.
17: Als het een ernstig ongeluk is, kan het volgens verzekeraar Independer om duizenden euro's gaan.
16: Ja, dat is al zo gebeurd inderdaad. Dankjewel, Lotte. Dan een live verbinding met onze geliefde weerman Jordi Bloem. Jordi, een heel goede middag. Fijn dat je er bent.
3: Hallo Bas.
16: Ja, het is natuurlijk ook een beetje een bijzondere aanleiding. Want ja. Er kan vandaag, vanavond, vannacht wel iets gebeuren met het weer natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Waarschijnlijk toch wel een grote bui die vanuit Frankrijk onze kant op komt. Het moet zich nog een beetje ontwikkelen, moet ik zeggen. Maar inmiddels zie ik dat wel een beetje terug op de satellietbeelden en radarbeelden. Want we zijn voor die buien uit in vochtige, warme lucht terechtgekomen. Zelfs nog iets warmer dan ik eerder dacht vanochtend. 27, plaatselijk 28 graden bij Hoek van Holland. Met een hoge luchtvochtigheid. Eerst nog een zuidoostenwind. Inmiddels zuid-zuidwest. Dus een zuidcomponent in de wind. En daarmee wordt die hele warme en vochtige lucht vanuit Frankrijk aangevoerd. En er ligt daar ook een lage drukgebied klaar. Eigenlijk meer ten westen van Frankrijk. Maar dat hele zaakje komt uiteindelijk wel onze kant op dus.
16: Ja, ja, precies. En dat gaat natuurlijk het een en ander met zich meebrengen.
3: Ja, ja, ik denk vanaf een uur of 9 ongeveer, zoals ik het nu een beetje kan zien, dan kan het losgaan. Niet overal in de regio, moet ik zeggen. Het lijkt erop dat het vooral over het midden en oosten gaat, van het land ook, maar dat het ook onze regio, dus ja, vooral de kust, iets minder regen krijgt dan bijvoorbeeld Gouda en omstreken. Maar goed, voor hetzelfde geld vliegt hij toch een beetje uit de bocht, die bui, en is het ook gewoon in Den Haag kleddernat. Dus dat moeten we even afwachten. Maar er zijn grote neerslagsommen mogelijk plaatselijk. Ook windvlagen, ook niet overal. Windstoten tot ongeveer 60 km per uur, een beetje hagel. Ja, veel regen in korte tijd, bliksemactiviteit, alles erop en eraan. Dat lijkt wel vrij zeker te zijn. En dan ergens in de loop van de nacht, dan trekt dat weer de regio uit.
16: Ja, en dan morgen, houden we datzelfde weerbeeld? Of is het dan weer helemaal paais en vree?
3: Nee, want we zitten eigenlijk toch wel in een wisselvallig regime vanaf vanavond eigenlijk. Dat lage drukgebied trekt de Noordzee op. Hebben we nog een aantal dagen wel last van. Aan de andere kant, we hebben nog heel veel neerslag nodig natuurlijk. Ja. Dus niet meteen te veel regen, want dan kan de bodem dat weer niet verwerken. Maar goed, er liggen dus wel een aantal stevige buien op de loer. En morgen kunnen er ook nog wel wat buien passeren in de loop van de ochtend, 's middags vooral. Daaromheen ook wel af en toe zon en droge periode. Dus niet aan één stuk door regenen. Maar wel wat meer wind in de loop van de dag uit het zuidwesten. Kan later windkracht 5 of 6 worden aan de kust en dan wordt het morgen ongeveer 22 graden. Nou, dat scheelt bijna een jaarsbed met vandaag. Mm. En ja, ook in het weekend pas een beetje datzelfde regime. Soms de zon, maar ook donkere luchten bij tijden. Af en toe een paar regen- en onweersbuien. Ook dan wel droge perioden. Lijkt erop dat bijvoorbeeld zaterdag het overdag nog een tijdje met de buiigheid mee kan vallen. Dan moeten we nog een beetje afwachten. Iedere keer 21, 22, misschien 23 graden. En die stevige zuidwestelijke wind.
16: Oké, Jordi, dankjewel. En we gaan het allemaal meemaken in de gaten.
3: Zo is het, hè?
16: Ja. Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.
16: Dan voor de verkeersinformatie naar Erik van de ANWB. Erik, goedemiddag.
4: Hey Bas, goedemiddag. Ja, het is nog vakantietijd, maar dat zien we op de weg eerlijk gezegd niet meer terug in onze regio. Nee, het is ruim 120 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plaschoepolder 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging 20 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden een kwartier oponthoud met 12 kilometer file. Dan is het opvallend druk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Er is namelijk een ongeluk gebeurd tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam-Krooswijk. Is daar een vrachtwagen bij betrokken? Twee rijstrokers zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar. Een kwartier op onthoud.
16: Dankjewel Erik, tot straks weer.
4: Tot straks. Bye bye.
17: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Joep.

0: vetkuiven en plukbassen. De Stray Cats. Ja, ik vond dat als klein mannetje altijd wel indrukwekkend hoor, die grote bonde kuif op tv. Runaway Boys van de Stray Cats dus.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, een spelletje 80 op de beeldbuis. Gaat zo meteen weer spelen. Ik hoop dat jij het leuk vindt om mee te doen. De bedoeling is dat je raadt van welk televisieprogramma het volgende fragment is. Het fragment uit de oude doos, uit de jaren 80.
1: 80 op de beeldbuis.
2: Vindt u ook dat de Nederlandse taal verloedert?
3: Nederlandse taal verloedert? Nou, dat moet u uitgerekend aan een ex-leraar vragen, hè? Mevrouw, mijn collega in Nederlands zijn al blij als de leerlingen 5 minuten in de Donald Duck kijken. He? He? Hebt u wel eens een gesprek beluisterd van een paar adolescenten vandaag de dag? En dat is van, toen kreeg die pow en toen wow en vrieuw en pieuw, wieuw, wieuw en tadadadad. Dat is de taal van het beeldscherm, mevrouw. Dat wordt door onze regering met miljoenen gestimuleerd door alle klaslokalen met computers vol te stouwen. He?
0: Geweldig, hè? Uit de jaren 80, dit fragment. Maar ja, van welk bekend, superbekend tv-programma is dit? Welke held hoorde je daar? Bij welke andere held hoort hij eigenlijk? Nou ja, dan begrijp je al welke kant ik natuurlijk uitga. 070-390-5454 voor dat spelletje van ons. 80 op de beeldbuis. Wat hoorde je daar voorbij komen, dat fragment? 070-390-5454. Het is Exposé.

0: Plaatje uit 1989, alweer tegen de jaren 90 aan. When I Looked at Him van Exposé.
1: 80 op de beeldbuis.
0: Ja, ik liet net een fragment horen. Ik zal het zo nog even laten horen. En de telefoon stond hier natuurlijk gelijk rood gloeiend in de studio van Radio West. Als eerste heb ik aan de lijn Akil Moussaoui. Akil, een goede middag.
2: Goedendag, hallo.
0: Ja. En jij hebt in je nek hijgen Trace Loods uit Kwintsheul. Dag Trace.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het was wel duidelijk, hè. De mensen die gebeld hebben hier naartoe, die wisten het waarschijnlijk allemaal wel. Maar het goede antwoord moeten we toch van Akil nog even horen, Trace. Maar als hij het fout heeft, ja, dan mag jij het goede antwoord geven.
3: Hey, we zullen zien.
0: Ja, precies. Ik laat het fragmentje nog een keer horen, jongens. Daar komt-ie.
1: 80 op de beeldbuis.
4: Vindt u ook dat de Nederlandse taal verloedert?
5: Nederlandse taal verloedert? Nou, dat moet u uitgerekend aan een ex-leraar vragen, hè? Mevrouw, mijn collega in Nederlands zijn al blij als de leerlingen 5 minuten in de Donald Duck kijken. He? Hebt u wel eens een gesprek beluisterd van een paar adolescenten vandaag de dag? Dat is van, toen kreeg die pow en toen wow en vrieuw en pieuw, vieuw, vieuw en tadadadad. Dat is de taal van het beeldscherm, mevrouw. Dat wordt door onze regering met miljoenen gestimuleerd door alle klaslokalen met computer. Pieuw, vieuw, vieuw en tadadadad. Het is de taal van het beeldscherm, mevrouw. Dat wordt door onze regering met miljoenen gestimuleerd door alle klaslokalen met computers vol te stouwen.

0: ik wilde er geen één missen.
1: Nee.
0: Iedere zondagavond voor de buis, ja. Absoluut.
1: Ja, daarom. Akil, mis jij deze mannen nog wel eens, zeg maar, de kwaliteit van wat zij maakten?
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat is nostalgie. Ja, dat is ongekend. Dat is niet meer vertoond volgens mij. Ja, je hebt wel een paar die dat nog probeert. Maar het is wel, blijkt wel, ja, we zijn de trendsetter. Hè, dus dan,
1: ja, precies. Ja.
2: Dus satire op en top.
1: Ja, satire op en top. Nou, je hebt helemaal gelijk, Akil. Maar dan moeten we het goede antwoord nog even van je horen voor de formaliteit, ja, natuurlijk. Dus,
2: kan niet missen. Koten en de Bie, hè?
1: Ja, natuurlijk, hè. Koten en Bie van Koten en de Bie. Jarenlang hun werk gedaan op televisie. Ja. Grote bekendheid daarmee verworven natuurlijk. En ik draai met regelmaat nog een stukje cabaret ook van de mannen. En,
2: ja, die hoor ik ook wel eens. Ja, die vind ik ook wel leuk.
1: Leuk, Akil. Hartstikke goed, joh. Ja, daarom. Ja. Ben je al thuis, Akil? Of ben je nog hard aan het werk ergens?
2: Nee, ik ben nog aan het werk. De laatste loodjes nog. Dan ben ik vrij.
1: Ja, hartstikke goed. Weekend vieren zelf zo, dus de vrijdag is...
2: Ja, kort weekje.
1: Ja, nou heerlijk toch. En kom je wel een beetje droog thuis, denk je? Want we krijgen nog een beetje een buitje, hè?
2: Ja, dat gaat wel lukken. Ja, ik hoorde net dat het rond pas later is, toch? 9 uur of zo.
1: Ja, is ook weer waar. Ja, is ook weer waar.
2: Dan ben ik al lang thuis.
1: Ja, daarom, joh. Nou, hartstikke goed. Blijf even hangen voor je adres en zo. Ja. Dan gaan we dat allemaal in orde maken. En dan, Akil, dank voor het meedoen.
2: Ja, toppie.
1: En Trace, ook leuk dat jij ook even zo sportief wilde zijn om als reservekandidaat te dienen. En we spreken elkaar wel weer.
0: Succes geweest.
1: Dag.
0: Oké, dag.
1: Akil was dat, die ging er met die prijs vandoor. Ja, ik heb nog niet eens gezegd wat je gewonnen hebt, Akil. Het is een muziekpuzzelboek met opgaven over de jaren 70, 80 en 90. Dus ik weet niet of je een beetje van puzzelen houdt.
2: Ja, kunnen we mee. Ja.
1: Ah, wel ja. Komt wel goed. Nou, toch.
2: Ja, toch.
1: Zo is het. Muziek van Don Henley. Dit zijn de jongens van de zomer.

0: Don Henley en the Boys of Summer.
1: Als ze daar, oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
2: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Ja, hij zit erin!
2: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
3: Op 89.3 Radio West.
0: Een muziekje van Herman van Boeien en zijn bandje. Bandje heet Vitesse. De zingende drummer, hè, deze. Rosalind.

0: Ja, dat vind ik nog een heel fijn plaatje hoor, uit de jaren 80. Rosalind, Vitesse hoorde je. Het is bijna 3 minuten voor 5. Zometeen na 5 dan gaat de boel hier natuurlijk gewoon weer verder met onder andere de kopstaartplaat. Gisteren hadden we die hele mooie, weet je nog, Tom Petty, Face in the Crowd. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord crowd. Of een vertaling daarvan. Nou, kan je vertellen, dat vonden jullie allemaal moeilijk aan de reacties te merken. Maar dat geeft helemaal niks. We zijn er toch uitgekomen.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Alleen maar liefde van ons naar jullie.
3: Ja, oké, okay. Nou mag ik jullie hartelijk danken van... ben je van West?
4: Wij zijn van Radio en TV West.
3: Ook TV. Jij bent Jim van der...
4: Nou, je zit live bij Menno in de middag. Menno, wij waren laatst bij hem in zijn kamer.
3: Nou, kijk, ik had liever gehad dat Menno die prijs had draaien.
4: Waarom?
3: Ja, Menno is een topgozer.
4: Nou, zoek het lekker uit.
3: Nee,
4: maar jij luistert altijd naar Menno, hè?
3: Altijd.
4: Jij bent een fan.
3: Ja, ik wou dat mijn vriendin zo naar mij luisteren. Dus als ik naar Menno luister.
5: Ik bel vanwege die vraag die je gesteld werd.
4: Ja, zeg het maar. Waar staat Bob?
5: Ik denk op het Binnenhof.
4: Op het Binnenhof?
5: Oh, maar het wordt al gezegd, hoor ik ook.
4: Nee, dat ben jij zelf op de radio op de achtergrond.
5: Oh, ben ik verstopt.
6: Nou, heel goed dat je dan gemaild hebt, want hier ben ik.
4: Ja, dan ben je de reddende engel met de klusbus van Omroep West. Heb je je uurtarief trouwens al verteld? En ook over de voorrijkosten, heb je dat al...
6: Nou ja, ik durf het eigenlijk niet meer te zeggen wat mijn voorrijkosten zijn.
4: Doe maar. Oh nee, doe maar niet.
7: Ja, nou, die zal ik best betalen hoor.
6: Nee, dat is een grapje. Allemaal service. Eddie, ja. Blijft lekker zitten. Je zit lekker een sigaretje te roken op de bank.
7: Niet erbij zeggen.
6: Oh, sorry. Nee, je zit helemaal niet te roken op de bank. Nee. Boeketreeks zit je te lezen. Die ligt hier ook op de
7: ja,
6: bank.
7: Ja, maar ik heb ook goede boeken, hè?
6: Oh. Goed.
7: Het is om even gelukkig te worden.
6: Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
12: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Zometeen in West komt thuis ga ik eens even bellen met Michel. Hij gaat 24 uur skaten voor Kika. Dat is strakjes. Nu is het 5 uur. Het nieuws, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Lotte Dekker.
16: Het vuurwerkincident bij SC Cambuur zorgt er vooralsnog niet voor dat er meer maatregelen komen rond de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag komende zondag. Afgelopen weekend raakten supporters van Cambuur gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk naar hun vak gooiden. Justitie denkt dat de beschieting van een geparkeerde auto in Pijnakker onderdeel is van een conflict in de onderwereld. Het gebeurde eind maart. Er zit een verdachte vast. En Delft blijft populair onder mannelijke studenten die voor het eerst uit huis gaan om in een universiteitsstad te gaan wonen. Van de 17 tot 22-jarigen die de afgelopen jaren naar Delft verhuisden, was ruim 60% man. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Erik Evengroen.
18: Ja, ondanks de vakantieperiode toch alweer bijna 110 kilometer file in onze regio. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier extra reistijd. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en het Ketelplein 6 kilometer met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer met een kwartier vertraging.
19: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
20: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
21: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
24: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
25: Tot 7 uur,
2: West komt thuis.

Wat een fijne plaat is dat toch? All Night Long, Lionel Richie. Een heel goede middag, 5:10. West komt thuis op Radio West tot 7:00 vanavond. In dit uur gaan we even kijken op de voetbalvelden bij ons in de buurt. Want ja, de velden zijn aan de droge kant, om het zachtjes uit te drukken. Mijn collega Marlies is even naar Naaldwijk geweest en zocht daar een voetbalclub op. Het zal wel de bekendste voetbalclub zijn, denk ik. En dan 24 uur lang rondjes skaten voor het goede doel. En daar wordt niet iedereen heel blij van, maar Michel Blom uit Schravenzande, die doet dat al jaren. Hij is ambulancemedewerker en zijn team heet de Ambuskaters. Ze doen mee aan de 24 uur voor Kika. Een schaatsmarathon in Utrecht en alles natuurlijk om geld op te halen voor kinderkanker. Zometeen even met hem bellen wat hem op de been gaat houden. De kopstartplaat van vandaag. We zoeken een plaat die begint met het woord crowd. Omdat gisteren Tom Petty, die mooie plaat, Face in the Crowd, de kopstartplaat was. Ja, dan moet de kopstartplaat van vandaag beginnen met het laatste woord uit de titel van gisteren. Wat het is geworden, je hoort dat straks. Ik heb zelfs wel afmeldingen van bekende kopstaartspelers die zeggen van, nou, dit is me te moeilijk. Ik kom er niet op. Ik hoor wel wat het is geworden. Nou, dat hoor je inderdaad. En voor de rest natuurlijk vanavond nog het spelletje in zijn achteruit. En ach, dat zijn voor wat mij betreft de dienstmededelingen voor dit uurtje. Dit plaatje heb ik ook al een tijd niet gehoord. Wat is het daarom leuk dat we die Amazing 80s week hebben. De Christians met dat prachtige plaatje. The Ideal World. Een goedemiddag op Radio West.

0: Ik zit nu heel even te denken welke platen Christians nog meer hadden. Misschien weet jij dat, Marlies. Dit was The Ideal World, maar noem eens een ander liedje van de Christians uit die tijd. Eind jaren 80, misschien begin jaren 90.
1: Was er niet zo'n soort van kerstliedje?
0: Ik kom er even niet op.
1: Ik ook niet.
0: Nou ja, misschien komen we er later op. Hè? Mag allemaal. Even googelen. Ja, het zijn de Amazing 80's op Radio West. 14 voor half.
2: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: We gaan het hebben over voetbalverenigingen, want die zitten met de handen in het haar. Dit weekend starten de eerste competitiewedstrijden, maar veel grasvelden zijn door de lange periode van droogte onbespeelbaar. Marlies, jij bent vandaag een aantal voetbalclubs langsgegaan. Je hebt daar wat mensen gesproken. Zijn er veel clubs die hier last van hebben?
1: Nou, in onze regio best een hoop. Want er is natuurlijk een tijd... iedereen heeft te maken gehad met die droogte.
0: Absoluut.
1: We hebben hier natuurlijk ook nog een tijd... of in een aantal delen van de regio zo'n sproeiverbod gehad. Hm? Nou, en in Alphen bijvoorbeeld... de gemeente gaat daarover bij de meeste clubs. En in Alphen heeft de gemeente nog geen groen licht kunnen geven. Want ja, het is vaak dan toch van... Weet je, dan velden kunnen er misschien nog wel redelijk uitzien. Maar weet je wel, ze raken verder beschadigd als ze dan te vroeg al bespeeld worden.
0: Ja, ja, ja.
1: In de gemeente Westland is dat ook zo. Zijn heel veel velden nog onbespreekbaar. Nou, ik was vanmiddag eventjes in Naaldwijk bij VV Westlandia. En daar sprak ik met de verenigingsmanager Ronald Visser.
3: We staan op veld 3, een van de twee grasvelden van voetbalvereniging Westlandia in Naaldwijk. En het ziet er eigenlijk nog best wel groen uit, maar schijnbedriegt, hè?
4: Van een afstandje ziet het er groen uit, maar als je echt over het veld loopt, zie je hele andere dingen. Dan zie je nog steeds kale plekken, bruine plekken. En in de doelgebieden met name, daar is gras nieuw ingezaaid. Maar dat heeft de hele zomer eigenlijk vanwege watertekort niet gegroeid. En die doelgebieden zijn ja eigenlijk niet goed volgroeid met gras.
3: Nou zijn natuurlijk de trainingen alweer begonnen. Dit weekend beginnen de eerste wedstrijden. Hoe gaan jullie dat doen?
4: Ik had mijn trainingsschema's klaar. En die kan ik nu weer aanpassen voor volgende week. In plaats van met 2 teams op een veld trainen... gaan ze volgende week met 4 teams op een veld trainen. Ja, dat is niet hoe je het wil zien.
0: Nee, dat is inderdaad wat anders. Ja, en dan hebben we het komend weekend is het nog relatief rustig. Want dan hebben we alleen maar bekerwedstrijden. Maar het weekend daarna, ja, dan begint de jeugdcompetitie toch weer.
1: Ja, en dan, ja, weet je, dan zijn die velden gewoon altijd de hele zaterdag bezet. Dat redden ze dus gewoon niet om dan al die wedstrijden met minder velden. Want ze kunnen alleen op de kunstgrasvelden spelen. Dan heeft Westlandia nog gelukt. Die hebben 3 kunstgrasvelden en 2 gewone. Dus dat is minder dan de helft. Maar ik heb ook een club gesproken. Die hadden 7 velden waarvan 4 gewone grasvelden zijn. Ja, dan moet je met minder dan de helft
0: dan kom je tekort.
1: Van je ruimte. Dus dan kom je tekort. Nou, die man in Naaldwijk vertelde me ook, Ronald Visser, dat hij is dus de hele dag aan het bellen om met al die andere clubs om wedstrijden te verzetten. Ook naar de vrijdagavond. En ook naar de zondag.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk, ja, dat kan lastig zijn natuurlijk. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook dan weer gevolgen voor de vrijwilligers op zo'n club. Want er moet dan ook, scheidsrechters moeten ook maar weer een andere dag kunnen.
0: Ja.
1: De kantine wil je dan toch bezet hebben, die wil je open hebben. Dus er moeten weer mensen voor komen. Dus dat is echt een heel geregel voor die clubs om dat allemaal aan te passen. Dus ja, ze hopen allemaal heel erg dat het gauw weer gaat regenen en dat... Dat gemeentes dan weer kunnen zeggen van nou, het
0: is
1: mag
0: goed.
1: Nu wel
0: je weer.
1: Weer, het is weer
0: ja. Ja, ja, ja.
1: En in de tussentijd zei Ronald Visser ook... want de KNV, ze moeten dan, als ze dus wedstrijden willen verplaatsen... moeten ze daarvoor goedkeuring vragen van de KNVB. Nou, dat gaat allemaal wel. Mm-hmm. En zeg maar, van mij had die KNVB eigenlijk daar wel een wat grotere rol in mogen spelen.
4: Ze laten heel veel aan de club zelf over. We hebben nu met de Westlandse clubs geregeld dat we uitwijken naar vrijdag en of zondag. En ze faciliteren dat wel. Maar ik had ze graag wat directiever gezien in de zin van... Oké, we weten dat een bepaalde regio problemen heeft met grasvelden. Wij gaan zelf die competities herindelen. Ja. Ja.
1: Nu krijg je clubs die zeggen, ja, maar wij kunnen niet op zondag.
4: Ja, dit is toch vaak moet je in overleg. En dan kan het wel eens, niet eens. En ja, als de KNVB dat gewoon bepaalt en zegt van... joh, we kunnen niet anders, ook om die competitieschema's niet uit te laten lopen... dan denk ik, maar dat is mijn persoonlijke mening... dat het een stuk makkelijker zou gaan.
0: Ja, kortom, Marlies, best wel veel gedoe voor de voetbalclubs.
1: Zeker, ze hebben het er druk mee. En nou ja, de gemeentes hebben het er ook druk mee. Die doen ook echt wel hun best. Ik had vandaag een woordvoerder van de gemeente Westland aan de lijn. Die zei, ja, we kijken echt per club en dan zelfs nog per veld. Mm-hmm. En zelfs op het veld zelf nog van, je mag hier wel trainen, maar dan niet in het doelgebied.
0: Oh, ja.
1: Weet je wel? En verder mag je dat veld wel gebruiken. Dus ja, ze zijn echt wel aan het kijken hoe het allemaal zo snel mogelijk kan. Want ja, al die gemeentes onderschrijven zijn natuurlijk ook allemaal heel blij met mensen die sporten en verenigingsleven enzovoort. Ja. Maar ja, dat gras mag natuurlijk ook niet blijvend beschadigd raken.
0: Nee, want als je het inderdaad nu kapot loopt, dan ben je nog heel veel verder van huis uiteindelijk.
1: Ja, precies.
0: Dus dat. Nou, dankjewel.
5: Tot 7 uur. Rest komt thuis.

0: Van sommige platen weet je het jaartal uit je hoofd. Zoals ook van deze. 1984, zwart-wit, Frank Boeien. Het is 6 en 5,5 minuten voor 5:30. Zo moet ik het goed zeggen. 24 uur lang rondjes skaten voor een goed doel. Ja, niet iedereen zal daar blij van worden. Maar Michel Blom uit Schavenzande, die doet dat al jaren. De ambulancemedewerker doet volgende week met zijn team de ambu-skaters mee aan de 24 uur voor Kika. Een skatemarathon in Utrecht om geld op te halen voor kinderkanker. En ik heb Michel even aan de telefoon. Michel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas. Leuk je te spreken.
0: Ja, nou, het genoegen is geheel mijnerzijds, mag ik wel zeggen. Je bent in 2006 begonnen, hè? Alweer zo'n 20 jaar geleden. Hoe kwam dat zo?
1: Ja, nou, als ambulancemedewerkers deden we altijd gewoon een leuke, gezellige dag organiseren. En even elkaar op een andere manier zien, lekker sportief bezig zijn. En daar eigenlijk een goed doel aan verbinden. En ze hebben meerdere goede doelen gehad. Maar in 2006 zijn we dat voor Kika gaan doen. En dat was eigenlijk om een collega te ondersteunen die zijn dochter getroffen werd door kinderkanker. Die werd geconstateerd met een hersentumor. En om de collega te ondersteunen, ja, zijn we voor Kika gaan rijden. Ja. En ja, helaas is die jonge dame niet meer onder ons. En ja, inmiddels is het percentage wat het wel overleeft is nu op 81%.
0: Zo.
1: Maar nog zo'n 600 kinderen per jaar worden getroffen door kinderkanker.
0: Ja.
1: En ja, als ambulancemedewerker mag ik regelmatig naar het Prinses Maxima ziekenhuis rijden met een van die patiëntjes.
0: Ja, word je met je neus.
1: Altijd een feest voor te... Ja, ik probeer er altijd een feest van te maken, maar ja, soms werkt dat niet omdat ze dan te ziek zijn.
0: Ach, ja.
1: En weer naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling of het slecht gaat met ze.
0: Ja, jij bent iemand
1: die... 81% overleeft het nu en dat percentage willen we graag omhoog halen.
0: Ja.
1: Voor nog meer geld op te halen.
0: Ja, absoluut. Nou ja, de fietsevenementen voor Kika, die zijn best bekend. Maar skaten voor Kika, dat kan dus ook. Hè. Leg eens uit, waar is het en wie doen er dan mee?
1: Ja, aanstaande vrijdag en zaterdag, vanaf 3:00 vrijdagsmiddags, dan kun je je inschrijven op in Utrecht. En het makkelijkst is gaan naar 24 Kika, 24 uur Kika.
0: Mm-hmm.
1: Dan kom je eigenlijk op de site van de Kika-organisatie. En dan kan je deel gaan nemen of doneren. Het is op zich eigenlijk een grote familie en een gezellig evenement. Er zit ook het foute uur in waar iedereen verkleed gaat en een lichtjesparade.
0: Ja.
1: Het is wat dat er gaat, één grote familie. Kijk, voor mij was het natuurlijk mijn collega's dochter Sophie. Maar zo heeft iedereen eigenlijk wel een zoon, een dochter of een patiënt die zelf getroffen is geweest en genezen is, die mee skate. Dus ja, dat is eigenlijk heel bijzonder dat we zo met zo'n grote groep en familie... Ja, ik kan het niet anders noemen dan familie, dat we daar met z'n allen zijn.
0: Dus,
1: de Nedereindse Berg, wielen en skieler parcours in Utrecht.
0: Oké, okay. Moet ik me zo voorstellen dat dat een marathon is van 24 uur lang... met toch hier en daar ook een traan, zeg maar, naast de lach die er ook zal zijn?
1: Ja, zeker. Er is ook we noemen dat de Wall of Fame of een gedenkwal waar je dan je wensen kan op uitschrijven. En zo heb ik ook wel eens neergeschreven dat mijn wens was om €100.000 op te halen in één zo'n weekend.
0: Ja, ja.
1: En dat is toen, mijn droom kwam in 2017 voor het eerst uit.
0: Jo.
1: En als ik nu naar de site kijk, zoals ik meekijk, staan we nu alweer op 97.000. Dus we gaan alweer eigenlijk richting die 100.000 heen. Dus ja, dat maakt mij een hele trotse man natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja, op zich, ik ben dan de penningmeester van de stichting Ambusketers. En zo sprak ik vanochtend bijvoorbeeld nog met Jussie van den Berg van Kunstgas Westland. Een trouwe donateur. En BFV Zuid-Holland, waar ik net mee gesproken heb. Waar ik ook les voor geef. Ja, dat zijn dan trouwe donateurs. Ik heb er nog veel meer hoor. Maar op Instagram Ambusketers en 24 Kika kan je eigenlijk alles zien. En op 24 Kika zie je ook eigenlijk een aftermovie van 2025. En dan kan je eigenlijk de sfeer proeven hoe het daar eigenlijk aan toe gaat met skaters. Je hoeft niet hard te gaan.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk teams die zijn echt professioneel. Die gaan knoerd hard. Die kunnen ook gewoon heel hard skaten.
0: Ja.
1: Ik ben zelf vorig jaar word ik 60. Dus ik ga niet zo hard.
0: Oh joh, nou,
1: ik maak wel mijn rondjes.
0: Ja.
1: Ik maak wel mijn rondjes. Maar het is echt, wat dat gaat, gewoon een grote gezellige familie. Inmiddels zie ik op de site 316 deelnemers, 61 teams. Dus ja,
0: geweldig.
1: Dat is geweldig, hè? En dat maakt het zo mooi, want er zijn ook echt aardig wat kinderteams bij. En die zijn helemaal fanatiek. Die krijgen heel veel voor elkaar, hè?
0: Ja,
1: bij de Oma. Die om wel netjes geld in te zamelen.
0: Ja, geweldig.
1: Geweldig festijn is het.
0: Nou, Michel, je bent een fantastische ambassadeur voor 24kika.nl. Ik noem dat nog maar even. Mensen kunnen daarop kijken, kunnen daar dan ook de donatieknop vinden. Toen ik jou vanmiddag even sprak, toen zei je van ja, ik ben meer een man voor achter de schermen. En nou hebben ze mij naar voren geduwd om te babbelen. Maar ik ben niet zo van het babbelen. Nou, Michel, ik kan je officieel vertellen dat jij lult 3 kwartier en een half uur. Dat is gelukt.
1: Nou, ja, dat hoor ik wel vaak. Dat is de ADHD alle dagen heel erg lomp.
0: Ja, die is goed. Ja. Hey, Michel, heel veel sterkte tijdens de marathon. En met het geld gaat het nu al heel goed. Maar er kunnen altijd centjes bij. 24kika.nl. Michel, dankjewel.
1: Oké, dankjewel Bas. Groetjes.
2: Ga je ook aan de bak?
3: Lekker bakkie!
4: Ik had er echt één nodig.
5: Koffie lekker?
6: Nee.
5: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
7: Elke werkdag tussen 10 en 12.
8: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
9: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
10: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
7: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
11: Oké, doei.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: 6:30. Je luistert naar Radio West voor het nieuws in de studio. Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Vooralsnog worden er geen extra maatregelen genomen rond de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag komende zondag. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans veel vuurwerk af tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daarbij raakten toeschouwers van Cambuur gewond. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden. Een vrouw die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerde krijgt een boete van €290, heeft de rechter besloten. Begin oktober vorig jaar liep ze het spoor op aan het begin van de avond. Dat deed ze om aandacht te vragen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Ze negeerde een oproep van de politie om het spoor te verlaten. Uiteindelijk heeft de ME de blokkade beëindigd. Als gevolg van deze actie lag het treinverkeer op en rond het station urenlang plat. In de gevangenis van Scheveningen is de vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic overleden. Hij zat daar al 15 jaar vast in het streng beveiligde deel van de gevangenis. Zijn meest beruchte misdaad was de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica. Dat was in 1995. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische Burgeroorlog. En amateurvoetbalclubs in de regio zitten met de handen in het haar. Veel clubs hebben namelijk een tekort aan bespeelbare velden. En dat vlak voor de start van het nieuwe seizoen. Het is allemaal te wijten aan de droogte. Veel velden zijn niet bespeelbaar. Door het sproeiverbod kon net ingezaaid gras niet goed bewaterd worden. En daardoor komt het niet goed op. Komend weekend start de bekercompetitie. En volgende week start de jeugdcompetitie weer. Clubs nemen maatregelen zoals het delen van velden of het verplaatsen van wedstrijden naar de zondag.
0: En of er nog regen gaat komen de komende dagen, dat horen van Jordi Bloem.
2: In de loop van vanavond en komende nacht worden enkele buien verwacht vanuit Frankrijk en België. Daar kan onweer bij zitten. En plaatselijk ook windstoten, een beetje hagel en veel regenwater in korte tijd. Dus er is ook wel risico op wateroverlast. Buiten de buien om is er weinig wind en uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht ongeveer 18 graden in de regio. Nou, morgen is het onbestendig, met af en toe een beetje zon, vooral in de ochtend. In de middagperiode weer een aantal buien. Ook dan kan er onweer bij zitten en zijn plensbuien mogelijk. Ze komen dan vanaf zee met een naar zuidwest gedraaide wind. Die is morgen overdag matig, later aan de kust vrij krachtig of krachtig. En dan wordt het morgen ongeveer 22 graden. In het weekend en ook de eerste dagen van de nieuwe week verandert er niet veel, hoor. Soms een zonnetje, maar bij tijden ook een regen- of onweersbui. Eerst nog stevige zuidwestenwind en de middagtemperatuur net boven de 20 graden.
0: Dankjewel, Jordi. Dan gaan we naar Erik van de ANWB. Erik, de vakantie, inderdaad, we hebben het al gezegd, maar de hele week merken we dat eigenlijk al.
3: Ja, druk zou je zeggen.
0: Nou, dat ja.
3: Ja, klopt. Het is nog vakantietijd, maar ik denk dat veel mensen toch alweer aan de slag zijn. En de kinderen hebben nog een paar dagen zelfs nu nog, maar het is niet meer merkbaar op de weg.
0: Nee.
3: Want bijna 140 kilometer file alleen al in onze regio. Dus het is hartstikke druk, kunnen we wel zeggen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plasbroekpolder 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je een kwartier. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur vertraging. Dan problemen op de A16 van Breda naar Rotterdam bij het Bergseplein staat een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. Het is een touringcar wel te verstaan. De vertraging een half uur. En tenslotte valt op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven een kwartier vertraging.
0: Dankjewel, tot straks weer.
3: Tot zo.
20: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Kiss.
1: 1986, grote hit van Prince. Dat was natuurlijk Kiss. Ken je die tv-serie nog uit de jaren 80? De Fame? Ja, die ken je natuurlijk nog wel. En daar had je dan ook een band van. De muzikanten, of de mensen die dus in Fame speelden. De Kids from Fame. En die maakten diverse platen. En dit was volgens mij best een bescheiden hitje. Leuk dat hij in de lijst staat. Starmaker heet het liedje. Ken je vast wel. Kids from Fame dus. Van die tv-serie.

0: Herkenbaar, doe maar.
1: De kopstaartplaat.
2: Wat ben ik? En voor me rot, wat ik niet ben is een vreemde ziekte.
0: Herkenbaar, doe maar.
1: De kopstaartplaat.
0: Zijn we bij de kopstaart?

heb ik vertaald naar het Italiaans en toen kwam ik uit op Folla Fashion van Dennis Brown. Dit reggae-nummer werd uitgebracht in 1985. Fijne uitzending en wat een genot om naar de fijne liedjes te luisteren uit de jaren 80. Nou, dat ben ik helemaal met je eens, Romeo. Dankjewel. Geer en Carla Slootweg, ze hebben samen hun best gedaan aan de keukentafel om een fatsoenlijke kopstaartplaat te zoeken. En ze schrijven, het is ons gelukt. Voor de kopstaartplaat van vandaag hebben we een nummer uit 1983 van de Amerikaanse countryzanger Earl Thomas Conley met Crowd Around the Corner. En gezien de moeilijkheidsgraad wordt dit de inzending van Carla en van mij samen. Voor straks wel thuis en een fijne avond en voor morgen alvast een fijne uitzending. Nou, dank jullie wel, Geer en Carla. Tilly Fortuyn uit Lisse schrijft, ha lieve Bas, dat zijn weer pluspunten dus. Het was even zoeken, maar dan vind ik toch een heel mooi nummer. Een geweldig nummer uit 1987, als ik het wel heb. Daar is die, Gente di Mare van Umberto Tozzi. Gente di Mare, dat betekent letterlijk mensen van de zee in het Italiaans. Maar ik denk dat Tilly dat een beetje vertaald heeft naar een zee van mensen. Dan heb je het over een hele berg people, een crowd als het ware. Zo moet ik het maar een beetje bekijken, denk ik, Tilly. Dankjewel, hè. Piet van der Poel uit Zoetermeer, hij schrijft voor de volgende kopstaartplaat. Kwam ik met de zoekopdracht Crowd en de jaren 80 helaas nergens uit. Dus ben ik gaan kijken naar synoniemen. Nou, al snel kwam ik uit bij People. En via die route belandde ik bij een nummer dat wel precies de juiste snaar raakt. People Get Ready van Jeff Beck en Rod Stewart. Staat op het album Flash uit 1985. Is inmiddels op Spotify meer dan 21,5 miljoen keer gestreamd. Niet voor niets, want het is een prachtige emotionele rock en soul cover van Curtis Mayfield's klassieker. Jeff Beck's gitaarsolo's die bijna als een tweede stem klinken en Rod Stewart's warme en rauwe soulklank tillen het nummer naar een bijna spiritueel niveau. Piet, dat heb je weer mooi omschreven en het is inderdaad een lekker nummer. Kees Pronk, hij schrijft, dag Bas, ik stel voor dat we het voor één keer omdraaien. Nou, let op, Kees is creatief vandaag. En de kopstaartplaat laten beginnen met de uitvoerende. En dus nomineer ik, ja, daar kun je de klok op gelijk zetten, Crowded House, Don't Dream It's Over. Het komt van hun debuutalbum Crowded House uit 1986... van deze Australische / Nieuw-Zeelandse band. En zo kan je dan, zo schrijft Kees, de volgende kopstaartplaat weer laten beginnen met het woord over. Het groeten van Kees. Kees, je bent een creatieve smokkelaar. Maar het antwoord voor vandaag is dan toch echt gegeven door Geer en door Carla. Crowd Around the Corner, Earl Thomas Conley. Dat is de kopstaartplaat van vandaag. Zoeken we vanmorgen een plaatje uit de jaren 80. Dat moet beginnen met Corner of the Corner. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. Those

De zoektocht naar een passende kopstartplaat voor vandaag was nog lang niet zo eenvoudig. Met als zoekwoord het woord crowd. Maar het is Geer en Carla prima gelukt. Crowd Around the Corner, Earl Thomas Conley op Radio West. Kopstartplaat van vandaag. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord corner. Als je nou een ideetje hebt, stuur dat dan aan bas@omroepwest.nl. Hetzelfde mailadres voor verzoekjes voor het volgende uur. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb wel heel veel verzoekjes liggen. Dus je mag het natuurlijk proberen. Ik kan alleen niks beloven. Dat niet. Tot aan het nieuws van zessen is dit The Barge, The Rhythm of the...

0: Hé, wat is dat?
1: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
0: Doe maar duur.
1: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Muziek uit de jaren 80 en dat op jouw verzoek. Daar gaat het volgende uur over van West Komt Thuis. Het is 6 uur, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, Lotte Dekker.
12: In de hele regio doen woningcorporaties onderzoek naar de aanwezigheid van de giftige stof formaldehyde in woningen. Blijkt uit een rondgang. Die stof kan vrijkomen als er UF-schuim is gebruikt bij de isolatie van spouwmuren. Het vuurwerkincident bij SC Cambuur zorgt er vooralsnog niet voor dat er meer maatregelen komen rond de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag komende zondag. Afgelopen weekend raakten supporters van Cambuur gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk naar hun vak gooiden. En een groot deel van de hoge snelheidslijn voor het treinverkeer zal langer buiten gebruik zijn dan eerder gedacht. Is vanwege herstelwerkzaamheden bij Rijp-Wetering. Die werkzaamheden zijn in 2028 en 2029. Straks om 6:30 een nieuwsoverzicht, nu het overige nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
11: Erik Evengroen van de ANWB weet precies waar het verkeer niet lekker doorrijdt.
0: Ja, een drukke avondspits in onze regio. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 dan Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Prins Alexander bijna een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum 9 kilometer file met een half uur oponthoud.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner.
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
22: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
24: Tot 7 uur, West komt uit.

allemaal om Tilly Fortuyn een plezier te doen. Robert Long, iedereen doet het in de Amazing 80s. Op Radio West in het programma West komt thuis. Tot 7 uur vanavond. Nou, ik heb heel veel verzoeken voor jullie liggen in de e-mail. Ik ga proberen ze zoveel mogelijk te draaien. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar ja, ik doe mijn best. En verder spelen we in dit uur ook nog het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een plaatje gepakt dat wel bekend is, maar ik denk dat de opgave niet super makkelijk is zoals de afgelopen dagen. En dat is ook maar goed ook, want het was allemaal veel te makkelijk. Goed, dat dus. Tweede plaatje van de avond. Ik ga nu eventjes door mijn e-mail scrollen, want ik heb het een en ander klaargezet. Maar dan is de volgorde waarin ik dat dan ga draaien ook nog wel een klein beetje belangrijk, natuurlijk. Nou ja, hier een aardige mail binnengekregen van Ben. Hij schrijft: dinsdagavond draaide hij het nummer I Hear You Now van Vangelis. En ik schreef je dat hij veel samenwerkte met John Anderson. En natuurlijk, zo dacht ik, die twee die hadden een hit met I'll Find My Way Home. En het nummer dat ik aanvraag, te weten Surrender, dat was dus van John zelf. Een nummer waar heerlijk de gang in zit. En John werkte ook samen met Mike Oldfield, hoorde ik laatst. En die is dan weer bekend van de hit Moonlight Shadow. Nou Ben, zo vallen altijd de muzikale puzzelstukjes helemaal in elkaar. Hè? Zo werkt dat in de muziek. En muzikanten liepen vroeger, met name vroeger omdat toen veel natuurlijk in studio's, grote studio's gewerkt werd, ook regelmatig bij elkaar binnen. En zo kon het zomaar zijn dat de ene een mopje achtergrondzang deed bij de ander. Eigenlijk geheel spontaan en ongepland. Dat gebeurde nogal vaak met Michael McDonald bijvoorbeeld. De muzikanten van Toto die veel in de studio zaten, die heel veel platen meespelen. Nou ja, zo werkt dat dan een beetje. Maar goed, jij had het over Surrender, waar natuurlijk ook lekker de gang in zit. Nou, dat zit er zeker in. En is een fijn plaatje hoor. Voor jou dus Ben Mol daar in Katwijk. John Anderson, dit is Surrender op Radio West.

0: Op bezoek van Ben uit Katwijk, John Anderson met Surrender. Fijn plaatje, dankjewel Ben. Hartstikke leuk. Ik kreeg ook een verzoek binnen van Kees Kaasjager. Hij schrijft: ik heb een leuke en vreemde easy listening. En als ik zo lekker zelf zwart-wit foto's sta af te drukken, ja, dan heb ik daar plezier in om dat te horen. Het is een tijdje geleden dat ik hem gehoord heb. Maar erg goed. En dan heeft hij het over een plaat van Tom Waits. Nou, Tom Waits is een blinde vlek in mijn muzikale opvoeding. Ik kan er niet naar luisteren, maar ik draai hem natuurlijk wel met veel plezier voor jou. En Kees zegt over Downtown Train dat het gemakkelijk in het gehoor ligt. De officiële clip is trouwens ook erg goed om naar te kijken. Dat schrijft Kees allemaal met de groeten aan ons allemaal. Ja, Tom Waits. Nou, die plaat die dan goed in het gehoor ligt, makkelijk in het gehoor. Is voor mijn muzikale opvoeding, de Downtown Train.
1: So

Downtown Train, Tom Waits. Een verzoek binnengekregen van Karel en Carla Groen uit Leidschendam. Die willen van de man die toch fabelachtige, mooie muziek schrijft. Zelf zingen vind ik dan minder. Halleluja. Nou,

Op verzoek van Carla en Karel Groen. Prachtig dat die namen zo allitereren. Prima. Goed voor je huwelijk ook trouwens natuurlijk. Halleluja van Leonard Cohen. Als je het mij vraagt, is de versie van Jeff Buckley de allermooiste. Maar dat is ieder voor zich natuurlijk. Hè? Zometeen het dagoverzicht. Maar niet voordat ik een verzoek heb gedraaid van Jan van Dam uit Gouda. Die wil graag horen Talk

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Hey, wat is dat?
12: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
13: Greenwave.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
14: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
16: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
17: Goedenavond. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. In een flat in Zoetermeer is eerder deze week een man door 10 mensen aangevallen. Hij werd opgewacht toen hij uit de lift van het complex aan de Dunantstraat stapte. De man werd meerdere keren geslagen en geschopt en één iemand probeerde hem met een mes te steken. Ook is hij beroofd. De politie is op zoek naar de daders. Ze waren helemaal in het zwart gekleed en hadden hun gezicht bedekt. Wie iets van de mishandeling gezien heeft of camerabeelden heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Een politieachtervolging is vanmorgen geëindigd met een ongeluk op de A4 bij Zoeterwoude-Dorp. In eerste instantie werd de bestuurder langs de A13 al aangehouden, maar hij wist er toen vandoor te gaan. De politie zette toen de achtervolging in. Bij Zoeterwoude-Dorp crashte de achtervolgde auto. Die raakte totaal los. De Rotterdamse bestuurder kroop uit de auto en rende het weiland in. Hij is aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. De A4 richting Amsterdam was de hele ochtend afgesloten tussen Leidschendam en Leiden. Vooralsnog worden er geen extra maatregelen genomen rond de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag komende zondag. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans veel vuurwerk af tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. Daarbij raakten toeschouwers van Cambuur gewond. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden. Voor de wedstrijd komende zondag ziet de Rotterdamse driehoek dus nog geen aanleiding voor extra maatregelen. In de gevangenis van Scheveningen is de vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic overleden. Hij zat daar al 15 jaar vast in het streng beveiligde deel van de gevangenis. Zijn meest beruchte misdaad was de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in enclave Srebrenica. Dat was in 1995. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische Burgeroorlog. Hij is 84 jaar geworden. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar in Den Haag geoefend met bewoners, zegt projectleider Mariette van Dalen.
11: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
17: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. En de heropening van de Hubertus-tunnel in Den Haag wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
16: Lotte, dankjewel. Dan gaan we naar Jordi Bloem. Die weet precies wat er gaat gebeuren met het weer.
13: In de loop van vanavond en komende nacht worden enkele buien verwacht vanuit Frankrijk en België. Daar kan onweer bij zitten. En plaatselijk ook windstoten, een beetje hagel en veel regenwater in korte tijd. Dus er is ook wel risico op wateroverlast. Buiten de buien om is er weinig wind. En uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht ongeveer 18 graden in de regio. Nou, morgen is het onbestendig, met af en toe een beetje zon, vooral in de ochtend. In de middagperiode weer een aantal buien. Ook dan kan er onweer bij zitten en zijn plensbuien mogelijk. Ze komen dan vanaf zee met een naar zuidwest gedraaide wind. Die is morgen overdag matig, later aan de kust vrij krachtig of krachtig. En dan wordt het morgen ongeveer 22 graden. In het weekend en ook de eerste dagen van een nieuwe week verandert er niet veel, hoor. Soms een zonnetje, maar bij tijden ook een regen- of onweersbui. Eerst nog stevige zuidwestenwind en de middagtemperatuur net boven de 20 graden.
16: Dankjewel, Jordi. Gaan we nog even buurten bij Erik van de ANWB. Want ja, het valt toch allemaal niet mee met de drukte.
18: Nee, het was in ieder geval een drukke avondspits weer. Ondanks de laatste week van de vakantie in onze regio.
16: Ja.
18: Maar het is wel snel de goede kant op gegaan. Want ik heb nog maar 2 files over in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet nog 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je een kleine 10 minuten. En de A20 Gouda Hoek van Holland. Ten slotte tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging.
16: Erik, dankjewel. Goeie wacht daar zo.
18: Dankjewel. Tot de volgende keer.
16: Hoi.
19: West komt thuis.
16: Op verzoek van Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Eye of the Tiger van Survivor.

Ja, die kennen we natuurlijk nog wel, hè, uit de Rocky films. Ook uit de jaren 80. Eye of the Tiger. Survivor. Ik kreeg ook een mail binnen van Ruurt van Dam met een leuk verzoek. Want als Italo-liefhebber, en dat ben ik zelf ook wel een beetje hoor, een fijne Italo aangevraagd. In de marathon in Den Haag destijds vaak gedraaid. Met de dansmariek is regelmatig op de dansvloer gestaan uit 1983. My Mine, dit is Hypnotic Tango.

0: Een ideetje van Ruurt van Dam. Deze plaat van My Mind Hypnotic Tango.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje van ons, In zijn achteruit. Nou, ik heb een hartstikke zoet popliedje uit de jaren 80 In zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat dan is. Een verzoekje binnengekregen van Veronique uit het Verre Limburg. Zij wilde wel eens eventjes wat scheurende gitaren horen. Dus Panama, Van Halen.

0: Zo, we zijn weer lekker opgeveerd. Van Halen, Panama. Op verzoek van Veronique.
1: In zijn achteruit.
0: Dat spelletje In zijn achteruit. Een prachtig mooi zoet popliedje uit de jaren 80 van een zangeres. Want dat kun je wel horen. Nou, dit is de opgave. (070) 390-5454. En dat nummer dat werd al direct gebeld. Ik ga ze er eens even bijpakken, de kandidaten voor vanavond. Als eerste hier heb ik Ellen Martinez. Dag Ellen, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Ja, een moeilijke opgave vanavond, of valt het wel mee?
2: Ik vond het makkelijk, ik hoorde het eigenlijk gelijk.
0: dit is zo'n plaatje waarbij dat gelijk hoort. Ja, ik ben het met je eens. Nou, ik ga het ook even vragen aan Danielle. Danielle, hoorde jij dat ook gelijk?
3: Goedenavond, Bas. Ja,
0: goeie.
3: Ik hoor hem ook gelijk.
0: Ja. Good evening. Yes.
3: Good evening.
0: Yes. Nou, dan ga ik ook even naar Rotterdam, naar Alex. Alex van Steenis. Alex, jij ook gelijk horen. Good evening.
4: Ik dacht eerst maar een popgroep.
0: Oké. Je dacht eerst iets anders of zo. Maar nu zit je op het juiste spoor, denk je?
4: Nee, ik zit nog altijd op hetzelfde.
0: Oké, nou, blijf gewoon hangen. Misschien kom je nog aan de beurt. Als laatste in de rij, hey, John Martinez. John, ben jij getrouwd met Ellen? Zitten jullie samen in huis daar zo?
4: Ja, inderdaad, ja.
0: Oh, nou ja, goed.
4: Ik sta aan de keuken en er zit aan de tafel.

0: Ja, nou ja, eerst even vragen, hoe is het met jouw man om samen te wonen met hem? Gaat het een beetje?
1: Ja hoor, dat gaat goed. Okay. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt, dus heb ik het toch niet gezien. Dat helpt het enorm.
0: Ja. John, hoor je dat? Ze heeft je helemaal niet gemist, joh.
1: Maar dat weet je wel.
0: Oh, ja, oké. Okay. Maar John is lekker aan het opruimen. Nou, laat maar lekker opruimen. Prima zo. Ja. Ellen, jij mag proberen een bal in te koppen voor open doel. Dus kom maar door.
1: Ja, ik dacht Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth.
0: Ja, dat kon ook niet anders, hè. Inderdaad. Applaus valt jou ten deel en terecht natuurlijk. Nou, dan ga ik ook even naar Danielle. Danielle, kan niet anders dan dat jij dit ook had, hè?
2: Ja, die had ik ook.
0: Ja, precies.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, ze heeft het...
1: dankjewel.
0: Ja, ze heeft het gehoord hartstikke goed. Ja, Danielle, die Belinda Carlisle, heeft hij nog andere platen gemaakt naar jij weet? Want bij mij komt zo snel uit mijn hoofd niks naar binnen.
2: Nee, volgens mij was dit een eendagsvlieg. Ik weet niet hoe ik het moet noemen,
0: Ja, precies. Ja. Een one-hit wonder noem je dat dan met een mooi woord. Ja precies. Ja. Okay, nou,
2: maar
0: dan
2: wel een mooi liedje.
0: Ja, dat zeker wel. Gaan we ook even aan Alex vragen. Alex, ken jij misschien andere muziek van deze zangeres?
3: Nee,
0: ik ook niet.
3: Mij komt.
0: Ja.
3: Misschien dat Google het weet.
0: Google weet alles. Google weet heel veel meer dan jij en ik bij elkaar. En vooral AI. Als je AI gebruikt om dingen te onderzoeken, is erg leuk. Dan leer je heel veel in een korte tijd. Maar ja, let wel op. Soms fantaseren ze er ook wat bij. Hè? Dus houd het goed in de gaten.
1: Ja, maken ze de eigen verhaaltjes.
0: Zo is het maar net. Absoluut. En dan zeg je tegen AI van, joh, maar dat klopt helemaal niet. Want die persoon is al lang dood. Hè? Bijvoorbeeld. Oh ja, en dan schrijft hij terug. Ja, je hebt goed opgelet hoor. Hartstikke. Nee, je hebt gelijk. Die is hartstikke dood. En dan gaat het verhaal weer heel anders. Ja, dus houd dat in de gaten. Nou, Alex, dankjewel voor het meedoen. Ja, John, dan ben ik ook nog even bij jou. Had jij hetzelfde antwoord gegeven als je vrouw?
4: Ja, zeker weten. Ja, maar ik ben een beetje jongens. Ik sta in de caravan, dus...
0: Oh, je staat in de caravan. Slechte ontvangst. Maar luister eens even. Sta je de boel voor te bereiden of sta je na de vakantie alles weer in orde te brengen om de boel op te ruimen?
4: Nee, we blijven nog even hier.
0: Oh ja, nee, dat is waar ook. Want jullie zitten natuurlijk altijd lekker daar in Warmond, joh. Dat is het. Ja, nou weet ik het weer. Ja. Oh, zeg. Oh, ik ben jaloers. Hou op.
4: Ja, daarom.
0: Hou op, schei uit. Nou, hartstikke goed.
4: Oké, nou doe het goed.
0: Ja, doe ik, hè. Doeg. Dag, John. Ja, Ellen. En zo hoor je je man ook nog eens een keer aan de telefoon, hè. Dus, nou
1: ja.
0: Daarom.
1: Hij belt nooit, hoor. Als ik er niet ben. Als ik aan het werk ben.
0: Oké. Jij krijgt van mij, want dat had ik nog niet eens verteld. Ja, het is te hopen dat het snel koud wordt. Want je krijgt een paar Omroep West sokken.
1: Hartstikke leuk.
0: Zo is het maar net. Nou, fijn dat je hebt meegedaan. Een hele fijne tijd daar op de camping in de caravan. Daar zo in Warmond.
1: Dankjewel.
0: Dag Danielle, ook de groetjes.
2: Bas,
0: ja,
2: ik heb toch nog een paar liedjes van die zangeres gevonden. Ik heb eventjes snel op Google en op YouTube gekeken.
0: Ja, vertel.
2: Leave Alai dan.
0: Lieve
2: en Circle in the Sand.
0: Oh, natuurlijk, Circle in the Sand. Ja. Die vind ik misschien zelf toch...
2: Ze heeft toch meerdere liedjes gehad.
0: Hey, hartstikke goed bezig. Jij bent een goede sidekick. Hartstikke mooi.
2: Ja, oké. Fijne avond.
0: Ja, oké, Danielle, de groetjes. Dag. En Ellen ook de groetjes. Doeg.
1: Oké, doei.
0: En dan ga ik die plaat draaien natuurlijk. En de plaat in zijn achteruit. Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth.

0: Ze zat eerst in een bandje. Dat bandje dat heette de Go-Go's. En die stopte ermee in 1985. En toen ging Belinda Carlisle lekker op de solo-tour. En deed dat toch behoorlijk succesvol, hoor. Mad About You, I Get Weak, Circle in the Sand, zoals Danielle Koning al zei. Leave a Light on, Summer Rain and Heaven is a Place on Earth. Dat was deze plaat. De plaat in zijn achteruit. De opgave dus van het spelletje van vanavond. Belinda Carlisle, ja, ze is nog steeds gewoon onder ons. Of ze op dit moment nog zingt, dat weet ik niet helemaal precies zeker. Dan zou ik even de concertagenda erbij moeten pakken. Maar ja, dat gaat natuurlijk veel te ver. Ik ga zo meteen naar huis. Ga ik lekker de tuin een beetje sproeien en op het grasmaaiertje zitten. Kijk, hoor je het al? Oh, heerlijk. Morgen, dan is het de laatste werkdag van de Amazing 80s Week. Morgen, dan draaien we de verzoeken die jullie de hele week hebben kunnen indienen. Onder andere via WhatsApp en via de e-mail. We hebben de boel een beetje op een rij gezet en gaan door de hele programmering heen. Jullie aangevraagde verzoekjes, vaak omlijst met een mooi verhaaltje van jullie kant. Lekker draaien, dus laat de radio gewoon morgen ook aanstaan op Radio West de hele dag. Dan gaan we nog lekker door met die Amazing 80s. Tot en met morgenavond 12 uur. En dan gaan we weer normaal doen. Dan draaien we weer platen uit alle decennia natuurlijk. Ik vond het in ieder geval erg leuk. En vanavond ook weer. Ik geniet van de muziek uit de jaren 80. Maar dat heb je vast wel in de gaten. En jullie waarschijnlijk toch ook wel voor een belangrijk deel. Morgenochtend om 6 uur. West wordt wakker weer van de partij, de lieve collega's. En ik doe morgenmiddag mijn best weer om 4 uur om er weer wat moois van te maken. Allemaal een fijne avond, hè. Doei doei.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hé, wat is dat?
12: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
11: Doe maar duur.
12: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
18: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
17: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
19: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
20: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
21: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
22: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
24: Amazing 80.3 FM.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
0: incendio!

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben dino-snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed kom te liggen en ik kan niet meer goed praten en ik kan niet meer naar de wc en het wordt één ellendetroep ten koste van een ander die jou moet verzorgen, dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
7: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
6: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
11: De hele week Amazing 80s. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben Dino Snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed kom te liggen en ik kan niet meer goed praten. En ik kan niet meer naar de wc. En het wordt één ellendetroep. Ten koste van een ander die jou moet verzorgen. Dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
7: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
6: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. En is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
12: De hele week Amazing 80's.
13: Tot 11:00.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben Dino Snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een SpongeBob kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed vond te liggen en ik kan niet meer goed praten en ik kan niet meer naar de wc en het wordt één ellende troep ten koste van een ander die jou moet verzorgen, dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
7: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
6: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: De hele week Amazing 80's.
14: Tot 11 uur, romantiek op West.

0: Zaterdag op TV West een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Dit is het Limolab. En het Limolab produceert oneindig limonade. We hebben Dino Snot, prinsessenzweet voor de echte stoere mannen.
1: Oh, wat goed.
0: En een spons voor kwijl.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als ik op een bed kom te liggen en ik kan niet meer goed praten. En ik kan niet meer naar de wc. En het wordt één ellendetroep. Ten koste van een ander die jou moet verzorgen. Dat wil ik niet.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Elf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. Ook rugzakken, handdoeken en andere spullen werden vernield. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. En daarmee was ze 17e sneller dan haar tijd van vorige week vrijdag. Toen verbrak Broeders-Bol voor het eerst het ruim 30 jaar oude Nederlands record van Ellen van Lange. Broeders-Bol moest nog wel haar Zwitserse concurrente Audrey Werro voor zich laten gaan. Zij zette de beste tijd van dit seizoen neer. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
11: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Steeds meer kinderen krijgen de achternaam van hun beide ouders, las ik vandaag. Maar zou dat op de duur niet verwarrend kunnen worden? Stel dat Willeke van Dijk en Henk van Rijn hun zoon Steven hun beide namen geven. En dat deze Steven van Dijk van Rijn iets krijgt met Lisette van Beek de Waal. En hun zoon Pim van Dijk van Rijn van Beek de Waal krijgt ook weer een partner met dubbele achternaam. Ja, als je je vier generaties verder straks bij een afspraak moet voorstellen, kun je beter een half uurtje eerder komen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag overleed Ratko Mladic, de Servische generaal die werd veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op 8000 Bosnische mannen bij Srebrenica. Zal met zijn dood ook zijn gedachtegoed verdwijnen? Langzaam dringt de ongekende schade van de vloedgolf in Tibet en Nepal tot de wereld door. Wat is de laatste stand van zaken? En vandaag overleed de Japanse beeldhouwster Yayoi Kusama. Ze had wereldfaam als installatiekunstenares en maakte deel uit van de Zero-beweging. Katrien Schreuder is conservator bij het Centraal Museum en medesamensteller van een tentoonstelling en boek over de Japanse kunstenares en weet dus als geen ander wat Kusama zo bijzonder maakte. Eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 27 augustus.
2: De totale omvang van de natuurramp in Nepal is nog niet duidelijk. Wel dat die enorm is.
3: I want you to take a look at this house. Its entire first floor just completely flooded with mud. You can't even see into these windows. That's just how much mud there is right now.
2: De modder heeft complete huizen bedekt. Deze man, die in Nederland woont, herkent zijn geboortedorp niet meer.
4: Cannot locate any structures that were there before.
2: Het dodental staat nu op bijna 400, maar dat zal nog flink gaan stijgen, want er worden nog steeds veel mensen vermist.
5: I have heard from my dad. He's okay, apparently, but my wife, my mom, my brother and my uncle.
2: Deze man heeft geen idee of zijn moeder, zijn broer en zijn vrouw nog leven. Onder de vermisten zijn veel toeristen. Thuis wordt met spanning gewacht op een teken van leven.
6: We love them a lot. We want to bring them home. And they have a lot of people who love them and are looking out for them.
2: Ondertussen komt de internationale hulp op gang. Maar daar zit wel een cynische reden achter, stel deze BBC-reporter vast.
7: Right now, aid is pouring in from around the world, and that's because there are also hundreds of tourists who are missing.
2: Het duurt nog wel een aantal dagen voordat die hulp op zijn plek is. Deze Nederlandse vrouw ziet dat er geplunderd wordt.
8: Winkeltjes worden echt door honderden mensen tegelijkertijd overvallen, zeg maar, omdat mensen zoveel mogelijk in willen kopen.
2: Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over hoe deze vreselijke ramp heeft kunnen gebeuren. Mogelijk speelde klimaatverandering een rol.
9: We zien ook in dit deel van de wereld dat de gletsjers heel snel smelten. En dat is eigenlijk de lijm die de bergen bijeenhoudt.
2: De slager van Bosnië heeft zijn levenslange straf uitgezeten. Hij werd 84 jaar.
10: Mijn eerste gedachte was dat hij eindelijk naar de afvalplaats van de geschiedenis gaat.
2: Deze jurist van Bosnische afkomst vlucht in de jaren 90 voor de oorlog. En hij beseft dat Ratko Mladic in zijn thuisland nog door velen als held wordt gezien.
10: Daar in de hoofdstad Banja Luka kan je ook vandaag een muurschildering van Mladic zien op een plek vlakbij een van de meest bekende restaurants.
2: Nieuwsuur spoorde een nieuwe superzaaddonor op. Paps is een van zijn slachtoffers, maar heeft daar nu een dubbel gevoel over.
11: Zonder deze man had ik geen kind. Dat zijn ook de kale feiten. En dat vind ik nu een heel vervelend feit.
2: Ze was 41, raakte zwanger van zijn zaad en beviel van een dochter die nu wel heel veel broertjes en zusjes heeft.
11: 121. Ja, dat is een beetje veel, ja.
2: Rotterdam werd vanmorgen om 6 uur nogal gewelddadig wakker geschud. Dit was wat de Rotterdammers hoorden. Er vlogen 8 helikopters over van waaruit militairen werden gedropt.
12: Ik hoorde steeds, zeg maar, helikopters. Maar ik hoorde dat in mijn slaap en ik dacht van, hè, droom ik nou?
2: Het was een grote antiterreuroefening. Maar er waren mensen die dachten dat de oorlog was uitgebroken.
12: Ik dacht wel zo van, ja, wat gebeurt hier? Worden we aangevallen?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
12: Ja, volgens mij waren we echt pas net wakker. En ineens horen we...
2: De krant van morgen, Suzanne de Vries.
13: Een van de grootste agrarische bedrijven in Nederland betaalt mee aan de bijeenkomsten van boerenactiegroepen. Het gaat om veevoerbedrijf De Heus, schrijft NRC. Op de bijeenkomsten waar het om gaat, wordt onjuiste informatie verspreid over de gevolgen van de kabinetsplannen voor boeren, dat zegt de landbouwminister Van Essen.
2: De sponsoring van De Heus is opvallend omdat de multinational geen steun heeft uitgesproken voor de huidige boerenprotesten. De landbouwminister zegt dat het medefinancieren van informatieavonden waar onjuiste informatie wordt gedeeld absoluut niet bijdraagt aan een oplossing voor de stikstofproblemen.
13: Een Rotterdams veilinghuis brengt morgen 2000 modeltreinen onder de hamer. Dat schrijft het AD. Vele treinen zitten nog in de doos. Het zijn allemaal Amerikaanse modellen van één eigenaar. Dat zegt de directeur van het veilinghuis. Die eigenaar is naar de Verenigde Staten geëmigreerd en wilde zijn enorme verzameling niet meenemen.
2: Bij het veilinghuis weten ze niet waarom. De verzamelaar wil geen contact en laat de communicatie verlopen via een tussenpersoon. De krant zag een opa alvast een kijkje nemen met zijn kleinzoon van 16. Zijn oog is gevallen op een messing miniatuurtrein uit Pennsylvania.
13: Bij AI-chipontwikkelaar Nvidia lopen miljardenverplichtingen snel op. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar AI-chips heeft het bedrijf afspraken gemaakt om voor miljarden aan onderdelen te kopen bij andere bedrijven.
2: Ook heeft Nvidia miljarden dollars geleend om snel te kunnen groeien. Sommige analisten zeggen dat de leningen en contracten grote risico's met zich meebrengen als de vraag naar AI-diensten onverwacht afneemt, terwijl het bedrijf nog wel miljarden aan verplichtingen heeft.
13: En dan het fenomeen baargoud zit in Nederland in de lift, schrijft de Telegraaf. Sociale media staan vol met video's waarin voornamelijk Gen Z'ers vertellen dat vrouwen die een kind op de wereld zetten moeten worden beloond. Hun partner moet een cadeau voor ze kopen, het liefst dan een mooi sieraad. Push present wordt het ook wel genoemd.
2: De Telegraaf heeft de statistieken van Google, Instagram en TikTok bekeken en daarin gezien dat er veel meer video's over dit fenomeen gemaakt worden dan 2 jaar geleden. De krant ziet ook dat verschillende juweliers adverteren met ideeën voor push presents. Een influencer vertelt aan de krant dat hij iets speciaals wilde geven aan zijn vrouw. Hij zegt, baargoud klinkt misschien een beetje dom, maar ik zie het echt als een bedankje voor het dragen van ons kind.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Jonathan Jeremiah Kolkata Beer. Hij zat al 15 jaar vast in een cel in Scheveningen en is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Ratko Mladic. Hij werd de slager van Bosnië genoemd. In 2017 was hij door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en oorlogsmisdrijven in de Bosnische burgeroorlog, onder meer in Srebrenica. Lela Prenavorac is afkomstig uit Oost-Bosnië en op jonge leeftijd met haar ouders gevlucht naar Nederland. Ze is nu presentator en dagvoorzitter. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is toch wel groot nieuws, hè? Het overlijden van Mladic. Hoe heb jij dat? Want jij zeggen. Hoe is dat bij jou binnengekomen, dat bericht?
1: Eigenlijk voelde ik niks. En daar was ik eigenlijk heel blij mee. Misschien klinkt dat heel raar, maar omdat je natuurlijk de gruweldaden van een legerleider uit mijn oorlog, uit mijn kindertijd, zeg maar, heb meegemaakt en de vreselijkste dingen in Oost-Bosnië, daar het was zo gevaarlijk, daar mocht de VN niet eens komen. We hebben meerdere VN-soldaten me verteld. Dan ben je 30 jaar bezig om iets een plek te geven. En ik heb hem in 2017 ook in het tribunaal gezien. En de dag dat hij veroordeeld werd, kwam ik erachter dat ik kanker had. En dat was ook door die oorlog, omdat ik aan heel veel straling als kind ben blootgesteld in een granaat en bommen die op ons gegooid zijn daar. Dus op een of andere manier is hij en blijft hij een rode draad. En nu dus overleden. En ik dacht, oké, dus ik heb zoveel heling meegemaakt dat
0: dat hij nu niet meer raakt.
1: Nee. En het is goed dat hij er niet meer is.
0: En is dat speciaal bij jou zo? Of is dat bij meer Bosniërs zo?
1: Ik hoor het bij meerdere mensen, want natuurlijk spreek je elkaar. Sommigen zijn heel erg blij en opgetogen. En we weten allemaal dat met zijn sterven helaas niet het gedachtegoed sterft. Niet de ideologieën sterven.
0: Nee.
1: Hij wordt nog steeds vereerd als held in Banja Luka, op heel veel plekken in Bosnië en Herzegovina.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Republika Srpska, zit dat sentiment er nog? En zijn er zelfs murals? Hoe verklaar je dat? Is wat we eeuwenlang, dat we als mensen bestaan, is het indoctrineren van haat in kinderen, in mensen. Het verspreiden van ideologieën van rijken. Net zoals, kijk maar naar Poetin, hè, kijk maar naar Netanyahu. En dus ook zo'n Mladic. Dat je dus iets nastreeft en daar moet alles voor wijken.
0: Ja. Even terug naar jouzelf. Jij bent met je ouders tijdens de oorlog uit Bosnië gevlucht. Hoe oud was je toen?
1: Ik was 11.
0: Ja. Wat staat je daarvan bij?
1: Eigenlijk heel veel. Ik weet de eerste weken van dat onze stad werd ingenomen. Doboj was strategisch, lag die belangrijk vanwege de sporen, net zoals Utrecht. En dat we uit de schuilkelders konden komen na 2 weken. En dat we speelden als kinderen bij de piazza. En daar kwamen 2 rode barretten soldaten op ons aflopen. En die gaven ons snoepjes en een van hun aaide over mijn hoofd en die zei, ik ben Arkan. En dat was zijn rechterhand. Dus dat kan ik me nog heel goed herinneren. En
0: ook een Servische oorlogsmisdadiger.
1: Exact. Hij is alleen voor de veroordelingen is hij afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn de dingen. Ik herinner me dat er...
0: Heb je ook Mladic toen gezien?
1: Ik heb geen Mladic gezien. Nee. Niet alleen in nieuws, zeg maar. En op televisie, maar niet in levende lijven.
0: Later dus wel bij het, en later bij het proces dus wel zeggen. Bij het, wat staat je daarvan bij?
1: Dat ik daar een verslagen oude man zag. Niet meer die joviale, narcistische psychopaat die trots over lijken liep, bij wijze van spreken.
0: Want hij blaakt op die oude beden van zelfvertrouwen. Hè?
1: Exact.
0: Hij marcheert dwars door alles heen met grote laarzen.
1: En ik hoop dat de nagedachtenis van hem gaat over de nabestaanden en overlevers. En dat hij niet de geschiedenis ingaat als held. En ik hoop dat zijn begrafenis geen verering zal worden en dat daar geen hoogwaardigheidsbekleders komen. Maar dat er echt ook vanuit de wereld, vanuit Europa, vanuit ons ook opgestaan wordt tegen de verspreiding. Moet je je voorstellen dat Hitler in Duitsland in murals en in beelden vertegenwoordigd zou zijn. Dat
0: het heeft
1: niet.
0: Ook best lang geduurd voordat hij opgepakt werd.
1: Ja, en het interessante is, ze wisten waar hij was. Ze hebben altijd geweten. Mijn vader had een hele goede Servische vriend. En die heeft ons 4 maanden lang in Belgrade ondergedoken gehouden. Mm-hmm. Hij had een hoge positie. Ik wil niet te veel over de man vertellen. Ik zou hem geen gevolg willen geven. En hij gaf op een gegeven moment mijn vader een rondleiding door de Rode Ster Stadion van het voetbalclub in Belgrado. En hij nam hem naar de eretribune. En er was een rode fortuin. En hij vroeg aan mijn vader: weet je wie daar regelmatig wedstrijden komt kijken? En mijn vader zei: nee, ik heb geen idee. Hij zei Mladic.
0: Terwijl er toen een internationaal opsporingsbevel gold.
1: Ja, exact.
0: Maar hij werd niet aangehouden. Hoe was het voor jou dat hij op een dag wel werd aangehouden?
1: Nou, je wist dat het een ruilhandel was. Dichterbij de Europese Unie. Dus je weet dat dit soort dingen zijn een spel en dat doet heel veel pijn. Het gaat erom dat de mens om wie het gaat en dat wat er gebeurd is nog steeds ontkend wordt en niet erkend wordt. Ja. En ik hoop dat we met elkaar blijven strijden voor het feit dat dit soort personen absoluut een verdom hoekje in de geschiedenis verdienen en geen eretitels en plaatsen en vereringen.
0: Maar het was toch, denk ik, wel een heel belangrijke dag voor je toen die werd opgepakt.
1: Zeker. Want daarmee kon de kopstuk gepakt worden. Maar je moet je voorstellen, Koen, nog steeds loop je in de supermarkt, nog steeds loop je op straat en zie je de oorlogsmisdadigers die niet opgepakt zijn. Dus de kop van een slang is afgesneden, maar dat lijf, dat is er nog steeds.
0: Kronkelt nog voort.
1: En dat is het. En die overtuiging, die ideologieën van fascisme, van nationalisme, dat is er nog steeds. En dat zien we in Duitsland, dat zien we in Bosnië, dat zien we op zoveel plekken in de wereld.
0: Die andere beruchte Servische leider, Radovan Karadzic, die leeft nog gewoon.
1: Ja.
0: Waar is die nu?
1: In Engeland.
0: Oh.
1: In White, zo'n eilandje. Ja.
0: Hij zit dus niet meer in Den Haag?
1: Nee, hij zit niet in Den Haag. Maar Mladic zat dus 20 minuten van mijn huis vandaan. Het was een prachtige full circle. Ik mag mezelf Haagse vrijheidsambassadeur noemen en Hagenaar van het jaar. En hij woonde in die gevangenis, ja, achter tralies.
0: En heb je bij Karadzic hetzelfde gevoel als bij Mladic of is het toch anders?
1: Nee, het is hetzelfde.
0: Ja?
1: Ja, ondanks, het is gewoon, en het zijn de poppen. Achter hen zitten nog zoveel meer mensen. En dat vind ik het meest enge en gevaarlijke. Dat je die mensen, weten we niet, die kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar er zijn boeken geschreven, zoveel is er neergezet over al dit soort dingen die er zich hebben afgespeeld.
0: Kan de dood van Mladic toch leiden tot iets van verzoening tussen de enerzijds de Bosniakken en aan de andere kant de Serviërs?
1: Ja, ik denk dat zijn eigen dochter daar een prachtig voorbeeld van is. Die heeft op haar 23ste zelfmoord gepleegd omdat ze niet kon leven met het feit dat haar vader was wie hij was.
0: Ten tijde van de oorlog?
1: Ten tijde van de oorlog in 1994, als ik het goed heb. En als je kijkt naar de jongere generaties, en dat geeft me hoop en moed, en dat is ook wat me drijft, is dat we elkaar blijven ontmoeten als mens. En al het andere is secundair. En ik hoop dat de heel veel generaties nu die misschien ook geïndoctrineerd worden, in welke kant dan ook, zelf opstaan, zichzelf gaan educeren. Er is genoeg informatie. En vooral met iedereen gaan praten en elkaar gaan ontmoeten.
0: En tegelijkertijd zeg je, ik ben toch beducht dat er een soort heldendom uit voortvloeit.
1: Ja, en dat is zeg maar zo ongelooflijk belangrijk, omdat het zichtbaar is. Het is al gaande, al zoveel jaren.
0: Ja.
1: En dat, het is een onverdomme feit dat het zo is. En er moeten andere geluiden komen en andere golven. En zeker dus vanuit de gemeenschappen zelf. En zeker dus ook vanuit de Servische gemeenschap.
0: Want jij zei daar straks, ik hoop niet dat het een begrafenis wordt met allemaal houten met toten.
1: Nee.
0: Zal dat ook zo zijn? Denk je dat het sober wordt? Of wordt het toch een halve staatsbegrafenis?
1: Ik ben bang voor het laatste.
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, maar ik ben bang van wel.
0: We gaan het de komende dagen zien.
1: Ja.
0: Leyla Prenawo Worac, dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De hoofdrolspelers in onderhandelingen over de begroting verlieten vanavond onverrichte zaken het ministerie van Financiën. Morgen verder, was de boodschap. Oftewel, de coalitiepartijen zijn het nog steeds niet eens over hoe het belastinggeld opgehaald en verdeeld moet worden volgend jaar. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Koen, goedenavond.
0: Ja, moeten we dan nu concluderen dat die onderhandelingen eigenlijk zijn mislukt?
1: Het kabinet had zichzelf een deadline gesteld. De bedoeling was om morgen in de ministerraad een begroting te hebben liggen. Daar was een reden voor. Daar is een reden voor. Op 1 september moet de begroting naar de Raad van State, want we hebben het zo geregeld in dit land, dat die er ook nog een advies over moeten geven. Nou, die deadline is niet gehaald. Dat kun je natuurlijk onmogelijk een succes noemen. Maar goed, ja. Het doel is om uiteindelijk een begroting te krijgen die kan rekenen op meerderheden in de Eerste en de Tweede Kamer. En wat dat betreft is in Den Haag een deadline altijd een rekbaar begrip. Ik kan me nog onderhandelingen herinneren over een energieplafond die doorgingen tot op de ochtend van Prinsjesdag bijvoorbeeld, vlak voor de troonrede. En gekscherend werd vanavond ook al gezegd dat de eigenlijke deadline eigenlijk pas de vaststelling van het belastingplan is. Daarin wordt geregeld hoe en hoeveel geld er opgehaald mag worden volgend jaar. En dat is vlak voor kerst. Dus ja, een deadline is een rekbaar begrip in Den Haag.
0: Hey, en waar zit het dan op vast?
1: Het opmerkelijke is dat het niet eens echt gaat over een onsje meer of minder hier en daar, waar het normaal gesproken in deze fase over gaat. Ik bedoel, ik wil even niks afdoen aan de verschillen van mening die hier wel degelijk zijn over de inhoud, hè, hoe je die vrijheidsbijdrage die het CDA had bedacht bijvoorbeeld betaalt, of hoe je omgaat met het belasten van beleggingswinsten. Dat speelt allemaal mee. Maar er is ook gewoon een fundamenteel verschil van inzicht tussen de partijen hoe je de oppositie aan je kant krijgt. En dat is toch echt wel nodig als je maar 66 zetels in de Tweede Kamer hebt en nog vele malen minder in de Eerste Kamer. En welke oppositiepartij je dan nodig hebt en hoe je die erbij betrekt. Het idee van de VVD is om zelf met een begrotingsvoorstel te komen, daar genoeg douceurtjes in te stoppen voor een aantal partijen. Denk dan bijvoorbeeld op rechts aan JA21 en de SGP. En ja, dan krijg je het wel door de Tweede Kamer. En dan zie je daarna wel of de Eerste Kamer heel erg dwars gaat liggen. Nou, D66 en CDA zitten er anders in. Die willen in deze begroting ook een handreiking zien aan de oppositie voor de komende jaren. Ik geef even als voorbeeld de wens van Pro, dus hè, voormalig GroenLinks PvdA, om de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel te halen. Nou, D66 en het CDA die schatten in dat je de hervormingen die zij willen op dat vlak niet zonder Pro kunt doen. Maar dat gaat dan verder dan die huidige begroting, de begroting van komend jaar, want die bezuinigingen staan pas over een paar jaar gepland. En dus zou je nu al een handreiking moeten doen aan Pro om ervoor te zorgen dat in de toekomst je makkelijker daar het gesprek over kunt voeren met hen. En dat wil de VVD niet. Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben, ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. En dat fundamentele gesprek, dat heeft vanavond plaatsgevonden. En daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
0: Dit kabinet begon met stevige ambities. Het zou weer moeilijke en ingewikkelde dingen voor elkaar gaan brengen. Dat straalt er nog niet echt vanaf.
1: Nee, zeker niet. Ze hadden ook grote ideeën over hoe de politiek moest gaan werken de komende tijd. Maar bij de eerste begrotingsbehandeling dus sleept de kar al door het zand. Eigenlijk zijn ze het sinds de formatie nooit eens geworden over hoe dit minderheidskabinet nu zou moeten werken in de praktijk. Met als gevolg dat ze de werkende wijs achterkomen. En dat leidt er dus toe dat je de avond voor de deadline nog met elkaar aan het zoeken bent hoe je vindt dat een proces zou moeten werken, in plaats van dat je over de inhoud bezig bent en inhoudelijke overeenstemming bereikt. En dat maakt de kans op stilstand een stuk groter. En dus de kans dat je al die grote ambities die je had niet gaat waarmaken, omdat je de politiek gewoon niet uitkomt.
0: Ja, en Lars, bestaat er ook nog een kans dat het echt helemaal misgaat tussen die drie?
1: Ja, ik heb niet de indruk dat er één of meerdere partijen zijn die de boel spaak wil laten lopen. Daar hebben ze ook alle drie geen baat bij. Voorlopig wordt er dus ook gewoon tijd gekocht. Hè. We praten morgen verder. Dit weekend gaan we dan nog door. En dan is de bedoeling dat de ministers maandag extra bij elkaar komen om wat er dan ligt, als er iets ligt, dan aan te nemen. En de werkelijke deadline voor die brief hoor je dan ook al is 1 september. Hè. Dus je kunt op maandag middernacht ben je ook nog op tijd. Dat is dan het idee. Maar ja, de kans is dan wel groot dat als je al iets hebt, dat het een begroting is waarvan je nog niet zeker weet of die ook de goedkeuring van beide kamers kan wegdragen. En dan moet je toch concluderen dat de oorspronkelijke wens van dit kabinet, van voor de zomer al, was om op Prinsjesdag een deal te hebben met de oppositie over het geld. Ja, dat mag je dan wensen, maar het blijft dan ook bij een wens, want die kans erop wordt natuurlijk niet heel groot. En of de verhoudingen onderling in de coalitie nou heel veel beter zijn geworden door dit proces, dat denk ik ook gewoon niet.
0: Lars Geerts, dank je wel.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. De enorme overstroming die gisteren Tibet en Nepal trof heeft beide landen in puin en verdriet achtergelaten. Uit Nepal komt veel berichtgeving, maar informatie uit Tibet is een stuk spaarzamer. Kunsul Rinchen Dorje is voorzitter van de Students for a Free Tibet. Zit bij ons in de studio. Goedenavond. Mooi dat je er bent. Ja, hoe hoorde je gisteren dat die enorme ramp was gebeurd?
1: Ja, dank u wel ten eerste dat u mij uitnodigt voor dit gesprek en Students for Free Tibet ook. Ja, ik hoorde het, om eerlijk te zijn, eerst via social media. Dus ik zag gewoon op Instagram allemaal foto's en berichtjes voorbij komen. En toen keek ik meteen naar mijn WhatsApp. En ja, daar werd ik gewoon echt overladen en overspoeld door berichtgeving. Of gewoon door berichtjes en appjes van vrienden en familie. Van, hoe gaat het? Heb je familie daar?
0: Moet je even onderbreken, want er is een spookrijder.
2: We onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A16 Rotterdam-Breda, dan kom je tussen Rotterdam Airport en Dordrecht een spookrijder tegen.
0: Ja, Kunsul Rinchen Dorje, we waren aan het praten. Jij bent van Students for Free Tibet. En ik vroeg aan jou, hoe was dat? Of hoe hoorde je over de ramp? En dan vertelde je, kreeg berichtjes van vrienden en bekenden. Hè? En wat nog meer?
1: Ja, en we checken allemaal meteen met elkaar. Hè, want we hebben de Tibetaanse gemeenschap in Nederland. Maar we hebben allemaal vrienden over de wereld. En vragen eigenlijk meteen aan elkaar. Ken jij mensen die zijn getroffen door deze ramp? En daaraan hoorden we ook al snel natuurlijk dat dat zo was. Want heel veel Tibetanen wonen in het grensgebied. Niet alleen aan de Tibetaanse kant, maar ook aan de Nepalese kant. Vanwege veel mensen die zijn gevlucht. Mm-hmm. Vanwege de Tibetaanse, vanwege de Chinese bezetting van Tibet sinds 1959.
0: En heb jij daar ook familie wonen? En vrienden?
1: Nee, ik heb daar geen familie wonen, gelukkig. Wel heb ik vrienden die daar familie hebben. Dus bijvoorbeeld een vriendin van mij. Haar familie's dorp is weggevaagd. En haar grootvader, haar opa, is nog steeds vermist.
0: Want die beelden zijn ongekend indringend. Kon je er naar kijken?
1: Ja, helaas. Ja, ik voor mijn gevoel, het is heel lastig om weg te kijken.
0: Maar je ziet die mensen lopen en je weet, die zijn waarschijnlijk allemaal dood.
1: Ja, dat is heel bot gezegd en dat klopt. Die zijn inderdaad allemaal zijn waarschijnlijk overleden. En wat ik tegelijkertijd ook dacht, en wat de meeste van mijn vrienden zien, is, we zien heel weinig beelden uit Tibet natuurlijk.
0: Ja. Hoe komt dat?
1: Hoe dat komt is direct vanwege de Chinese bezetting van Tibet. China wil weinig informatie verstrekken uit Tibet. En dat komt omdat dat gevaarlijk is. Simpelweg.
0: Ook bij zo'n grote ramp?
1: Ook bij zo'n grote ramp. Er zijn momenteel geen journalisten die daar binnenkomen. Er is geen onafhankelijke media, maar ook tegelijkertijd geen humanitaire noodhulp. En daardoor kunnen wij, bijvoorbeeld als Tibetaanse studentenorganisatie, als activistenorganisatie, kunnen we ook geen hulp bieden aan de mensen die getroffen zijn.
0: Je kunt eigenlijk niemand bereiken op dat vlak.
1: Nee, het enige wat we kunnen bereiken is bijvoorbeeld via dat dan uiteindelijk via een soort WeChat kanaal gaat. En dan horen we minimaal, want elk persoon die zich hierover zou uitspreken riskeert zijn leven.
0: En wat kunnen jullie wel doen?
1: Wat we wel kunnen doen is de signalen oppikken die wij zien uit de gemeenschap. We kunnen proberen het in kaart te brengen. Welke dorpen zijn exact getroffen?
0: Want je hebt zelf ook je wortels daar.
1: Ja, in de zin van wortels, in de zin van, hè, we hebben de Tibetaanse gemeenschap, we hebben familie, we hebben vrienden, iedereen kent elkaar. Ja. En we hebben een netwerk.
0: Ja. En jullie zoeken elkaar nu ook op, denk ik, hè? Om samen sterk te staan.
1: Zeker, dat is een rouwproces, die ga je gezamenlijk aan. En het is natuurlijk heel erg belangrijk, omdat aan de ene kant rouwt onze gemeenschap, aan de andere kant is het activistisch. Aan de andere kant voelen wij dat het natuurlijk komt vanwege de Chinese onderdrukking, vanwege het systeem dat daar zo plaatsvindt.
0: En Tibet is echt het middelpunt van klimaatverandering. Het wordt tot de derde pool genoemd. Neemt China daar wel maatregelen voor? Of tegen eigenlijk?
1: Nee, en dat is eigenlijk het pijnpunt. Dus dat benoem je heel goed. Je ziet dat China weet dat dit soort milieurampen komen. Hè? Dat weten we. Iedereen weet dit gebeurt. Maar er worden geen preventieve maatregelen genomen. Er worden ook geen maatregelen genomen voor erna. En tegelijkertijd, waar zien we de investeringen wel? We weten, Tibet is heel rijk. Tibet heeft heel veel grondstoffen. Tibet heeft heel veel water, heeft lithium, hè? Dus elektrische auto's. Dat zien we allemaal vanuit Tibet. Tegelijkertijd zien we niet die investeringen terug in de Tibetanen zelf. We zien investeringen in mijnbouw, in elektrische hydro megadammen. En al dat geld wordt gevoerd naar China.
0: Ja, dus dat zien Tibetanen niet terug. Maar dan zou je zeggen dat Tibet voor de watervoorziening belangrijk is voor China.
1: Ja, dat is zeker superbelangrijk.
0: En toch laten ze dat lopen.
1: Ja, en dat is het pijnlijke. Want het gaat er niet om het investeren in mensleven. Het gaat om het investeren in grote winstprojecten.
0: Ja, dus wat is dan de, wat staat de Tibetanen dan nu te wachten?
1: Het Tibetanen dat staat het nu te wachten is het feit dat er is een systematische onderdrukking. Onze identiteiten worden afgepakt. We worden niet beschermd. En tegelijkertijd is er heel weinig internationale aandacht voor. En wat daarop staat te wachten, dat is natuurlijk heel erg pijnlijk om te benoemen. Ja. Maar tegelijkertijd wat ik ook wil benoemen, is zeggen dat wij als Tibetaanse jongerenbeweging in Nederland er heel sterk in staan. Ja. En dat wij er ook hoop in hebben. En vandaar dat ik hier zit.
0: En Kutsu, wat ga jij zelf de komende dagen doen met het oog op deze vloedgolf?
1: Wat ik ga doen de aankomende dagen is ten eerste natuurlijk rouwen. In de zin van, ik zal bidden. Ik bid voor alle gemeenschappen die getroffen zijn. Aan de Nepalese kant, aan de Tibetaanse kant. En tegelijkertijd zal ik me ook actief in blijven zetten voor die Tibetaanse zaak. En ik roep iedereen op die nu luistert om dat ook te doen. Om te begrijpen dat Tibet enorm belangrijk is voor de wereld. Enorm belangrijk voor klimaatverandering. Enorm belangrijk vanwege water.
0: En nu ook is nog eens ernstig getroffen is.
1: En nu ook nog eens ernstig getroffen is, ja.
0: Kuntsel Rinchen Doorje, voorzitter van Students for Free Tibet, dank je wel.

0: Young Rascals, Groovin'. De vandaag overleden Japanse kunstenares Yayoi Kusama kennen veel mensen van haar kunstwerken met rode bollen. Haar kunst werd wereldwijd bekend, maar wat weinig mensen weten is dat haar carrière deels begon in Nederland, waar ze zich bij de Zero-beweging voegde. Katrien Schreuder, conservator bij het Centraal Museum Utrecht en medesamensteller van een tentoonstelling en een boek over de Japanse kunstenares. Goedenavond. Nog even vooraf, wat was die Zero-beweging ook alweer?
1: De Zero-beweging is een internationale avant-garde beweging rond 1960. In Nederland vooral bekend onder de nulgroep. Die zich verzette tegen eigenlijk alles wat op dat moment toonaangevend was. En dat was vooral expressionisme en het vrije kunstenaarschap, het wilde kunstenaarschap.
0: En daar was mevrouw Kusama bij betrokken?
1: Zij werd omarmd eigenlijk door die beweging. Op het moment dat ze in Amerika en in Europa vooral aankwam vanuit Japan.
0: Ja. Waarom kwam ze eigenlijk in Nederland wonen?
1: Ze heeft niet gewoond in Nederland, moet ik er gelijk bij zeggen.
0: Oh, ze heeft, ik dacht dat ze bij iemand in huis had gewoond, zelfs in Nederland.
1: Nou, ze woonde eigenlijk officieel in New York eind jaren 50. Toen is ze vanuit Japan daar naartoe vertrokken. En vanaf 1965 heeft ze bijna jaarlijks langere periodes in Nederland verbleven. Ja. Maar ze had hier geen eigen woonadres. Ja, dus inderdaad, ze logeerde bij veel mensen. En heeft hier dus ook heel veel gedaan. Maar ze woonde officieel in New York.
0: Wat was kenmerkend voor haar werk?
1: Kenmerkend is dat zij een ongelooflijk eigen stem heeft gehad in eigenlijk de bijna 6 decennia dat ze actief is geweest. Of ze het nou rond 1960 heeft gemaakt of vorig jaar. Je herkent het bijna altijd. En dat komt door een paar hele herkenbare onderdelen, zoals stipjes, maar ook bijvoorbeeld de pompoenen, de infinity rooms, de kamers met lampjes. Het gaat eigenlijk altijd een beetje over hetzelfde. Het is kleurrijk, het is aantrekkelijk, maar het is ook intens en heel aangrijpend vaak.
0: En ze werkte veel met grote kleurrijke bollen. Wat wilde ze daarmee zeggen?
1: Ja, dat is een motief wat ze heeft gebruikt vanaf al die jaren 50. Ze begon eigenlijk als schilder en heeft toen allerlei schilderijen gemaakt die alleen maar bestonden uit gekleurde stipjes. Of bollen, zoals je ze noemt. Maar vooral later werden het bollen. En dat noemden zij de Infinity Nets. En dat waren beelden die uit een heel persoonlijke bron bij haar kwamen, namelijk uit visioenen. Min of meer psychotische visioenen, zou je kunnen zeggen, die ze vanaf haar kindertijd al had. En ja, waar ze een soort obsessie voor ontwikkelde. Waar ze graag in wilde verdwijnen en wilde blijven. Ze schepte eigenlijk een soort eigen wereld.
0: Je zei net, het was ook aangrijpend wat ze maakte.
1: Ja.
0: Waar zat hem dat dan in?
1: Dat komt omdat ik denk dat ze dat gevoel wat zij heeft willen overbrengen ook daadwerkelijk kan overbrengen. Dus als jij voor zo'n schilderij staat, dan voel je de intensiteit waarmee ze het ook gemaakt heeft.
0: Ze ging ook veel de straat op, hè?
1: Dus in de jaren 60 mengden ze zich echt in avant-garde groepen. En daar waren happenings. En in Nederland bijvoorbeeld Provo happenings of Fluxus. Of die waren daar al gaande. Maar zij deed er eigenlijk een schepje bovenop door performances en happenings uit te voeren. Ook vaak weer met haar kenmerkende stipjes. Want inmiddels koos ze niet alleen meer het schildersdoek, maar ook bijvoorbeeld menselijke lichamen om te voorzien van al die stipjes.
0: Want naaktheid speelt ook een grote rol in haar kunst.
1: Ja, zelf was ze nooit naakt. Of bijna nooit. Maar in die performances, als een soort bevrijdend gebaar, vroeg ze mensen of nodig ze uit om deel te nemen. En al dan niet naakt elkaars lichamen te beschilderen. Ja. Iedereen kon deelnemen. Iedereen deed ook mee. Of niet iedereen, maar het waren vaak, ze noemden het ook wel orgies.
0: Ja, ja.
1: En dat waren hele
0: Maar nette orgies, of?
1: Nette orgies over het algemeen.
0: Kunstzinnige orgies.
1: Absoluut, ja. In galeries, maar ook op festivals, in clubs. Op allerlei plekken heeft ze dat gedaan. Waaronder een hele beroemd geworden happening in het Stedelijk Museum Schiedam. En dat was
0: Want daar heb je lang gewerkt.
1: Daar heb ik gewerkt en daar heb ik in 2023 meegewerkt aan een tentoonstelling over deze Nederlandse jaren van
0: Kusama. En je hebt toch ook een bijzondere ervaring gehad met zo'n happening daar in dat museum in Schiedam?
1: Nou, ik zelf was er niet bij. Het was in 1967. Maar ik heb hem wel beschreven.
0: Wat gebeurde er?
1: Nou, het was een opening van een tentoonstelling. Kusama was een van de exposanten met beelden en schilderijen. Maar ze zou ook een performance komen uitvoeren. En het verhaal, de afspraak was dat een aantal dansers, een dansgroep van Hans van Manen, die zou komen en dan zou zij hun lichamen beschilderen, maar dan niet hun naakte lichamen, maar in een soort danspak. Maar vervolgens bleek op die opening dat die dansers niet waren komen opdagen. En toen ter plekke heeft Jan Schoonhoven, de inmiddels ook op dat moment al beroemde schilder, die is als stand-in gaan functioneren. Die is uit de kleren gegaan, helemaal naakt, behalve zijn sokken.
0: Zelf?
1: Ja. Oh, en ja. Is door Kusama van stipjes voorzien. Met een klein spuitbusje met kwasten. Heeft hij van top tot teen beschilderd met haar stipjes.
0: Ja.
1: En dat veroorzaakte enige commotie. Er waren mensen in de zaal die het heel leuk vonden. En er gewoon naar stonden te kijken. Er waren ook mensen in de zaal die het echt als schandelijk ervaarden. En die opriepen om het te beëindigen. De zaal verlieten. En uiteindelijk is de directeur daar destijds voor ter verantwoording geroepen. Door de gemeenteraad zelfs nog. Heeft moeten uitleggen dat dit echt niet zijn bedoeling was geweest. Maar tot de dag van vandaag twijfelen we daar een beetje aan.
0: Kun je ook een soort echte ontwikkeling in haar werk zien?
1: Ja, zeker. Ze is begonnen als schilder. Ze is langzamerhand dat schildersdoek gaan uitbreiden met de wereld, zou je kunnen zeggen. Dus al in de
0: met
1: jaren
0: de wereld?
1: Ja, alles is haar materiaal geworden.
0: Overal, al in de jaren 60. Alles was haar canvas.
1: Absoluut. Ze is ook op televisie dingen gaan doen. Ze heeft ook geschreven. Ze heeft ook performances gedaan. Uiteindelijk is ze vooral beroemd geworden ook met immersieve ruimtes, zoals we dat noemen. Dus kamers waar je in kunt stappen als publiek om en waar je helemaal wordt omgeven door bijvoorbeeld licht of door kleuren die ze maakte. En zo is ze zich steeds meer gaan ontwikkelen. En zeker in de afgelopen decennia heeft ze veel van dat soort ruimtelijke installaties gemaakt.
0: Was ze ook in haar eigen land populair?
1: Gaandeweg wel. Aanvankelijk heeft ze vooral namen gemaakt in Europa en in Amerika. Maar vanaf de jaren 90 ongeveer heeft ze een soort internationale doorbraak gemaakt. Dat begon ook met dat ze op de Biennale van Venetië een paviljoen heeft gevuld. En vanaf dat moment is ze ook in Japan echt een icoon geworden. Ze heeft een eigen museum. Ze is wereldwijd echt een van de belangrijkste kunstenaars.
0: Ze is heel oud geworden, 97. Ja. Is ze tot het einde blijven werken?
1: Ik was er niet bij, maar dat is wel het verhaal. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat zij, zolang ze kan, is blijven werken.
0: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
1: Ik denk dat zij bepalend beeld is blijven werken.
0: Wat heeft zij nou toegevoegd aan de scheppende mensheid?
1: Ik denk dat zij bepalend is geweest voor de naam.

0: in Amerika, die toch grotendeels door mannen is gedomineerd.
1: Is een grote naam geworden.
0: Ze heeft, absoluut, heeft dat echt zelf bevochten. En dat heeft ze ongelooflijk goed gedaan.
1: Kunnen we haar werk in Nederland binnenkort weer ergens zien?
0: Ja, volgende week om te beginnen komt er een documentaire uit van Memphis Film. De week daarna opent een grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam.
1: Mm-hmm. Dus, van haar werk?
0: Ja, allemaal dingen om naar uit te zien.
1: Nou, heel goed. Wij gaan daar vast met z'n allen naartoe. Katrien Schreuder, conservator en kunsthistoricus bij het Centraal Museum. Dank je wel.
2: Het is 11:55.
1: Morgen wordt in Amsterdam een nieuw standbeeld onthuld. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is wel een heel bijzonder standbeeld. Het is een 7 meter hoge halsbandparkiet van keramiek. Teun Kastelein is de kunstenaar. Goedenavond.
3: Goedenavond. Hoi. Hoi.
1: Ja, die parkiet is een exoot in het Amsterdamse luchtruim. Waarom is deze vogel nou een standbeeld waard?
3: Ja, om zoveel redenen, maar daar hebben we niet alle tijd voor. In het fort is het zo dat ik deze vogel als een symbool zie voor alle vreemde vogels. En daar heeft Amsterdam natuurlijk best wel veel van. En dat is ook waarom ik van Amsterdam hou. En ik dacht, ja, deze vogel die gehaat wordt omdat hij niet van hier is. Ja. En omdat hij te kleurrijk is en misschien iets te dicht over je hoofd glijdt. Als je over hem leest, dan denk je, daar zit zoveel in hoe die in de maatschappij ligt momenteel. Dat ik dacht, die verdient deze vogel. Ja, die vind ik een standbeeld.
1: Maar Teun, ik woon zelf in Amsterdam. Ja. Het is toch gewoon een heel vervelende, luidruchtige overlastgever.
3: Ja, daar ga je al. Ja, ik heb af en toe... Ik lees al die comments natuurlijk. Al die haat voor... Wat is er aan de hand? Wanneer is het gebeurd dat we vogels zijn gaan haten?
1: Ben je wel eens onder een boom langs gelopen waar die beesten in zitten met 400 exemplaren?
3: Ja. Nee, dan manifesteren ze zich. Dat doen wij ook als mens. Ja. Dus je krijgt de natuur die je verdient als mens.
1: Ja, daar zit ook alweer wat in. Hè? Heb je het idee dat die halsbandparkiet van jou echt wel een mooie grote toeristische attractie gaat worden?
3: Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik denk dat het wel een symbool kan worden, hoop ik, voor de stad. Voor de stad, en ook als een soort van verankering voor de toekomst. Kijk, dit is belangrijk. We moeten gewoon onze tolerantie en onze empathie en onze verdraagzaamheid, dat moeten we koesteren.
1: Want hij symboliseert gewoon het kleurrijke... niet gewoon.
3: De bravoure. Voor mij staat hij voor alle buitenbeentjes, excentriekelingen, alle paradijsvogels eigenlijk, die voor mij de stad maken en die voor mij heel belangrijk zijn. En die steeds dat ook in de verdrukking zijn. Ja.
1: En waar staat je beeld, Teun?
3: Hij staat naast IJ.
1: Naast Ai.
3: Aan het Ai, naast het filmtheater.
1: Nou, ja. Wat goed. En vanaf morgen kunnen we met z'n allen bewonderen die 7 meter hoge halsparkiet.
3: Zeker, en om 4 uur trappen we af met een feestje. Kijk, dus mocht je nog een vrijdagmiddagborrel wensen.
1: Ik hou het in de gaten. Dank je wel, en we gaan kijken naar de halsparkiet. Yes. Dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met journalist Step Vaassen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Eshwet El Milouri. Voor nu... een mooie en rustige nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Eerder in de perstribune van Max.
2: Ja, als je wel opbouwende kritiek krijgt, dan was je
3: opbouwende kritiek, dat bestaat volgens mij niet. Het is gewoon een chique manier om te zeggen, dit is gewoon kritiek.
4: Topsporters doen alsof het heel zwaar leven is. Dit is juist een heel makkelijk leven. Je werk is een stuk zwaarder.
2: Maar wat ik zo leuk vond om te lezen was dat...
5: Margreet heeft nu echt iets van, Lazarus, ik stel hier de vraag. Ja. Ja, zo gaat het. Oké, ga door.
1: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week programmamaker Sven Kokkelman en topvolleybalster Celeste Plak. Zondagmiddag 12 uur.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot

0: hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: NPO Radio 1.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: De hele week Amazing 80's. 89.3 FM.

0: De tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij.
1: De jaren 80 melden zich.
2: De hele week ben je terug in de 80's dankzij muziek en herinneringen op Radio West.
3: Wat voel je nou van binnen?
2: Welke plaat uit de jaren 80 wil je zeker horen op vrijdag verzoekdag? App je favoriet naar 070 307 8080.
1: Je maakt kans op theaterkaarten en andere prijzen dankzij legendarische tv-programma's uit de 80's.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
4: Eindelijk gevonden, de gewone man na 15 keer zoeken.
2: Amazing 80's, deze week natuurlijk op Radio West.
3: Kan nauwelijks meer gebeuren, hè?

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80.3 FM.

0: Zaterdag op TV West, een muzikaal eerbetoon aan de pop-iconen die ons ontvallen zijn. Met muziek van onder andere Boney M, Prince en André Hazes. Je ziet het in The Legends We've Lost. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Rossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Zondag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord ADO Den Haag, zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend zijn we in de tweede divisie bij de wedstrijd tussen Quick Boys en Kloetingen. Rogier Veenstra, nu trainer bij Quick Boys, speelt tegen zijn oude club Kloetingen uit Zeeland. In de derde divisie B is het Noordwijk tegen RBC en FC Lisse in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Maassluis.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele week, Amazing 80's. 89.3 FM.